0: laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de Nachttour.

wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik

moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral...

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

via de 93.1 op de kabel. En overal in Apeldoorn via de 1071. Dit is de Nachttour. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

Boat, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphony City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, het is vandaag donderdag 4 juni 2026, oftewel de 155ste dag. En hierna nog 210 dagen tot 2027. De weken, de dagen, de weken, maanden vliegen aan ons voorbij. Maar vanmiddag zijn we hier gewoon gezellig, weer met z'n drietjes. Alexander Hoog achter de knoppen, in de techniekruimte. Heeft ook een mooie playlist samengesteld. En links van mij zit...
2: Ja, Jeroen Helser.
1: Helemaal leuk.
2: Luisteraars.
1: Goedemiddag, Jeroen. Fijn dat je er ook weer bent.
2: Ja, zeker.
1: Fijn we gaan er een mooie komen. Uitzending van maken.
2: Zeker,
1: met z'n drietjes, moet
2: met
1: ik zeggen.
2: Met leuke gasten.
1: Ja, hè?
2: Ja, zeker.
1: Eerste uur zeker.
2: Ja.
1: En daar gaan we het gewoon eerst maar eens even over hebben. Want we gaan straks bellen met Frankrijk.
2: Ja. Met Viva la France.
1: Viva la France. Want daar staat Esther Dijkhoff ergens in een bocht op ons te wachten. Om ons te woord te staan. Ja, want zij is dus een van de deelnemers aan de Alpe d'Huez.
2: Wauw.
1: Ja, ik vind het een hele prestatie. Fantastisch. Daar gaan we gewoon eens even met haar over babbelen. Aan de telefoon. Dus, ik ben heel benieuwd. En we gaan straks praten hier in de studio met onze live gast. De Apeldoornse boekenschrijfster. Marit van Dijk Boelhouwer.
2: Interessant.
1: Die heeft een prachtig boek geschreven.
2: Oké. Okay.
1: Getiteld Schuilenvink.
2: Oh.
1: Ja.
2: Dus nou, dat is wel een hele spannende titel.
1: Ja, het is ook een spannende roman.
2: Wauw.
1: We gaan daar straks gewoon heel uitvoerig met haar over babbelen.
2: Ik ben benieuwd.
1: En volgens mij ga jij ook in het eerste uur nog het weerbericht aan ons vertellen.
2: Dat is zeker. Dat
1: wat we de komende dagen kunnen verwachten.
2: Ik
1: ben wel heel benieuwd. En daaromheen natuurlijk lekkere muziek. Hè?
2: Ja, van onze Alexander.
1: Van onze Alexander. En dat gaan we zo meteen al meer doen. Ja, wat hij nou weer klaar heeft gezet, dat vind ik... Ja, weet je, Dr. Anders P, die ken jij natuurlijk ook wel.
2: Ja, wie niet?
1: Ja, precies. Het was echt een woordkunstenaar.
2: Dat kun je wel zeggen.
1: Heel bijzonder.
2: Zo.
1: En dit liedje, dat heeft hij klaargemaakt in 1973, want zo oud is het al. De Dodenrit.
2: Oh, dat is minder.
1: Ja, nee, maar het is wel... Luister maar eens goed naar de tekst. De Dodenrit van Dr. Anders P uit 1973.
3: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud.

vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt.

heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: suffend staat hij naar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Lief onze goede tsaar!
2: Nou.
3: Je kunt zeggen wat je wil, maar het blijft een topnummer.
2: Dat bedoel ik.
3: Wat een woordenkunstenaar.
2: Ja.
3: En wat een tempo.
2: Ja, nou, dat tempo vooral.
3: Dat tempo is niet bij te benen.
2: Nee, zo is dat.
3: Mijn hemel.
2: Maar goed, wat wel bij te benen is dat jij ons iets gaat vertellen over wat wij zaterdag, hè? Of nee, morgen.
3: Vrijdag, de Asserse Mijl.
2: Vertel.
3: Morgen 5 juni staat de Asserse Straat volledig in het teken van sport, plezier en natuurlijk inclusiviteit.
2: Mm-hmm.
3: Tijdens de Asserse Mijl tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's avonds zijn er diverse wedstrijden, waaronder de Kids Run van 800 meter, de QAMP rollatorloop en de unieke loop met diverse onderdelen. Wereldkampioen freestyle voetbal Jasmijn Jansen komt een demonstratie verzorgen. Na afloop duurt het entertainment tot 11 uur 's avonds.
2: Gezellig.
3: Ja, zeker, toch?
2: Eén en al gezelligheid.
3: Ik zeg, allemaal komen.
2: Zo is dat. En ik hoop natuurlijk wel dat het weer ook een beetje gaat meewerken.
3: Nou, dat hoop ik vooral.
2: Ja.
3: De hele week is het huilen met de pet op, hè?
2: Ja,
3: nou, we zitten niet.
2: Ja, inderdaad.
3: En bliksem en flitsen en noem het allemaal op.
2: Jij gaat ons straks wel vertellen, hè? Hoe wat we voor weer kunnen verwachten morgen en overmorgen en zondag. En nou, noem het allemaal maar op. Maar leuk.
3: Ja, zeker.
2: Asserse Mijl. Gezellig.
3: Zeg, doen.
2: Zo, gewoon doen. Nou, oké, wat we ook nu gaan doen is luisteren naar Als Wat met Don't Turn Around. En dat komt uit 1988.

0: Oké, joh, het was een lekker plaatje. Ik zei al net van, joh, de titel zegt me dan even zo niks. Maar als ik hem dan hoor, denk ik, oh ja, dat prachtig liedje.
1: Ja, de melodie, heerlijk, het nummer en het ritme.
0: 80, ja.
1: Ja.
0: Maar waar we heel snel nu mee moeten gaan schakelen, is met Esther Dijkhoff. Want die zit aan de telefoon, of die staat ergens in een bocht. In Frankrijk, deelnemer aan de Alpe d'Huez. Ik vind het zo'n prestatie. Ja, en nu al heel
1: kun je
0: knap.
1: Wel zeggen.
0: Dus welkom Esther in de uitzending.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Je klinkt nog heel fris en fruitig. Vertel eens.
2: Nou ja, dit is de tweede klim die we maken.
0: Ja.
2: En die valt wel wat zwaarder. Ik loop met mijn maatje Michael van den Berg mee.
0: Ja.
2: Maar het is een stuk zwaarder dan vanmorgen.
0: Je bent vanmorgen al heel vroeg begonnen, hè?
2: Ja.
0: Vertel eens.
2: Half vijf wilden we starten, maar het is zo'n grote groep dat uiteindelijk om 5 uur... konden starten.
0: Ja.
2: En het was gelukkig niet te koud.
0: Nee.
2: Goed te doen.
0: Ja.
2: Nu gaat het, we hebben net de poncho aan gedaan. Nu gaat het een beetje regenen.
0: Ach, dat is altijd jammer,
2: ja.
0: Hè?
2: Maar ja, dat is jammer.
0: Ja.
2: Maar goed, wij zitten nu. We gaan richting bocht 6.
0: Ja.
2: Dus, nou.
0: Hoeveel bochten zijn er?
2: Eindelijk is voor ons een beetje in zicht.
0: Hoeveel bochten zijn er?
2: 21.
1: 21 bochten.
2: En dat gaat van 21 naar 1.
0: Ach, jongens.
2: We zijn al op de helft.
0: Nou. Geweldig.
2: Ja.
0: Je hebt geen last van je voeten, je benen, spieren. Nou, noem het allemaal maar op.
2: Nou, mijn heupen gaan nu wel een beetje in protest.
0: Oh ja?
1: Oké. Okay.
2: Dus ik heb wel wat pijnstillingen meegekregen van de fysio. Ja, daar maak ik wel even gebruik van.
0: Ja, ja.
2: En ik geloof dat het lijf van Michael ook wat protesteert.
0: Oh ja?
2: Maar ja, dat is ook niet gek, want het is wel... Wel afzien hoor.
0: Nou, dat geloof ik graag.
1: Ja, dat is het.

0: zeker.
1: We zien wel eens filmpjes en alles. En dan denk ik van nou, we hebben het er straks nog even over gehad. Van nou jongens, super, super veel respect voor al die mensen die dat doen. Want het is
2: laten we ook de vrijwilligers niet vergeten, hè? Want die mensen die staan gewoon 's nachts om 2 uur op de berg allemaal kaarsjes aan te steken.
1: Is wat, hè? Om toch maar een beetje verlichting.
2: Ja, zonder hun is dit ook niet mogelijk.
1: Nou ben jij een van de lopers van Team Leg, heb ik me laten vertellen. Uit Apeldoorn. En ik weet dat Erik Grotenhuis, die loopt of die fietst? Wat doet hij precies?
2: Die loopt. Die is ook al begonnen met de tweede loop.
1: Oké.
2: Okay. Die heeft de eerste loop met zijn dochter gedaan.
1: Ja.
2: En die is nu loopt achter ons ergens een paar bochten terug. En die is ook met de tweede keer bezig.
1: Ja. En wie zitten er nog meer in dat Team Leg? Want hebben jullie wel contact ook onderwijl met elkaar?
2: Ja, we hebben de groepsapp. We houden elkaar een beetje in de gaten. En je hebt de Alpe-West-app. Dan kun je elkaar volgen.
1: Oh ja.
2: We weten een beetje in welke bocht we zitten.
1: Ja.
2: Maar even kijken, wie hebben we nog meer? Luc van der Loog.
1: Ja.
2: Loop mee. Martie Koldenhoff.
1: Ja.
2: Loop mee. Eddie van Haren.
1: Oh ja.
2: Wie mis ik nou?
1: Charles Visser.
2: Ik kan niet zo goed meer Charles Visser. Ik kan niet meer zo goed nadenken. Zijn dochter, Lisa Visser.
1: Ja.
2: Ook. En dan Kim Grotehuis, dochter van Erik is binnen.
1: Ja. Goh. Nou, ik vind
2: het wel allemaal. Ja, ik zie een knik.
1: Ja, dan gaat een duim omhoog. Geweldig. En dit doe je allemaal gewoon zo tijdens het wandelen ook vertellen wat er allemaal plaats heeft daar in dat leg. Of met jullie team. Ja. Fantastisch.
2: Ja, we zitten nu niet op 10%, dus dat scheelt. Want dan kan ik niet meer praten.
1: Oh, vreselijk.
2: Maar volgens mij zit er nu een helling van 7.
1: Ja.
2: Ja, dan is er nog wat te doen.
1: Maar jullie gaan het wel uitlopen, hè? Toch?
2: Natuurlijk.
1: Ja, hè?
2: Ja, joh, we gaan kruipend. Echt wel, we gaan nou niet meer terug.
1: Wat een
3: doorzet.
2: We hebben zo hard ons best gedaan.
1: Ja,
2: veel. Ook iedereen die gedoneerd heeft.
1: Ja.
2: Echt zo ontzettend bedankt.
1: Want weet je zo hoeveel geld jullie als team hebben opgehaald?
2: Ja, we gaan denk ik de 36.000 over.
1: De hoeveel zeg jij?
2: 36.000 gaan
3: zo,
2: over.
3: Zo, dat is een mooi bedrag.
1: Fantastisch.
3: Ja, fantastisch.
1: Fantastisch.
3: Ja. Wauw.
1: Geweldig.
2: En dan kunnen we niet zonder al die mensen die ons gesteund hebben, financieel bedrijven. Mm-hmm. Ja, dat is ook een ontzettende motivatie.
1: Nou, dat vind ik ook. Geweldig. Maar ja, je moet het dan toch wel even doen, hè?
2: Ja, dat wel, ja.
1: Ja, en ik zeg al, van, op een gegeven moment ga je toch een beetje mankementjes en pijntjes krijgen.
3: Ja, wie niet?
1: Ja, wie niet? Nou, helemaal. Ik word al moe van het naar jou luisteren, Esther.
2: Ja, maar als je ook de wielrenner zie je, dan is het gewoon stil, man.
1: Ja, hè?
2: Niet te doen, hè?
1: Oh, zo stijl. Verschrikkelijk.
2: Niet te doen.
1: Nee.
2: En we hebben alle Erna Kevel. Ja. Die is ook wel eens team. Die heeft hem 1 keer gefietst.
1: Ja.
2: En die is hem niet weer lopend aan het doen.
1: Oh,
2: okay. Ja, die is ook gek.
1: Die is ook gek, hè? Ja, dat heb ik wel meer gehoord. Je moet een klein beetje gek zijn om hier aan deel te nemen.
2: Ja,
1: ja,
2: ik weet niet of ik het nog een keer ga doen, maar ik heb wel gezegd, we komen wel terug als vrijwilliger.
1: Oh,
2: dat
1: sowieso.
2: Ja.
1: Want hoeveel vrijwilligers zijn er, weet je dat zo bij benadering? Want wat je al zei.
2: Ik zou het niet durven zeggen. Weet jij hoeveel vrijwilligers? Nee, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee.
2: Maar het zijn er meer dan 10.
1: Ja. Nou ja, het is dit sportieve evenement. Daar doen dus deelnemers aan mee. En alleen, er zijn ook mensen die doen het solo, hè? Die zijn gewoon op eigen persoonlijke titel.
2: Ja, de meesten doen het wel in het team, hoor.
1: Ja, want je kan elkaar een beetje steunen daarin ook, hè?
2: Ja, maar ik heb hem op de eerste keer heb ik hem redelijk alleen gelopen.
1: Ja.
2: Ja, en dan krijg je ook zoveel steun van mensen als ze zien dat je er doorheen zit.
1: Ja.
2: Ja, je doet het echt samen.
1: Ja.
2: Ze zeggen, wat verder is ook alweer hier? Vreemden worden vrienden.
1: Oh ja.
2: Maar dat is wel, op weg naar de berg is dat wel zo.
1: Ja.
2: Come on, hè. Kijk, heel aangemoedigd, je hoort het, hè.
1: Heel goed. Er staan wel... Ja, en ik zie ook nu net dat de Alpe d'Huez, dat hele evenement, dat is opgericht in 2006. Dus, dit is dan eigenlijk ook weer een soort van jubileumeditie. Merk je daar iets van? Ja. Is er iets extra's georganiseerd?
2: Ja, Esther belt gewoon nog. Ja. Ja, op zich. Ja, er zijn jubileumshirtjes hebben ze uitgebracht.
3: Oh, leuk.
2: Die zijn wel heel mooi trouwens.
1: Ja.
2: En voor de rest wordt volgens mij niet zo heel veel aandacht gaan besteden.

0: Nee.
1: Ja, informatieavond wel. Dan krijg je een beetje de geschiedenis te horen.
0: Ja.
1: De directeur.
0: Ja,
1: KWF, okay. Die komt dan een praatje doen.
0: Ja. Ja, maar het doel is, dat weten we, nou ja, onder de hand moet iedereen dat wel weten. Het doel
1: ik
0: hoop
1: het wel.
0: Om met alles, al die sportiviteit van jullie, om geld bijeen te brengen. Waarmee je dus een bijdrage kunt leveren aan de strijd tegen kanker. Dat is het.
1: Ja, en alle, voor mensen die zeggen, ja, maar dat blijft aan de strijkstok hangen. Weet je, als dus alles wat binnengebracht wordt met dit evenement, wordt allemaal 100% gebruikt voor onderzoeken.
0: Fantastisch.
1: Daar worden geen directeuren van betaald.
0: Nee.
1: Of ander personeel. Ja, de onderzoekers natuurlijk wel.
0: Mm. Ja, nee, dat is logisch.
2: Ja, dat is logisch,
0: nog, er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden naar deze vreselijke ziekte. En dus fantastisch, maar, echt.
1: Ja, wat ook zo mooi is in de bochten, zie je de meest hartverscheurende kreten van mensen die al gemist zijn.
0: Ja.
1: Maar daar zie je ook artsen.
0: Ja.
1: Wat hun willen bereiken.
0: Ja.
1: Waar ze mee bezig zijn.
0: Ja.
1: Ja, dat is, ze zijn nog verder dan je nu denkt.
0: Ja.
1: En dat is wel mede door dit.
0: Ja. Nee, vooral
1: geweldig.
0: Geweldig. En vooral ook lekker doorgaan met z'n allen. Hè? Zeggen wij hier heel makkelijk zo vanuit studio.
2: Geef niet op.
0: Geef niet op. Ga gewoon door en help elkaar naar de eindstreep.
2: Ja.
1: Ik kan de zin, je bent er bijna, niet meer horen hoor.
0: Nee.
2: Kan begrijpen.
1: Ik ben er klaar mee.
0: Je bent er bijna. In welke, welke bocht ligt nu in het verschiet? Welk bocht?
1: Welke bocht zitten we, Michael? Bocht 6.
0: Vreselijk.
1: Zien we nu. Ja, en als ik naar boven kijk, dan zie ik het stadje liggen waar we heen moeten.
0: Nee.
1: En dat is nog heel ver.
0: Nou.
2: Mijn hemel.
0: Superleuk dat je even in de uitzending wilde zijn, Esther.
1: Ja.
0: Heel veel succes nog voor de komende meters. En, en dat geldt natuurlijk ook voor het hele team uit Apeldoorn.
1: Ja, ik ga het doorgeven.
0: Gaat zeker doorgeven. En topprestatie. Nu al fantastisch veel respect voor jullie allemaal.
1: Dank je.
2: Ontzettend veel respect, ja.
0: En wij gaan het gewoon volgen. En weet je wat nou zo mooi is? Ja, jullie zullen het zelf niet horen. Maar Alexander, de geluidstechnicus, heeft een plaatje erbij gezocht. En dat is van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough.
1: Nou.
0: Die berg, die gaan jullie pakken met z'n allen. Ja, toch?
1: Vreten hem op, hoor.
0: Zo is op. Vreet hem op, hè. Hé, hey, nogmaals, groeten aan allemaal. En succes. En we spreken elkaar.
1: Dankjewel.
0: Dag Esther.
1: Doei doei.
0: Doei, doei. Doeg allemaal. Doei doei. Ja, fantastische prestatie, toch?
2: Dat kun je wel zeggen.
0: Ja, vind
2: zo,
0: ik ook.
2: Zo, de knitters. Ik doe het ze niet na.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Dan is het weer tijd voor het weer. We beginnen de middag met veel bewolking boven Apeldoorn. Af en toe kan er een bui ontstaan, maar er zijn ook droge perioden. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar ongeveer 18 graden. Daarbij staat een matige zuidwestenwind van windkracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met de kans op een regen en koelt het af tot zo'n 12 graden. Kortom, geen strak blauwe lucht, geen zomerweer, maar wel met temperaturen rond de 12 graden en regelmatig droge momenten zijn in de vooruitzichten. Dat was het weer voor Apeldoorn vandaag.
3: Nou,
2: het is ietsje positiever, hè?
3: Het is, als
2: van de week.
3: We gaan het gewoon positief benaderen.
2: Dinsdag was niet zo positief.
3: Zo is dat.
2: Maar geen bliksem, dat is het beste.
3: Nou, dat vind ik al heel wat. Ik hou niet van bliksem.
2: Nee, wie wel.
3: En weet je waar? We gaan nu wel even een uitstapje maken naar onze oosterburen. Want, ja, we hebben altijd gezegd van, joh, er moet eigenlijk een Duits muziekmomentje in dit programma.
2: Daar ben jij fan van, hè?
3: Ja, nou ja, fan. Ich komm bald wieder, Cindy und Bert. Ja,
2: dat klinkt heel Duits.

0: Cindy und Bert. Heel gezellig is dat eigenlijk ook. Hè? Cindy und Bert, ich komm bald wieder. Ich komm bald wieder. En dit komt uit, even kijken, 1973. Voor jouw tijd, hè?
1: Ik wou zeggen na de oorlog, maar...
0: Ja, sowieso. Nou, de oorlog heeft je helemaal niets mee te maken.
1: Nee, dat
0: niks. Het is gewoon gezellige muziek.
1: Maar ook voor mijn tijd, ja.
0: Ja,
1: het is
0: precies.
1: Bijna altijd voor mijn tijd.
0: Ja, kan er ook niks aan doen. Oké, we gaan heel snel over tot de orde van de dag. Want wie hebben wij hier in de studio?
1: Marit. Marit.
0: Marit van Dijk Boelhouwer.
2: Boelhouwer, ja.
0: Apeldoornse.
2: Ben je oorsprong hier... Hilversumse.
0: Oh,
2: maar... Maar bijna Apeldoorn.
0: Ja, daarom. Je woont hier al heel lang,
2: heel
0: toch?
2: Lang, ja.
0: Maar welkom.
2: Dank je.
0: Wij tutoyeren elkaar, hebben we afgesproken.
2: Graag.
0: Marit, jij bent boekenschrijfster.
2: Ja.
0: En jij hebt, en daarom zit je ook hier, onlangs je eerste roman.
2: Mijn debuutroman.
0: Precies.
2: Ja, Schuilenvink.

0: bijzondere titel.
1: Nou, dat is zeker een hele bijzondere titel. Maar ik had een andere titel. En ik dacht van, wat een uitgever ook gaat zeggen, maar die hou ik erin.
0: Ja.
1: En die is het eerst gesneuveld.
0: Oh, echt?
2: Oh, ja. Dat is jammer.
1: Ja. En het heette Kind Stil. En als je het boek leest, dan snap je waarom.
0: Ja.
1: Maar het werd ook geassocieerd natuurlijk met kindjes die misschien overleden zijn.
2: Ja, dat
1: doodgeboren. En dat vond ik een heel goed argument.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, geheimen en verstoppertje, dat hoort bij elkaar. En toen heb ik met een vriendin gevraagd van, wij werken een beetje samen. Zij kijkt mijn werk nog wel eens na.
0: Ja.
1: En dat is heel gezellig. Om de 14 dagen komen we samen voor dit boek. En ik zeg, wat is nou een synoniem van verstoppertje? Dus zij op de computer en toen kwamen we Schuilenvinkje tegen.
0: Ja.
2: Op die manier.
1: Toen was die geboren.
0: Schuilenvinkje, maar het is ook echt wel een vogeltje, hè?
1: Nou, dat weet ik niet precies. Ja. Ze zitten wel in heggen, bijvoorbeeld roodborstjes. Te schuilen, heggenmusjes, ja.
0: Ja, mugje. Ja. Die houden gewoon van verstoppertje spelen.
1: Ja, lekker verstoppertje.
0: Ja, lekker. Een beetje beschut zitten. Nou, en dat is ook de omslag van het boek. Zie je ook allemaal groene blaadjes. En dus inderdaad die vink. Dat is trouwens een
1: goudvink.
0: Precies.
2: Goudvink.
0: Ja, mooi hoor.
2: Ja.
1: Zijn heel
0: en
1: mooi.
0: Die andere, dat weet ik niet.
1: Dat is de koekoek.
0: Koekoek.
2: Koekoek.
0: Ja. Oh, dat is de koekoek.
1: Ja,
0: koekoek. Die komt. En allemaal priemende ogen van tussen de blaadjes.
1: Ja, schuilenvink. Tussen de blaadjes.
0: Nou, dus dan is de titel ook gelijk aan ons verteld hoe je eraan gekomen bent.
1: Ja.
0: Het boek. Ja, we gaan natuurlijk niet de clue vertellen.
1: Nee, we gaan niks verklappen.
0: Maar het is wel een heel erg mooi boek. Hoe lang heb je erover gedaan om dat te schrijven?
1: Dit boek heb ik precies een jaar over gedaan.
0: Zo.
1: Ja.
0: Maar het begon natuurlijk met van, wat ga ik eens op papier zetten?
1: Hoe gaat er natuurlijk een heel verhaal aan vooraf. Want als kind hield ik al van schrijven natuurlijk. Hè, dat gaat zo helemaal mee. Maar ik ben eigenlijk van gedichten. Dus met heel weinig woorden probeer ik veel te zeggen.
0: Ja.
1: Maar met een boek werkt dat niet. Want dan ben je op bladzijde 3 al uit, hè, met je boek.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, het lijkt me ook eens een keer mooi om een boek te gaan schrijven, dat je met heel veel woorden ook wat kan vertellen.
0: Ja.
1: En toen ben ik ooit met een boek begonnen en dat heb ik in 6 weken geschreven.
0: Zo.
1: Dat was heel snel.
0: Ja.
1: En toen kwam er iemand bij me en die vrouw die kwam uit België, die vertaalde boeken, ze corrigeerde boeken.
0: Oké.
1: Zij werd ook per woord of per letter, geloof ik, betaald. Dus dat was een hele goeie. En die vond in elke zin. Die vond in elke zin, hoe klein ook, vond ze een paar fouten. Maar die zei wel heel wijs van, laat je nou niet ontmoedigen, begin nou gewoon met korte verhalen schrijven.
0: Ja.
1: En dat ben ik gaan doen. Ik ben samen met een vriendin op Facebook Beter Bekeken begonnen. En mijn vriendin maakte de foto's en ik ging korte verhalen erbij schrijven.
0: Ja.
1: Dat werkte hartstikke leuk. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik nog wel een keer een boek schrijven. En toen ben ik met dat boek ben ik heel lang bezig geweest. Zo lang dat ik tussendoor ook steeds de clue een beetje kwijt was. En je schrijfstijl veranderde tussendoor, omdat ik die korte verhalen ging schrijven.
0: Ja.
1: En dat werd hem ook niet. En toen dacht ik van, en nu ga ik het nog een keer proberen. En dat is dit
0: geworden. Dit is het resultaat.
1: Ja, oefenen. Heel veel oefenen.
0: Heel veel oefenen. Ja. Maar goed, je moet je daar wel toch wel een soort van toe kunnen zetten.
1: Ja, maar dat is omdat het ongelooflijk leuk is.
0: Ja.
1: Het is zo leuk.
0: Ja. En je zit er ook helemaal bij te stralen.
2: Ja. Nou ja, wat is er zo leuk aan?
1: Nou ja, je creëert een nieuwe familie.
0: Ja.
1: Je creëert mensen, die maak je zelf in principe.
0: Ja.
1: En die geef je karaktereigenschappen. Maar die komen tot leven. Dus ik bedenk wat, maar die mensen bedenken ook wat voor mij. Want dan denk je op een gegeven moment, ja, maar dat gaat deze nooit zeggen. Of dat gaat die nooit doen. En elke avond als ik in bed lag, dan dacht ik van, wat gaat die of die morgen doen? Dus je hebt een hele familie omheen. Ik moest er ook afscheid van nemen toen het boek af was.
0: Ja joh,
2: jeetje.
1: Dus ik ben direct weer met een nieuw boek begonnen.
0: Oh, je bent met een nieuw boek begonnen?
1: Ja.
0: Een ander, heel totaal ander
1: heel
0: boek?
1: Ander, of? Ja, totaal, ja totaal anders.
2: Grappig, ja.
0: Maar, weet je, ik heb nogmaals, ik heb het zelf niet gelezen, maar ik heb wel een familie van mij het laten lezen. En die zeggen al van, nou, het leest heel makkelijk.
1: Dat hoor ik heel veel.
0: Ja, het leest heel makkelijk. Het is heel goed geschreven.
1: Dat je het steeds door wil lezen.
0: Je begint en je wil niet meer ophouden.
1: Ja, klopt. Ja. Dat hoor ik heel vaak.
0: Want eens even kijken hoeveel bladzijden heeft hij. Pagina's moet ik zeggen. Hè? Bladzijde 371 zit ik al. Ja, dat is het end.
2: Al 371.
0: Ja, nou, ga er maar lekker aan zitten.
1: Appeltje
2: eitje. Boeken van de Witsen zijn 600, 700.

0: af en toe.
1: Oké, maar als je niet zo heel veel leest, dan is het best wel een pil dit ook. Maar, nogmaals, je begint eraan en je wil niet meer ophouden.
2: Het schijnt heel makkelijk weg te lezen.
1: Ja, want het zuigt je gewoon.
2: Nou ja, het zijn de
0: je wordt het boek ingezogen.
2: Ja, dat zijn ook de geheimen die de hoofdrol spelen in dit geval.
1: Vertel.
2: Want er zijn natuurlijk wel heel veel mensen, maar het gaat om de geheimen.
1: Ja.
2: En die wil je natuurlijk weten.
1: Want mogen we wel vertellen dat het om een gezin gaat?
2: Jazeker.
1: Met een echtpaar met kinderen.
2: Ja, het is een echtpaar. Vier kinderen hebben ze. Ze komen een beetje uit een gegroeid milieu.
1: Ja.
2: En de kinderen zijn wel allemaal uit huis. Maar ieder familielid heeft een geheim.
1: Ja.
2: En niemand spreekt erover. Maar sommigen hebben de ander betrapt. Dus die weten wel wat. Maar dat vertellen ze ook niet. Dus alles speelt zich als het ware onder water af.
1: Ja,
0: onder water.
2: Onder het niveau van... Normaal zien we elkaar en dan praten we elkaar. Maar daarachter liggen al die geheimen.
1: Ja,
2: dat is prachtig.
1: Prachtig. We gaan er zo even verder over praten. Want we gaan toch nog even wat dieper op de materie in. We gaan eerst even naar een liedje luisteren.
2: Heerlijk.
1: Moet van de mensen ook blijven zijn. En dat is van Sherry-Ann met Read My Book. Kijk. We moeten dat boek gewoon lezen.
0: Toepasselijk.
1: Ik zou zeggen, start hem in, Alexander. Read my book.

0: Nou, we gaan snel verder, want het is een heel spannend boek ook. Hè?
1: Dat kun je wel zeggen. Van Marit van Dijk.
0: We hebben het er nu een beetje tijdens de muziek over gehad.
1: Ja.
0: Ik ga het toch ook lezen, hoor.
1: Dat zou ik zeker doen.
0: Ja, jij ook.
1: Maar
0: hè?
1: Ik moet het ook gaan doen.
0: Maar Schuilenvink, nou, is dus jouw eerste debuutroman.
2: Ja.
0: En je bent alweer met een tweede boek bezig, vertelde je net.
2: Ja, zeker. Halverwege.
0: Maar even, hoe zeg je?
2: Halverwege
1: ben ik. Ze is al halverwege met schrijven, dus. Ja, ja, ja. Okay.
0: Je hebt verteld, dit boek heeft een jaar in beslag genomen.
2: Deze gaat denk ik ietsje langer duren.
0: Hmm. Oh ja?
2: Ja.
0: Is wat ingewikkelder.
2: En misschien
0: nog.
2: Wordt het ook weer heel wat anders.
0: Ja, zou maar zo kunnen.
2: Je weet het niet.
1: Je interessant.
2: Weet nooit waar de afslag de ene kant of de andere kant op gaat.
0: Maar wat ik zo bijzonder vond, wat je al zei, is dat jij hebt dus dit gezin heb jij voor ogen gehad.
2: Ja.
0: En jij wordt s'avonds wel eens wakker, s'nachts.
2: Ja.
0: Van, wat, denk, ja, dat zou maar. Je zit zo in dat boek, in dat gezin.
2: Nou, het is,
0: het
2: je
0: is
2: familie.
0: Een fictief gezin.
2: Ja, het is een fictief gezin en toch bestaan ze voor je.
0: Ja.
2: En krijgen ze ook een eigen leven. Dat vind ik ook mooi. Dat is wat je fantasie doet.
0: Ja. Ja.
2: Want dat vind ik ook het leuke. We hebben drie kleinkinderen en die vonden dat natuurlijk geweldig. Dat dit ontstaan is. En ik probeer ze ook mee te geven van juist je fantasie gebruiken. Dan kom je nog eens op plekken en gebeuren de dingen die je in het normale leven niet meemaakt.
0: Ja. We gaan er toch even een tipje van de sluier gaan we oplichten. We gaan verder niet heel erg diep erop in. Maar het gaat dus om een gezin.
2: Ja.
0: Een echtpaar.
2: Ja.
0: Ogenschijnlijk gelukkig getrouwd.
2: Dat waren ze.
0: Ja.
2: Ze begonnen heel gelukkig. Totdat er iets zich voordoet.
0: Mm-hmm.
2: En dat wat zich voordoet, dat grijpt terug op het verleden van de moeder van het gezin.
0: Ja.
2: En dat heeft met pesten te maken.
0: Pesten?
2: Nou ja, en pesten, dat weten jullie, is
1: dat is
2: een
1: altijd
2: heel
1: vervelend.
2: Naar ding. Ja,
1: dat is
2: naar,
1: een naar
2: ding.
0: Ja.
2: Maar in principe hoor je daar overheen te groeien. Want ik denk dat we allemaal wel eens een beetje gepest zijn.
1: Ja, helaas.
2: Ja. Helaas. En, maar als je er niet overheen groeit, dan komt de wraak in zicht.
0: Ja.
2: En die wraak, dat wraak willen nemen,
0: ja,
2: dat heeft hele nare gevolgen.
0: Ja, ja.
2: En dat heeft voor het hele gezin hele nare gevolgen.
0: Hè? Ja. Er zijn vier kinderen in dat gezin.
2: Zeker.
0: Zijn wel allemaal uit huis al.
2: Ja, volwassen.
0: Volwassen, hun eigen leven. Ik lees iets over de zoon, Victor. Die heeft een huisartsenpraktijk.
2: Dat klopt.
0: En die wordt daarin geconfronteerd met een stalker.
2: Ja, dat is een klein zijpad. Maar dat is ook een beetje psychologisch verhaal. Een meisje die in de war is. En ook door trauma uit het verleden. Want dat is natuurlijk waar het boek over gaat. We denken vaak dat mensen zomaar iets geks doen. Of per ongeluk of wat dan ook. Maar er ligt altijd een verhaal achter.
0: Ja, precies.
2: En ik vind het mooi om die verhalen te belichten. En niet om een excuus voor gedrag te geven.
0: Ja, ja,
2: dat hoeft geen excuus te zijn.
0: Ja.
2: Maar wel om af en toe begrip voor gedrag te geven.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Want dan hebben we het over de tweede dochter, Linde. Die heeft een onvervulde kinderwens. En die verzamelt dus ook op obsessieve wijze poppen.
2: Poppen, ja.
0: Ja, omdat.
2: Nou ja, zij wil toch graag die kinderen. En ook zij begon met een gelukkig huwelijk. Maar daar gebeurt weer iets natuurlijk. Want anders is het een heel saai boek.
1: Mm.
2: Ja. En dan blijkt in één keer dat het plannetje wat ze hadden om dat gezin te stichten niet doorgaat. Want haar man wilde dat niet meer opeens.
0: Oh ja.
2: En dat heeft haar zo overhoop gehaald. Dat ze dacht van ja, ik moet toch iets om me heen verzamelen waar ik liefde voor voel. En daar is zij begonnen met die poppenverzameling.
0: Ja. Ja.
2: Met de eerste popje als kind had ze die. En nou, dat is behoorlijk uitgebreid.
0: Ja.
1: Nou. Kijk aan.
0: Oudste dochter Pleun, die zwijgt over iets wat haar jeugd diepgaand heeft bepaald. Ook intrigerend vind ik dat.
2: Ja.
0: En dan hebben we ook nog een jongste zoon, Eddie. Die voelt zich een buitenstaander in het gezin en heeft sterk het gevoel dat er een web van leugens om hem heen is gesponnen.
1: Ja. Het is wel een bijzondere familie als je dat allemaal zo opleest.
2: Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant, ik zou je ze de kost geven.
1: Ja. Ik ben wel heel benieuwd in het hele schrijfproces, hè? Hoe heb je op een gegeven moment die, nou, ik noem dat altijd maar characters, hoe heb je die op een gegeven moment bedacht?
2: Nou, dat is een beetje puzzelen.
0: Mm-hmm.
2: Want ik ben inmiddels 66, nou, dan hoor je wel eens verhalen. Ik ben life coach van beroep, hoor ik ook verhalen. Je kijkt televisie. Je kan met een heleboel stukjes klei weer een nieuw poppetje vormen.
0: Ja. Ja.
2: En dat, zo heb ik dat gedaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vind het knap hoor, sowieso. Ja.
1: Ik zou het niet kunnen.
0: Nee. Maar dit is dus echt wel ook een spannend, onthullend en ingenieus opgebouwd verhaal.
2: Ja, want het grijpt uiteindelijk allemaal in elkaar.
0: Ja.
2: Er komt een moment dat iedereen bij elkaar is per ongeluk.
1: Mm-hmm.
2: Dat weet men ook niet van elkaar.
0: Oh nee.
2: En daar gebeurt iets waardoor al die geheimen in één klap naar buiten komen.
0: Ik vind het eigenlijk ook wel zoals we hier er nu over zitten te praten. En ik ga me er echt in verdiepen in dat boek.

0: Ik vind het eigenlijk ook wel iets om daar een te verfilmen. Dat is een prachtige serie. Nou, voor op tv.
1: Zou verschillende partijen aangeschrijven.
2: Wie weet gaan we dat wel eens doen.
0: Is dit een opstapje daarnaar?
2: Het zou wel heel leuk verfilmd kunnen worden. Want je gaat steeds wel van scène naar scène.
0: Ja.
2: En het is niet saai.
0: Nee,
1: dat kun je wel zeggen.
2: Want er gebeurt heel veel. Normaal neem je een vriendin van mij. Ik heb een hele groep meelezers gehad.
0: Oh ja.
2: Die hun mening mochten geven van waar wordt het saai en waar kakt het in. En die zei wel, nou, je hebt wel eens boeken met 2 of 3 hoofdpersonen. Maar hier zijn het er heel veel. Dus
0: ja.
2: Elk mens heeft hier zijn eigen verhaal liggen.
0: Ja. Elk personage.
2: En die volg je ook helemaal.
0: Ja. Geweldig. Nou, jij hebt het zelf al verteld. Je bent inmiddels 66. Je hebt altijd gewerkt als livecoach hier in Apeldoorn. Ja. Ruim 25 jaar of zoiets.
2: Ja, vanaf 2001.
0: Ja. En dat zit natuurlijk ook allemaal nog in je hoofd.
2: Nou ja, dat zit wel in je hoofd. En ik vertel niks over mensen die bij mij zijn geweest. Nee. En het lijkt ook op niemand die bij mij is geweest. Want dat zou niet goed zijn.
1: Nee.
2: Maar dat zeg ik, je kijkt ook televisie. Je ziet televisieseries. Er zijn altijd... en kijk nu ook maar gewoon eens om je heen. En overal in de politiek of waar dan ook. Er zijn prachtige figuren.
0: Ja.
2: Waarvan je denkt, nou, dat moet bijna over de top zijn. Ja. En daar kun je over schrijven.
1: Ja.
0: Zo is dat.
2: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd ook naar jouw tweede boek.
2: Ik ook. Ja, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar.
0: In jezelf, en het gaat misschien wat langer duren.
2: Nou ja, het wordt een heel ander soort boek. Want dat gaat meer over dat speelt zich af op een kasteel.
0: Mm.
2: En daar is een oude baron of een van middelbare leeftijd. En
0: kasteelheer.
2: Die denkt, ik moet nog toch wel eens een opvolger zien te vinden.
0: Oh ja.
2: Ja, en daar heb je toch een vrouw bij nodig. En daar begint dat verhaal.
0: Ja, dat wordt ook heel spannend. Dat
1: kun je wel zeggen. Jeetje.
2: Ja, dat weet ik nog niet, maar dat hoop ik wel.
1: Ah, gaat zeker lukken.
2: Dat moet ook helemaal in elkaar gevlochten worden. Maar ik heb wel een beeld waar ik naartoe wil.
1: Oh, fijn.
0: En Marit, jij kan dit in alle rust doen. Je zit waarschijnlijk op je eigen kamer, achter je bureau, achter je laptop.
2: Ik heb hele mooie werkplekken.
0: Ja,
2: heel,
0: dan zit je
2: heel
0: gewoon
2: fijn.
0: Helemaal, ben je alleen maar bezig met dat verhaal, dat boek.
2: Ja, je moet er wel in. Ja,
0: je moet er wel in. Je moet je elke keer toch weer inleven.
2: Je moet er wel steeds weer even inkomen, ja.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel gelukkig hele prettige werkplekken thuis, meerdere.
0: Hm.
2: Dus ik kan mijn goddelijke gang gaan.
0: Heerlijk, fijn. Toch? Ja. Mooie uitspraak, goddelijke gang.
1: Goddelijke gang.
2: Nou, dat voelt het ook. Het is
0: echt te schrijven.
1: Ook een woordkunstenaar.
2: Ja, maar zo voelt het wel een beetje. Want het is natuurlijk heel luxe als je dit mag doen.
1: Zeker.
2: Ja,
0: zeker.
1: Kan ik wel begrijpen.
0: Nou, hadden we nog meer iets te vertellen? Want die schuilenvink, dat is dan dat vogeltje wat schuilt in die heg en zo. Hè? Denk dan aan een musje, maar of aan een vink. Die koekoek.
1: Die zoekt dekking.
2: Oh, die koekoek, dat betekent wel wat, ja.
0: Ja, vertel.
2: Nou, die koekoek speelt een rol. Het vogeltje zelf niet, maar waar het vogeltje voor staat wel.
0: Mm.
2: Koekoek.
1: Vertel eens.
2: Ja, dat is wel een beetje geheim.
1: Oh,
0: ja, dat is geheim.
2: Dat is een geheim. En dat is ook een beetje een geheim wat door het hele boek heen gaat.
1: Ah, vandaar dat je het...
0: Dat boek moet gewoon gekocht worden. En
1: dat zeker.
0: Ga je gewoon zelf thuis lekker in lezen.
2: Je moet er lekker in wegkruipen. Het is vakantie bijna. Het is bijna vaderdag.
0: Heerlijk.
2: Dus het is wel tijd voor lezen straks.
0: Mooi cadeau.
1: Ja.
0: Schuilenvink. Geschreven door Marit van Dijk Boelhouwer. Te koop bij elke gerenommeerde boekhandel.
2: Ja, en ik wil Westra in het bijzonder noemen, want hij heeft mijn boekpresentatie gehad. En dat heeft hij top verzorgd en die promoot mij als een malle.
0: Kijk, maar dat heb je wel nodig ook.
1: Ja,
2: dat heb je zeker nodig, want er wordt ongelooflijk veel geschreven.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Ik was al beduusd dat ik überhaupt door een uitgever werd aangeschreven.
0: Ja, uitgever Elixir.
2: Ja, want uit Friesland.
0: Ja.
2: Leeuwarden, maar het schijnt dat de meeste boeken al ongelezen weer terug worden gestuurd met bedankt, u past niet in het fonds. Dus ik vond dit al wel heel bijzonder.
0: Top, toch?
2: Ja.
1: Ja.
0: En dit is jouw eerste boek?
2: Mijn eerste boek.
0: Nou, en je bent alweer met de tweede bezig, dus ik zie voor jou een hele fantastische...
2: Nou, er komt een carrière aan.
1: Ja, een mooie...
2: Heerlijk. Vlak naar de AOW, zeg maar.
0: Mooie avond.
1: Toch?
0: Ja. Hartstikke leuk. Hebben we alles even aangestipt, Marit?
2: Ik denk het wel.
0: Ja, mensen moeten gewoon het boek gaan kopen.
2: Ik mag natuurlijk verder geen geheimen verklappen.
1: Nee,
0: dat gaan we niet doen. Ik ben helemaal nieuwsgierig geworden. En jij ook, hè? Jeroen en volgens mij Alexander ook wel. We zitten te popelen om uiteindelijk te weten te komen wat er allemaal plaats heeft gehad in dat gezin.
2: En wat die trauma's dan zijn.
0: Ja, precies.
1: Ben vooral benieuwd naar de koekoek.
0: De koekoek.
2: Nou, ja, de koekoek heeft wel een minder...

0: meer een hoofdrol.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja.
0: Koek. Daarom staat hij ook op de voorkant.
2: Ja, ik slim. Vind het supermooi. Echt. Prachtig.
1: Ja, mooi, mooi cover boek. Ook.
2: Nou, uitgeverij Elixir, geschreven door Marit van Dijk-Boelhouwer. Ja. Er gaat nog veel meer van jou volgen.
0: Kingma is de uitgeefster.
2: Ja, hartstikke mooi. Ja. En is te koop bij boekhandel Broekhuis.
0: En in principe overal, hoor.
2: Westra. Ja. En waar of je maar boeken kunt kopen. Ga hem gewoon lezen. Hartstikke leuk. Heel spannend. En je wordt erin gezogen in dat verhaal.
1: Hmm.
2: En dat is mooi.
1: Toch?
0: Ja, dat hoort een boek wel te doen.
2: Ja. Marit, dank je wel dat je wilde zijn.
0: Heel graag gedaan en jullie bedankt.
2: Hou ons op de hoogte. Ja. En zeker van dat tweede boek wat eraan gaat komen.
0: Nou, wie weet.
1: Ja, kom vooral terug.
2: Ja.
0: Nou, dat tweede boek ga ik zeker doen. Vind ik hartstikke,
2: hartstikke leuk. En wij gaan nu een plaatje draaien. En dan gaan we ook zo langzamerhand het eerste uur van vanmiddag afsluiten.
1: Gaat toch weer hard, hè?
2: Gaat heel
1: hard.
2: Maar dit heeft gewoon tijd nodig, hè?
1: Zeker.
2: Dat moet je goed onder de aandacht brengen van de luisteraars. Mm. Toch? Nou,
1: heel
2: Marit
1: belangrijk.
2: Van Dijk-Boelhouwer. Dus is een heel een nieuwe wereld is
0: een
2: er voor
0: wereld
2: je aan
0: geheimen is daar te vinden.
1: Een wereld aan geheimen.
2: Dit houden we niet geheim.
1: Nee.
2: Dit moet gewoon geventileerd
1: worden.
2: Dit
1: moet
0: wereldkundig worden gemaakt.
2: Ja. Wereldkundig. En hou mij in de of hou ons in de gaten.
1: Ja.
2: Er gaat gewoon een film van komen.
1: Of een serie.
2: Een leuke serie.
0: Leuke serie.
2: Een lekkere soapserie.
0: Een Netflix-serie.
2: Ja!
1: Oh, kijk aan.
2: Oh. Oké. Okay. Nou, luisteraars, we gaan eruit met... met Suzy V. Geen idee wie het is, jij? Maar ze heeft een liedje geschreven, Peaches. Nou, dat gaat natuurlijk 371 bladzijden in dit boek. Schuilenvink, ik zou het gaan doen. Ik zeg tot straks na het nieuws van 3:00.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: luistert naar de matinée met Hieke Goos.
1: En Jeroen Elser.
2: Klopt. Ben er ook nog steeds.
1: In de techniekruimte.
2: Alexander Hoog.
1: Precies. En die heeft weer hele leuke muziek klaargezet voor het tweede uur.
2: Kun je wel zeggen.
1: Wat ik daar straks nog wilde vertellen is dat vandaag, donderdag 4 juni... het is vandaag ook hier in Nederland de Nationale Overblijfdag.
2: Ach.
1: Ja, en die is in het leven geroepen in 2015.
2: Jeetje.
1: Ik wist het niet, hoor.
2: Nee, ik ook niet.
1: En wat ik ook niet wist is dat het vandaag ook in Nederland Nationale Opa en Oma Dag is.
2: Dat ook nog?
1: Ja.
2: Jeetje.
1: En weet je, ja,
2: wat een speciale dag toch?
1: Dat bestaat al sinds 2004. Ik heb het nooit geweten, hoor.
2: Nee, ik ook niet.
1: Maar dit is wel gewoon in het leven geroepen. Deze dag worden grootouders en overgrootouders een beetje in het zonnetje gezet.
2: Ah.
1: En het is ook voor opa en oma die om mysterieuze redenen... ook weer een beetje mystiek, hè? Om mysterieuze redenen niet meetellen op moederdag, vaderdag of de dag van de ouders. En die hebben dus nu op vandaag, 4 juni, hun eigen opa en oma dag.
2: Dan heb ik toch weer wat geleerd vandaag.
1: Dat bedoel ik, hè? Leerzaam hier, hoor, bij RTV Apeldoorn.
2: Kun je wel zeggen, ja.
1: Ik wou het zeggen. En in de Verenigde Staten doen ze dat meestal in het tweede weekend van september.
2: Huh? Ja?
1: Dan is het National Grandparents Day.
2: Ach.
1: Ja.
2: Ja.
1: En in Italië hebben ze dat ook. Want dan worden opa en oma jaarlijks op 2 oktober geëerd. En
2: nou,
1: die dag heet dan Festa dei Nonni.
2: Ja. Er zit geen woord Spaans tussen.
1: Zeker niet. Italiano, hè? Espresso, ja. Espresso, espresso. Hou eens op, joh. We moeten het serieus houden. Nou,
2: hey.
1: Wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, we gaan straks praten met Joke Deenen. Zij is natuurlijk de dame van onder andere de Federatie Apeldoornse Turnverenigingen. Oftewel de FAT. Hè? En het gaat over... de ATK Turnkampioenschappen. Die worden ook weer gehouden. Die staan weer voor de deur. En we gaan praten met Good Old Jan Kersenboom aan de telefoon.
2: Onze topper.
1: Onze toppert.
2: Ja.
1: En die heeft weer een heel leuk programma samengesteld. De komende dagen bij hem in het café. Ja.
2: Okay.
1: Begint vanavond volgens mij al. Nee, morgenavond. Morgenavond begint dat.
2: Dan barst het feest weer los.
1: Zo is dat. Hartstikke leuk. En nu barst het leven. Het barst het leven hier in de studio los met Hoylen. En die heeft gemaakt in, even kijken, 2022. In zijn Nederlandstalige periode.
2: Mm-hmm.
1: Ja, het liedje Het leven is te kort. Laat me gauw horen.

0: Leuk nummer.
1: Helemaal leuk.
0: Ambachten en muziek op Loens Schaapschiddersfeest.
1: Ah, dat is leuk, man.
0: Ja.
1: Ben ik een paar jaar geleden ben ik daar geweest.
0: Ben je daar ook geweest?
1: Ja, dat was hartstikke
0: Jeetje.
1: Leuk.
0: Nou, dat is weer op zaterdag 6 juni... wordt er in Loenen weer het jaarlijkse Schaapschiddersfeest gehouden. Bij herberg Den Eikenboom. Op deze centrale oude plek wordt de Veluwse heidenschappen uit de Loenenmark door een team van 15 schaapscheerders op traditionele wijze weer geschoren met de schaar.
1: Oh.
0: Ja, dat gaat altijd met de schaar.
1: Zo, daar krijg je blaren van, jongen.
0: Ja, zo. Dat kun je wel zeggen. De organisatie verwacht weer duizenden bezoekers. De schapen gaan samen met herder Arjan Daalhuizen en zijn honden. Die worden 's morgens om 8:30 opgewacht bij het wildrooster aan de Droefakkerweg. Daar kan je altijd gezellig meelopen. Heb ik ook eens wel eens gedaan.
2: Mm-hmm.
0: Is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Kan je ook heel leuk vertellen over de schapen. Dat is bij de Droefakkerweg bij de Loenenmark. En door duizenden muzikanten van de Boerenkapel. De plaggentrekstekkers. Stekkers. Staat die stekers, maar goed, Allah. Na een kleine rondgang.
1: Ja, maar ze steken ook plat plaggen.
0: Ja.
1: Ja, de plaggenstekers.
0: Ja.
1: Nou, ga verder.
0: Na een kleine rondgang door het dorp worden de schapen onder begeleiding van de herder en de honden natuurlijk in de kraal gedreven op het terrein van Den Eikenboom, waarna om 9:00 het feest gaat losbarsten.
1: Nou, dat wordt een hartstikke mooi feest. Gezellig.
0: Kom gezellig langs.
1: Ja. Aanstaande zaterdag, hè?
0: Ja, zaterdag 6 juni.
1: Helemaal leuk. Gezellig.
0: Top.
1: Dank u. Wat gaan we nu doen?
0: We gaan nu luisteren naar een plaatje van Douwe Bob. De Nieuws uit 2015.
1: Zo, oudje alweer, hè? Douwe Bob.
0: Ja. Nou ja, het is meer recent als normaal.
1: Je mag hem instarten hoor, Alexander.

0: We gaan nu ook verder gewoon met de uitzending. Dat liedje dat houdt ineens abrupt op. Dat is toch ook weer niet leuk?
1: Nee, maar goed, dat kun je niet.
0: We gaan gewoon vrolijk verder, want Joke Deene zit hier tegenover ons. Welkom in de studio. Je moet wel even je microfoon... Ja.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Joke. Hallo. Fijn. Nou, jij bent ook van alle markten thuis, hè? Ik heb het er straks al gezegd. Ja. En nu ben jij hier niet namens de Oranje Vereniging of Koningsdag of het Erfgoedplatform. Dat hebben we allemaal achter ons.
2: Ligt achter ons.
0: Groot succes geweest, kan ik wel zeggen, hè? Toch?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Mooi. Leuk geweest. Ja.
0: Maar nu ben jij hier in de hoedanigheid van de turnkampioenschappen.
2: Ja.
0: Want daar ben je ook.
2: Apeldoornse turnkampioenschap.
0: Dat bedoel ik.
2: Elk jaar weer opnieuw eigenlijk. Ja. Leuk.
0: Is ook een hele organisatie.
2: Dat is ook een hele organisatie.
0: Ja.
2: Waar 6 gymnastiekverenigingen aan meedoen.
0: Ja.
2: En dan heb je natuurlijk KDO, de NTK, Novitas. En dan de kleinere verenigingen zoals de Kempers en Dio Uggelen en BSV Beekbergen. Zij doen allemaal mee. En ze zijn, elk jaar is het weer een feestje.
0: Ja.
2: Elk jaar weer een feest.
0: Elk jaar komt
2: dan
0: dat weer terug.
2: Dan kunnen ze toch weer even, iedereen die zo zijn best gedaan heeft het hele jaar, die kunnen dan daar even schitteren.
0: Ja. Die kunnen even laten zien van kijkers. Dat hebben wij elke week.
2: Want elke week hebben
0: elke
2: ze
0: week
2: natuurlijk gewoon les.
0: Getraind. Ja.
2: En getraind. En
0: Leuk toch?
2: Heel leuk.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Ja. En dus aankomende zaterdag, 6 juni.
2: Ja, 6 juni. In de FSG-hal.
0: In de FSG-hal aan de Laan van Westerdenk.
2: Laan van Westerdenk. Ja.
0: Leuk.
2: Nog steeds eigenlijk. Ja.
0: Ja.
2: Dus daar gaat het weer gebeuren.
0: Je hebt het al eens eerder verteld. Er is hoop, grote hoop, dat er uiteindelijk eens een grote hal ergens anders gebouwd gaat worden.
2: Ja. En die komt er. Die gaat
0: die
2: er
0: komt
2: komen.
0: Wel.
2: Ja, zeker. Ja. En wij hopen eigenlijk al dat die daar staat in 2028.
0: Oh.
2: Nou, maar ik moet wel eerlijk zijn, de eerste steen moet nog gelegd worden.
0: Ja, dus. Maar als die eerste maar gelegd is, dan gaat het gewoon lekker gestaag door.
2: Dan
0: staat in 2028, staat die halder.
2: Staat die halder, hoe mooi zou dat zijn.
0: En waar komt die? Is dat al wel
2: op
0: bekend?
2: Het terrein daar bij de Apeldoornse Boys.
0: Oké.
1: Okay. Ah, daar. Ja.
2: Daar is een voetbalveld en daar komt dus een sporthal en een turnhal.
0: Zo.
1: Kijk.
2: Dus dan wordt dat de eerste turnhal in Apeldoorn.
0: Helemaal jullie domicilie
2: en
0: dan.
2: En dus dat wordt natuurlijk geweldig.
0: Ja joh.
2: Ja.
0: Gaat ook speciaal onthullen. Ik zit al helemaal voor me.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Nou, maar zover is het dus nog niet.
2: Zover is
0: het
2: nog niet.
0: Nee,
2: voorlopig turnen ze in de FSG-hal.
0: En is dat goed te doen, toch?
2: Dat gaat goed. Ze zijn druk aan het oefenen.
0: Ja.
2: En elke week of ze komen een paar keer in de week zelfs. Want soms zijn ze ook op een zondag daar. Dus ze trainen echt heel veel.
0: Ja.
2: En ze proberen...

0: proberen natuurlijk al het mogelijke uit zichzelf te
1: halen. Ja, natuurlijk.
0: En tegenwoordig zijn de heren ook vertegenwoordigd. Dus,
1: oh ja?
0: En dat is een groepje wat je eigenlijk ziet groeien nu. En we hopen natuurlijk dat dat nog meer aantrekt. Want het is nog wel steeds zo dat de dames, de meisjes, die zijn in een grote meerderheid.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij hopen echt dat herenturnen ook aantrekt.
1: Ja, ja. Nou, ja, mooi.
0: Hoe leuk zou
1: toch?
0: Het zijn. Hè?
2: Met, ja, zeker.
0: Met die grote voorbeelden die we hebben, hè?
1: Ja. Ja,
0: in Nederland.
1: Nou, ja. Die zijn er best.
0: Die zijn er heel veel.
1: En wij moeten gewoon ook...
2: Epke Zonderland natuurlijk.
0: Ja, Epke Zonderland. Hè, die staat wel bij iedereen op zijn
2: netvlies.
0: Op zijn netvlies, ja.
1: Mooi hoor.
0: Ja.
1: Oké, aankomende zaterdag dus de turnkampioenschappen 2026.
0: Ja.
1: Vanuit het FSG-gebouw aan de Laan van Westerink. Dat is een mooie locatie.
2: Mm-hmm.
1: Daar heb ik ook heel wat voetenstappen staan. Mijn werkzame leven.
2: Oh.
1: Zat daar Wegener.
2: Ja, oh.
1: Ja joh. En die hal. Ik denk dat jullie in die voormalige hal. Drukhal.
0: In die voormalige. Ja,
1: stonden
0: zeker.
1: De drukpersen en alles. Okay. En ach, het rollenmagazijn. En dat is natuurlijk allemaal heel hoog.
0: Heel hoog. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Daar heb ik heel wat voetstapjes staan. Ja, ja leuk.
2: Mm.
1: Maar mooi. Ja. Vertel, heb je al gezegd hoe laat het begint aankomende zaterdag?
0: Het is heel vroeg, hè?
1: Oh ja? Ja. Moet je weer heel vroeg je bed uit.
0: Ja. Het is eigenlijk... we proberen het altijd in één dag... dat iedereen aan bod kan komen. Maar er zijn vier wedstrijden.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is echt wel even aanpoten.
1: Ja.
0: Kijk, de eerste wedstrijd... die begint al om 8:45.
1: Zo.
0: Maar je kan wel voorstellen... daar moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren... in die hal van tevoren. Dus vrijdagavond... beginnen ze eigenlijk al alles in te richten. En dat... 's morgens gaan ze dan daarmee verder.
1: Mm-hmm.
0: En dan om 8:45 begint al de eerste wedstrijd.
2: Zo, 8:45 alweer.
0: Ja.
2: Dus dan moet je vroeg je bed uit.
0: Dus dan moet je vroeg naar bed. Of je
2: en vroeg naar bed ook nog wel.
0: Vroeg naar bed.
2: Goed uitgerust te zijn. Ja, ja. Tuurlijk.
1: Tuurlijk.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Fit en fruitig zijn. En fanatiek ook.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Nou ja, de eerste wedstrijd die duurt zo tot 10:45.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb je nog een tweede wedstrijd. Die is... begint om 11:45 tot 2:30. Mm. En dan van 2:15 tot 4:30. En dan heb je nog van 5:15 tot 7:15.
1: Zo!
0: Dus het zijn
2: het is een lange dag.
0: Vier wedstrijden waar heel veel gebeurt. Maar ja, je wil al die kinderen toch... hè?
2: De kans geven.
1: Je zegt net van we beginnen om 8:45 tot 10:45.
0: Maar dan is er wel gelijk ook de prijsuitreiking.
1: Oh,
0: voor die groep.
1: Ja,
0: want anders wordt het veel te laat.
1: Ja.
0: En moeten ze te lang wachten.
1: Ja.
0: Dus na elke wedstrijdronde is ook de
1: wordt
0: prijs
1: het ook gelijk gewoon afgerond.
0: Ja, dan wordt
1: met,
0: het helemaal afgerond. Ja.
1: Prijsuitreiking.
0: Mooie medaille
1: en
0: prijsuitreiking.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Dan kunnen ze ook naar huis gaan als ze dat willen. Hè?
0: Als ze dat willen.
1: Misschien zijn ze wel doodop. Dat weet jij toch niet? Nee. Ja. Oké. Okay. Ja. Het is dus... hoe moet ik me dat voorstellen? Die wedstrijd 1, wat doet daar precies aan mee? Is dat dan ook in categorieën verdeeld?
0: Het zijn allemaal in categorieën verdeeld. En ook in leeftijden. En dat wordt natuurlijk onderling afgestemd. Hè? Je hebt 6 verenigingen. En van die 6 verenigingen zitten er zoveel in de eerste groep... zoveel in de tweede, derde, vierde.
1: Ja.
0: En na de eerste wedstrijd... ja, dan krijgen ze de medaille. Dus het is qua leeftijd is het eigenlijk, hè, zo moet je het eigenlijk wel zien, dat ze die oefeningen doen.
1: Ja. Nou, er zit natuurlijk ook een jury bij.
0: En dan heb je de jury, die moet natuurlijk helemaal goed jureren.
1: Zo, die doet ook voetbal.
2: Ontzettend belangrijk. Ja.
0: Je hebt natuurlijk een wedstrijdtafel waar natuurlijk ook het geluid zit. Hè? Je hebt natuurlijk ook altijd iemand die alles een beetje aan elkaar praat. En ook aangeeft van wie is er nu aan de beurt. En nu is ze op de lange mat bijvoorbeeld. Hè? Of daar is er iemand bezig.
1: Ja.
0: En dan moet er weer een muziekje gedraaid worden.
1: Ja.
0: Voor op die lange mat. Hè? Dat degene zijn oefening kan doen.
1: Ja.
0: En op de toestellen gaat dat ondertussen gewoon door.
1: Ja, dat vind ik altijd knap. Ik zie wel eens natuurlijk beelden op televisie.
0: Ja.
1: Van internationale wedstrijden en zo. Ik vind het knap. Dat loopt allemaal zo mooi. Ja. In elkaar vloeit dat over. Hè?
2: Ja. Het gaat van de een naar de ander.
1: Ja, precies. Ja. Je ziet een heleboel.
2: Ze had het mooi geregeld.
1: Ja. Maar goed, je hebt het al verteld. De deelnemende verenigingen zijn dus de BSV Beekbergen, Dio Uggelen, de Kempers uit Loenen.
2: Kijk,
1: moet jou bekend zijn.
2: Ja.
1: KDO Apeldoorn, GV Novitas en NTK

0: Melbourne. Die doen dus allemaal mee aan die turnkampioenschap aanstaande zaterdag.
1: Dat is een heel lijstje.
2: Ja.
0: En natuurlijk in die categorie. Dus ik denk dat er wel een heleboel dan qua aantal.
2: Qua aantallen zijn het gewoon.
0: Kun je dat noemen? Hoeveel dat er zijn die daar dan hun acte de présence gaan geven?
1: Acte de présence.
0: Vind je die mooi?
1: Ja, dan vind ik heel chic vooral.
2: Ik heb het niet zo op mijn netvlies. Het gaat een aantal totaal.
1: Niet.
2: Maar als ik zie dat er bij de eerste wedstrijd 4-9. Ja, zeg maar 4x4, 4x5. Dus dat is 20. Wedstrijd 1.
0: Ja.
2: Heb je op de tweede groep, hè, op de baan 2.
0: Ja.
2: Heb je er nog eens zoiets van 20, 25. Ja. Dan heb je op baan 3, heb je daar, dat zijn dan de heren.
0: Ja.
2: Een aparte groep natuurlijk. Hè, want die, dat is een andere groep. Dat zijn er dan weer, kijk, 16. 16 heren.
0: 16 heren,
1: zo.
0: Dat
1: netjes. Is, nou, dat is nog een heel aantal, toch?
2: Ja, dat is een groot aantal.
0: Wat leuk, joh.
2: En ik weet nog wel dat, dat we daar geen wedstrijden hadden, hè, voor de jongens. Maar nu wel dus.
0: Ja, leuk hoor.
1: Ja.
2: En je ziet gewoon die uitbreiding ook komen. Hè.
0: Ja.
2: Dat is zo leuk.
0: Maar juist ook door die wedstrijden, dat stimuleert ook weer anderen die daar dan misschien naartoe komen om te kijken.
2: Ja. Ja.
1: Nou, en die willen dan ook meedoen,
2: dat
1: bedoel
2: ik.
1: Ja, niet mij aankijken, want
0: nee,
1: ik doe niet mee.
0: Nee,
2: maar je hebt natuurlijk ook wel zusjes of broertjes die aan het kijken zijn. En die denken, hé.
0: Ja. Ja.
2: He, die zien ineens dat er ook dat herenturende zo in volle gang is. Dus
0: ja, is leuk. Natuurlijk
1: heel leuk. Nee, ik heb wel vaak bij mijn nichtje gekeken.
0: Oh ja?
1: Die deed heel hoog turnen en, op 1K's en noem het maar op. Maar die is op een gegeven moment meegestopt, helaas. Ja.
0: Ja, op een bepaalde leeftijd krijg je andere interesses. Of
2: dan gebeurt het
0: sowieso.
2: Ook,
0: maar die kleintjes vind ik altijd zo aandoenlijk om te zien. Hè? Dat hebben jullie dan ook, die kleintjes.
2: Leuk, dus dat is wedstrijd 1. Dus zeg maar 20, 40. Ja, zo, we zitten al aardig tegen de...
0: Ik zie trouwens die heren, om daar even op terug te komen... dat heren turnen, die kunnen dus... die gaan turnen op 4 toestellen.
2: Ja.
0: Het rek... De brug. Paard, voltige.
2: Ja.
0: En de ringen.
2: Ja.
1: Poel.
0: Nou, dat is toch. Ik vind het
1: een hoop
0: grappig.
1: Toestellen.
2: Ja, dus dat, dat heb je ook. Dat rouleert dus ook, hè?
0: Ja. En er, er zijn 2 soorten titels waar ze om kunnen strijden: de meerkampkampioen. Hè, dan krijg je, dat gaat om het totaal aantal punten over de vierkamp. Dus dan doe je dus.
2: Dat doe je
0: in
2: met
0: mijn...
2: z'n vieren.
0: Ja, met z'n vieren.
1: Vieren, ja.
0: En het toestelkampioen. Dus je kan uitblinken op bijvoorbeeld dat paard.
2: Ja.
0: Of het rek. Ik zie hem al hangen. Of de brug.
2: De brug.
0: Vind ik altijd zo imposant. Ja,
1: ja,
0: mooi.
1: Kun je wel zeggen.
0: Daar kun je dus toestelkampioen worden.
2: Ja.
0: In die categorie.
1: Leuk.
0: Ja, leuk.
2: En dan heb je natuurlijk ook bij de dames. Hè?
0: Ja, bij de dames.
2: De lange mat er nog bij. Ja, je hebt eigenlijk zoveel onderdelen.
0: Ja.
2: Ja.
0: De lange mat, is dat dan de vloer?
2: Oh, dat is de vloer. Hè?
0: Oh ja.
2: Ja. Ja. Ja. En dat is een, in die FSG-hal... dat is geen losse vloer, maar dat is een vaste vloer.
0: Mm-hmm.
2: Een heel groot vierkant. Dus ze kunnen alle kanten op. Hè. Ze kunnen diagonaal, ze kunnen horizontaal, verticaal.
1: Oh ja, allerlei soorten vormen.
2: Dus ze kunnen echt een hele mooie vloeroefening daar neerzetten.
0: Ja, mooi.
1: Ja,
0: ja, dat vind ik altijd prachtig om te zien ook.
1: Zeer imposant.
0: Ik zie mezelf nooit doen. Maar dat ze dan met zo'n aanloop en dan een salto maken.
1: Ja, ja.
0: Ik denk, nou jongens, kom op. Een ratslag.
1: Een ratslag.
0: Ik was daar nooit zo goed in vroeger.
2: Handstand en flikken.
0: Jij wel, hè?
2: Ik heb het vroeger al wel gedaan.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ah.
2: En ik heb zelf ook nog wel les gegeven daarin.
0: Oh ja?
2: Ik ben ooit, maar ja, toen woonde ik nog in Limburg. Dat was niet hier in Apeldoorn. Maar daar ben ik ooit begonnen. En toen heb ik daar ook les gegeven, ook aan kleuters en kinderen, alle leeftijden.
0: Hm.
2: Maar dan had je ook alle toestellen. Had je, het is gewoon leuk. Ja. Ja. Ook het lesgeven, hè, dat moet ook in je zitten, hoor. Daar moet je
1: zeker
2: een passie voor hebben.
0: Ja, precies.
1: Dat kan niet iedereen.
2: Want ik vind het ook altijd, dat wordt wel eens vergeten... Het valt en staat met zo'n leiding die daarvoor staat.
1: Klopt.
0: Die moet enthousiast
1: zijn.
2: Die moet enthousiast zijn. Stimuleren. En die brengt eigenlijk al die kinderen naar een hoger niveau.
1: En je moet het een beetje aanvoelen. Wie heeft dat nodig? Wie heeft dat nodig?
0: Ja, precies.
1: Ja, stimuleren ook heel belangrijk. Ja. Motiveren.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, wat moeten we nog meer vertellen over de turnkampioenschappen?
2: Nou, wat dat iedereen komt kijken. Hè?
0: Ja,
1: dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja. Kom kijken vooral.
2: Ik zal nog eens even kijken, hoor. Want die tweede wedstrijd bijvoorbeeld...
0: Ja, vertel eens. Die is om, even kijken, wat zei je net, om 11:45?
2: Ja, dat zijn er ook al 4 keer 5, 6. Dus dat is ook al een aardige groep.
0: Ja.
2: Ja, het zijn echt veel groepen dit keer, hoor.
0: Ja, hè? Ja. Ga je het wel redden dan in dat...
2: Een groot aantal mensen die meedoen. Als ik hier net even tel, dat is 30... Nou, dus je zit zo op bijna 60, hè? In één zo'n wedstrijd.
0: Ja.
2: En dat is veel, hoor. Dat
1: 60.
2: Veel. Want die moeten ook allemaal gejureerd worden, hè?
0: Ja.
2: En je hebt natuurlijk bij andere toestellen... Je probeert altijd 2 juryleden per toestel te
0: ook
2: hebben.
0: Ook nog. Dus, er zit een hele batterij dan achter die tafel.
2: Die zitten achter die... Ja.
0: Of
2: ja,
0: hoe doen ze dat? Nou,
2: ze zitten bij de toestel.
0: Oh, ja.
2: Dus je hebt bijvoorbeeld bij de evenwichtsbalk, daar heb je een tafeltje staan. Mm-hmm. Er zitten 2 juryleden. En bij de evenwichtsbalk en bij de sprong. En bij de mat natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar daar zitten, je hebt zeker 2 per toestel, zeg maar. Dus 8 juryleden nodig. En dat moet natuurlijk allemaal naar die wedstrijdtafel.
0: Ja.
2: Want dan komen die scores binnen. En die scores moeten verwerkt worden.
0: Ja.
2: In een computer.
0: Ja.
2: Ja, om het,
1: ja, klopt.
2: Om al die scores daar neer te zetten. En dan een eindtotaal te krijgen.
0: Ja. Goh.
2: En dan weet je
1: pas... Het is een heel werkje.
2: Wie daar gewonnen heeft.
0: Ja. Ja.
1: Het is een heel werkje
2: dus
1: om te doen.
2: Dus er zit een heel team daarachter. Wat het allemaal dan moet doen om het te verwerken. Ja.
0: Daar komt een hoop bij kijken. Daar sta je ook buiten staan, maar helemaal niet zo bij stil.
1: Een hoop bij kijken.
0: Nee. Ja. Ja, daar komt een hoop bij kijken, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En die juryleden zijn natuurlijk helemaal gepokt en gemazeld in die turnwereld.
2: Ja, in de turnwereld. Ja.
0: Die turnen zelf misschien ook nog wel? Of hebben
2: die turnen
0: dat...
2: zelf ook, maar die hebben dus ook de opleidingen gedaan.
0: Ja,
1: ook de opleiding. Ah.
2: En dat is wel een voordeel. En
0: want waar moet je op letten?
2: Zeker ook een voordeel als je dan zelf geturnd hebt. Want je weet dan ook hoe zo'n meisje daar staat, hè, op dat moment.
1: Hoe je dat moet inschatten.
2: En hoe je dat moet inschatten.
0: Dus, gaat natuurlijk ook best wel eens wat fout.
2: En er gaat heel vaak wat fout. Mm. Neem nou zo'n toestel als de evenwichtsbalk. Hè.
0: Nou.
2: Je kan het wel 100 keer in de zaal doen. En het gaat vlekkeloos.
0: Ja. Ja.
2: En dan sta je op zo'n wedstrijd. En dan...
0: Ja, maar dan komt er toch iets van spanning bij. Hè.
2: Dus, spanning komt erbij.
0: Er zitten mensen allemaal naar me te kijken.
2: Ja.
0: Best wel eng ook, misschien. En helemaal als het de eerste keer is voor zo'n kind.
1: Ja. Op dat moment.
0: Want hoe breed is die evenwichtsbalk? Is maar smal, hè?
2: Nou, die is 10, 12 centimeter.
1: Nou,
0: oké. Okay.
1: Dat is niet veel.
0: Het zegt het
1: 10,
0: al.
1: 12 centimeter.
0: Evenwichtsbalk.
1: Ja, je moet je evenwicht bewaren. Ja,
2: misschien, misschien 15, hoor. Ik weet het niet helemaal zeker, maar zo is die wel. Ja. Dus
0: leuk.
2: Je moet er wel voor
1: een evenwichtskunstenaar.
0: Maar net wat je zegt, Joke.
2: Wat ze allemaal daarop doen, hè?
0: Ja, want, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik
2: niet alleen die houding en beweging en even een mooi netjes
0: springen.
2: Lopen. Maar ze springen en ze zijn ook nog wel die echt, echt proberen een mooie... moet ik het nou zeggen?
0: Nou, zeg het eens.
2: een mooie salto bij wijze van spreken erachter af te maken.
1: Ja. Oh ja, dat.
0: Ja.
2: Dus je moet een onderdeel van de vloer wat je dan gebruikt op de balk... en dat je dat dan nog daarop laat zien. Ja.
0: Ik vind het eng. Ik vind het sowieso allemaal eng. Ja. Maar inderdaad, maar er komt heel veel, sowieso een goed evenwicht.
2: Ja.
0: En je hebt er natuurlijk heel erg op getraind. Maar toch, net wat je zegt, het kan 100 keer goed gaan.
2: Ja.
0: En juist op dat moment dat je moet presteren, door wat voor omstandigheid dan ook, kan het ineens dat je eraf valt of dat het even misgaat. Ja, dat is toch sneu, hè?
2: Ja, dat is sneu.
0: Ach, jongens.
2: Dat is altijd sneu.
0: Maar goed, er zijn andere...
2: Maar goed, er gaan er ook heel veel goed, hè?
0: Ja, daarom.
2: Er zijn er ook een heleboel bij die het echt zo in de vingers hebben.
0: Ja.
2: Ja. Dus we gaan ervan uit dat ze allemaal scoren en dat ze allemaal
0: wordt
2: zo vast goed
0: mogelijk
2: een
0: prachtige dag aankomende zaterdag.
2: Ja.
0: 6 juni.
2: 6 juni.
0: In het FSG-gebouw aan de Laan van Westerenk.
2: Ja.
0: De turnkampioenschappen, de Apeldoornse turnkampioenschappen.
2: Ja.
0: Met 4 tijdsschema's. Vanaf 9:15 al.
2: Ja.
0: En de laatste die eindigt om 7:15. Ga er gewoon met z'n allen lekker naartoe.
2: Ja.
0: Want na elke wedstrijd is dan ook direct de prijsuitreiking.
2: Ja.
0: En er zijn verschillende groepen.
2: Er zijn verschillende groepen. Dus je kan eigenlijk
0: leeftijdsgroepen.
2: Ook zeggen, hè, als je zegt, nou, ik ga eerst... Als je zelf zegt van nou, ik heb wat jonge kinderen. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou, er is misschien wel iemand die zegt, nou, ik zou best op turnen willen. Nou, kom dan kijken. En kijk dan een beetje van je leeftijdsgroep. Hè? Van wanneer zou je het beste kunnen aanschuiven.

0: Ja. Als je jong bent, zou ik zeker in de ochtend gaan.
1: Ja.
0: En als je wat ouder bent, ga je in de middag.
1: Ja, ja, ja. Precies.
0: Ja.
1: Nou, Joke, leuk. Ik wens je een super dag komende
2: leuk dat
1: zaterdag.
0: Dank je wel. Ja.
1: En blijf gewoon je verhaal doen hier bij ons. Het is altijd interessant.
0: Het is ook heel leuk.
1: En ik wens je een super dag zaterdag. Apeldoornse turnkampioenschappen in het FSG-gebouw aan de Laan van Westerink.
0: Ik ben benieuwd of RTV Apeldoorn nog even langs.
1: Ja, nou, we kunnen het even in
0: het
1: oor fluisteren van Theo, als hij een gaatje heeft.
0: Theo, die is
2: altijd... Theo, als je luistert.
0: Hij is heel vaak van de partij.
1: Zo is dat.
0: Dus hopelijk gaan we hem zien.
1: Nou, je hebt hier in ieder geval goed je verhaal kunnen doen.
0: Ja.
1: Luisteraars, u bent van harte welkom. Het is gratis toegankelijk voor iedereen.
0: Niet gratis. Vanaf 12 jaar.
1: Nee,
0: dat is...
1: kinderen gratis toegang.
0: €5.
1: Ja, oké. Okay. Oh, ja.
2: Dat is nog een stappelijke prijs.
0: Het is ook om de kosten te dekken.
2: Ja, ja. Logisch.
0: Is natuurlijk
1: je hebt net al verteld dat er heel veel bij komt kijken.
0: Er komt zoveel bij kijken.
1: Dus dat moet allemaal ingehuurd worden. En alsof, maar je hebt wel een fantastische sportieve dag.
0: Ja.
1: Aankomende zaterdag.
0: Ja. En voor de kinderen is het gratis.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Helemaal.
1: Oké. Okay. Apeldoornse turnkampioenschappen. Ga er gewoon gezellig naartoe. FSG-gebouw aan de Laan van Westerink. Begint al om 9:15. Dus het is wel een vroegertje voor heel velen.
0: Ja.
1: Maar zeg je van nou, is dat te vroeg? Dan ga je gewoon wat later.
0: Ja.
1: Is een website, denk ik, hè, waar het ook allemaal op staat.
0: Op de verenigings, van de verenigingen zelf. Ja, de Apeldoornse turnkampioens hebben zelf niet echt een eigen website.
1: Nee.
0: Maar er wordt wel reclame voor gemaakt.
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk al die gymnastiekverenigingen zitten op Instagram. Hè?
1: Ja, precies.
2: Instagram,
0: en op Facebook.
1: Ja.
0: En kijk daar in ieder geval naar, want daar zal het in ieder geval staan.
1: Nou, dus, super.
0: En wij doen het nu, hè?
1: Zo is dat, hè?
0: Bij RTV Apeldoorn.
2: Gaan we maken ook reclame.
1: Zo is dat.
2: Ja.
1: Nou, nogmaals, dankjewel voor
0: dank.
1: Nu.
0: En jullie dank.
1: Succes. En
2: geen
1: we
2: dank.
1: Spreken elkaar weer. Goed, we gaan luisteren nu naar de Jacksons. De Jacksons 5. Met Shake Your Body. Want we moeten gewoon lekker blijven bewegen. Ja, toch?
2: Uiteraard.
1: Lekker een beetje up tempo nummer.
2: Ja, is goed, hè?
1: Helemaal gezellig.
0: Ja.
1: Ook een beetje in jouw straatje. Hè?
0: Helemaal goed.
1: Toch, Joke? Oké, Shake Your Body van de Jacksons.
0: Lekker in beweging.

0: The Jacksons. Ja. En dat is natuurlijk Shake Your Body. Helemaal mooi uitgezocht door Alexander. Sloot mooi aan op het verhaal van Joke. Ja. Over die Apeldoornse turnkampioenschappen.
1: Dat is een prachtig verhaal.
0: En de Jackson 5, hè, want dat is natuurlijk fantastisch. Dit komt uit, even kijken, ik heb geen idee. Het is al super oud, dat weet ik wel. Shake Your Body. Even kijken, ja, 1979. Waar hebben we het over? Is wat, hè?
1: Lang, lang geleden.
0: Ja. Goed, jij hebt iets, want we hebben ook een heel slim. We hadden natuurlijk in het nieuws, hadden wij het toch wel plotseling overlijden van
1: Margriet Hermans.
0: Precies.
1: Gisteren. Ja, heftig. Ja. Op 72-jarige leeftijd overleden.
0: Is toch ook geen leeftijd.
1: Aan een zeer agressieve vorm van kanker.
0: Ja.
1: En wie kent Margriet Hermans niet?
0: Ja, haar liedjes zeker wel.
1: Haar liedjes. We gaan er straks eentje laten draaien. Zometeen. Daar ben ik erg benieuwd naar.
0: Ja.
1: Maar even vertellende. Ja, Margriet Hermans is natuurlijk heel erg bekend. Televisie. Nummers gezongen, ook bij de beste zangers.
0: Mm-hmm.
1: Vooral in Vlaanderen erg bekend.
0: Ja.
1: En gewoon heel erg belangrijk geweest op tv, radio. Zangeres geweest. En ik denk een voorbeeld voor velen.
0: Ja.
1: Kunnen we wel zeggen.
0: Ze was ook echt een Belg, hè?
1: Ja, dat kon je wel echt goed horen.
0: Ja, Belgische zangeres. TV-presentatrice was ze ook.
1: TV-presentatrice is ze geweest.
0: Politica. En lerares. Ook nog.
1: Nou.
0: Ja, joh.
1: Zangeres, heb je al genoemd? 1.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: 3 juni overleden, gisteren.
1: Ja,
0: dus.
1: Gisteren, klopt.
0: Heel zielig. Maar goed, ze heeft mooie liedjes nagelaten.
1: Ja, en we gaan er nu naar eentje luisteren.
0: Ja, en volgens mij staat ook dat een van de bekendste liedjes staat klaar.
1: Ja, daar ben ik erg benieuwd naar. Margriet Hermans met alle mooie mannen zijn zo lelijk.
0: Ja.
1: Ja?
0: En zo, nou, sluit ik me aan. Nee, ja. Draai maar. Draai maar. Alle mooie mannen zijn
1: lelijk.
0: Ja.

0: Ja,
1: ja, triest eigenlijk, hè? Gisteren overleden. Oeh. Ze heeft er eigenlijk zelf voor gekozen. Want wat ik hier ook lees is dat ze een heel kort ziekbed heeft gehad.
0: Mm.
1: Een bijzondere vorm, een zeldzame vorm van kanker.
0: Ja.
1: Waarvoor slechts beperkte behandelingsopties waren. En ze bracht de afgelopen weken samen met haar familieleden door. En koos dus uiteindelijk voor euthanasie.
0: Ja.
1: Nou, deze dame die heeft een heel bewogen leven. Hè? Heel,
0: kun je wel zeggen.
1: Ja, creatief.
0: Wat
1: was
0: ik al
1: ze
0: zei,
1: ook.
0: 5, 6 rollen in één leven gehad.
1: Zo is
0: dus,
1: dat.
0: Maar jij zei Frans en Engels lerares.
1: Ja, dat was ze.
0: Politica.
1: En in de jaren 80 begon ze aan de weg te timmeren als zangeres.
0: Ja.
1: Nou, dit was een van haar hits. Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Als ik je zie. En ze had ook nog een liedje met een vriend.
0: En vergeet vooral het nummer Jacqueline niet.
1: Ja.
0: Dat is ook een hele topper van de geweest.
1: Dus daar gaan we de komende tijd nog wel eens even wat van draaien.
0: Ja.
1: Maar het wordt nu tijd om met Jan Kersenboom te praten. Want die staat, die staat natuurlijk bij hem daar in de zaak.
0: Hmm.
1: Met zijn telefoon in het oor. Ja, toch?
2: Ja, klopt ook eens.
1: Dag Jan, welkom in de uitzending hoor. Ja, fijn hè, dat wij weer even met elkaar kunnen babbelen. Want je hebt weer een heel leuk programma samengesteld voor de komende dagen.
2: Ja.
1: En we beginnen daar morgenavond mee, vrijdag 5 juni. En dan heb jij een The Back to You.
2: Back to You, ja. Dus een back nieuw beentje.
1: Ja, een nieuw beentje, hè?
2: Ja,
1: die zijn
2: ik heb
1: 2023 zijn ze begonnen.
2: Ja.
1: En ja. Back to You, dat is geboren uit het popproject Gladback in Arnhem. Gladback.
2: Ja.
1: Gladbeck.
2: Gladbeck Arnhem moet je dan zeggen.
1: Gladbeck Arnhem. Oh ja, vooral dat Arnhem.
0: Arnhem.
1: Gladbeck. Oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou, dat zijn 5 herintredende muzikanten. Ze hebben elkaar niet eerder gekend, maar werden gewoon bij elkaar in de studio gezet.
0: Oh?
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, natuurlijk kan dat.
2: En dat klinkt er vanaf de eerste noot.
1: Precies.
2: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, dat is wel heel uniek.
0: Dat is zeker uniek.

0: Ja. Maar die staan dus bij jou morgenavond op het podium.
1: Ja.
0: Begint om 10 uur?
1: Dat begint om 10 uur, ja.
0: En de toegang is gratis?
1: Ja, zeker.
0: En ja, wat kunnen we eigenlijk van die gasten verwachten? Wat voor soort muziek brengen ze?
1: Nou, het is een 6-man-formatie, dat is ook wel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar ik heb een nieuw podium, dus dat is geen enkel probleem.
0: Ja, nee, het podium, dat is fantastisch. Prachtig. Volop ruimte voor iedereen. Dus, dat wordt gewoon een heel gezellige avond bij jou.
1: Ja.
0: Hè?
1: Maar ik zie helemaal niet staan wat ze doen.
0: Nee.
1: Precies.
0: Nee, ze zijn, even kijken, ze hebben een aanstekelijk enthousiasme. Oh, en ze brengen dus iconische en minder bekende rock, blues en popnummers ten gehoor.
1: Kijk.
0: En dan moet je toch ook denken aan het repertoire van Anouk, Status Quo, Bryan Adams, Tina Turner, Bette Midler. Het gaat alle kanten op trouwens.
2: Het gaat echt alle kanten op.
0: Robin Ford, Nona, had ik Golden Earring al genoemd?
2: Nee.
0: Nee, nou, die ook.
2: De Golden Earring zelf, zo.
0: Ja. Maar ook minder bekende pareltjes van bijvoorbeeld Danielle Nicole.
1: Danielle Nicole.
0: Ja. Ja. Nou, dus dat wordt heel gezellig. Morgenavond bij jou.
2: Ja,
0: ja, helemaal leuk.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Oké, gaan we naar zaterdag 6 juni. Dan heb jij Shake the Snake.
1: Ja.
0: Nou, die gasten die ken ik wel een beetje. Dat is ook wel echt een hele leuke band. Een beetje stevig ook, hè?
1: Met Harold Wind, ja.
0: Ja, Harold Wind. En
1: Ray Oosterijk zit er in.
0: Die heeft zo'n bijzondere uitstraling. Hè? Lijkt een beetje op ZZ Top, vind ik altijd. Met die prachtige, imposante baard. Ja, nee, jij lacht, maar het is heel leuk.
2: Ja, ik lach omdat je het mooi uitbeeldt.
0: Ja, ze is super aardig.
1: Hij kan ook lekker bassen.
0: Ja, supergoed bassen. Ja, hij speelt ook in meerdere formaties. En dan gaat hij ook wel het
2: land
0: wereld
2: in?
0: Over.
2: Oh, de wereld zelfs.
0: Ja, joh. Hij zit ook wel eens in Oostenrijk en weet ik waar allemaal.
2: Ja. Oh, internationaal dus.
0: Juist,
2: zo.
0: Ja. Maar even kijken, wat zei ik net? 6 juni, hè, zijn ze bij jou.
1: Ja,
0: en dat,
1: zaterdag.
0: Zaterdag, 6 juni. Begint ook om 10 uur.
1: Ja.
0: En de toegang is vrij.
1: Yes.
0: En dan hebben ze hier geschreven... Take a deep breath and enjoy till the last minute. Precies,
1: ja.
0: Want dat wordt gewoon... Shake the Snake is de perfecte party rock coverband... voor café, biker en zomerfeesten. De kermis of waar dan ook.
1: Ja.
0: Boeken die handel. Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar eerst
1: ja,
0: lekker genieten bij Jan in het Bluescafé... aanstaande zaterdagavond. Aanvang 10 uur. Dan gaan we naar zondag, 7 juni. Dan ga je ook weer een beetje de blues en rock... kant op met de band Blue Rebel.
1: Jawel.
0: Die ken ik niet.
1: Ik heb het al eerder gehad.
0: Oh ja, vertel eens. Ja, wat is het?
1: Een leuke band.
0: Een leuke band?
1: Ja.
0: Maar wat brengen ze dan? Ja. Blues.
1: Ja, onze live muziek. Live muziek was en is blijft een sensatie, staat hier.
0: Oh joh. Nou.
1: Ja.
0: Lekker. Het zijn 3 muzikanten, hè?
1: Ja.
0: Albert Kok... die verzorgt de vocalen en al het gitaarwerk. Tony Frans die legt met zijn basgitaar het fundament. En Rob Heren die slaat het allemaal op zijn drums bij elkaar.
1: Ja, zo is dat.
0: En die mannen die... Ja, zeg maar.
1: Hij groot zijn aan Joe Bonamassa, Walter Trout.
0: Heerlijk.
1: Kenny Wayne Shepherd.
0: Ja.
1: Dat gaan ze allemaal doen.
0: Heerlijk. The Cream komt ook nog voorbij. Crosby, ja. Still, Nash & Young. Nou, dat wordt genieten. Daar, zondag bij jou in het café. Begint om 4 uur, zoals altijd op zondag, hè?
1: Ja.
0: En de toegang is ook weer vrij.
1: Ja, inderdaad.
0: Leuk! Nou, dat wordt weer een mooi weekend.
1: Laten we hopen dat het een mooi weekend wordt.
0: Ja, natuurlijk gaan we erop hopen. Daar gaan we gewoon vanuit. En muziek maakt altijd blij. En gezellig. Ja, toch?
1: Ja.
0: Muziek geeft sfeer.
2: Mensen.
0: Zo is dat. Helemaal goed.
1: Maar ik had vrijdag en zaterdag was het heel rustig hier.
0: Oh ja?
1: En zondag was het heel druk.
0: Ja, maar toen had je...
1: Het kan wel.
0: Cuba Social Club had je op zondag,
1: ja,
0: toch?
1: Klopt, ja.
0: Ik heb daar filmpjes van voorbij zien komen. Nou, ze hebben daar nog net niet de tent afgebroken. Met z'n allen. Hè? Werd ook heerlijk gedanst. Salsa gedanst en alles. Ja, leuk.
2: Ja, heb je meegedaan?
1: Nee,
0: nee.
1: Ik heb niet meegedaan.
2: Nee, ik vroeg aan Ieke.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
1: Heb jij ook niet meegedaan?
0: Nee, joh. Nee, ik was er helemaal niet. Ik had andere dingen te doen. Maar ik heb het wel gezien. Het was heel gezellig. Goede sfeer.
1: Ja.

0: Ja, dan komt Peter Vroon met zijn camera en die zet dan prachtige dingen, zet die klaar.
1: Ja,
0: ja, fantastisch.
1: Die,
0: klopt. Mooi hoor.
1: Ja, Jan,
0: dat was het voor nu, hè?
1: Dat was het, mate.
0: Ik wens je een heel fijn weekend.
1: In verleef.
0: En tot volgende week.
1: Joi.
0: De groetjes, hè?
1: Dankjewel.
0: Dag Jan. Doei doei.
1: Hoi.
0: We gaan luisteren nu naar een liedje van James. Oh, nee. Amos Milburn. Please, Mr. Johnson. Toch een beetje in de bluesy stijl.
2: Ja.
0: Ja. Helemaal gezellig. Oh, dat is wel weer een oudje. We gaan even kijken hoe oud. Dat kan ik zo niet beoordelen, maar het is wel oud.

0: is Mr. Johnson van Amos Milburn. Die komt uit 1953, kon je ook wel horen. Prachtig nummer. We gaan nog eens meer van die oude platen draaien, toch?
1: Maar echte
0: het zit er
1: muziek.
0: Alweer op. Het zit er alweer op.
1: Ja, het gaat
0: is
1: snel,
0: weer voorbij.
1: Hè? Jeetje.
0: Alexander, dank je wel voor de muziek en de techniek. Jij ook, Jeroen. Was gezellig weer. We hebben leuke gasten gehad. En blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Apeldoorn. Mooie programma's ook weer. Ik zou zeggen van blijf gezond.
1: Dat is heel
0: blijf
1: belangrijk.
0: Genieten. Er zijn heel
1: blijf
0: veel mooie
1: sporten,
0: dingen te doen. Zo
1: blijf
0: is dat.
1: Gezond.
0: Ja, heel veel dingen te doen. En we gaan eruit met James Brown. Met Papa's Got a Brand New Bag.
1: Uit welk jaar?
0: Dat weet ik niet. Heb ik nog niet gezocht. Nee, ik heb er geen tijd voor gehad. Maar ik zou zeggen, nogmaals, blijf gewoon gezond. Blijf ons volgen. En wij zijn er gewoon volgende week donderdag
1: tot volgende
0: weer.
1: Week, luisteraars.
0: En gewoon, leuke programma's. En stuur een mailtje naar redactie@rtv-abelen.nl. Voor als je ook een keer wil uitgenodigd worden hier in een van de programma's.
1: Superleuk. Super
0: tot de volgende keer, hè, allemaal. Dag allemaal. Doei, doei.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl. Chaka Khan.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Nederland.

0: Een hele goede middag. Welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Nederland on Top. Het is vandaag vrijdag 29 mei.
1: Ja, ik was ook even aan het kijken. Je hebt ons een weekje moeten missen.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat er... we hebben die licentie terug en dan moeten weer een hele andere dingen verbouwd worden. En iets met een gasmeter. En de stroom was eraf vorige week vrijdag. Ja. Dat wisten wij net iets te laat. Want anders hadden we dat vorige week wel weer gezegd. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik dan weer goed.
0: Dat zeg je heel goed.
1: Dit is dan ook weer leuk, want dit is dan ook weer opgenomen op... wat is het vandaag? 18 mei.
0: Het is vandaag 18 mei. Ik wil wel even checken.
1: Ja, hopen dat er geen bekende Nederlandse artiesten nou overlijden. Want dan zijn we daar ook weer te laat mee.
0: Om dat in te passen. Even afkloppen.
1: Ja. Ik ga je toch vragen, hoe was je weekend? Heb je nog naar Max Verstappen zitten kijken?
0: De hoogtepunten.
1: De hoogtepunten.
0: We hebben de streamingsdienst niet.
1: Oh ja.
0: Daar hebben we geen abonnement meer op.
1: Maar je had het ook gratis via YouTube kunnen kijken.
0: Dan heb ik dat gemist.
1: Dan weet je dat voor volgend jaar. Want ik las in de krant dat ze volgend jaar 100% rekening gaan houden met de Formule 1 kalender. En Max, 3 uurtjes voor het einde is de auto kapot gegaan. Die gaat zeker volgend jaar terugkomen. En dan weet je dat voor volgend jaar. Maar ik zal je dan nog even een appje sturen. Je kan het

0: Nee, dat was
1: dat,
0: niet
1: dat,
0: zo.
1: Dat, als ik even mijn mening daarover mag geven hier op de radio.
0: Dat mag.
1: Ik vond dat echt respectloos naar voetbal, naar de spelers en naar de fans.
0: Ja, maar aan de andere kant, ja, dat had ik ook. Want normaal gesproken hadden ze die wedstrijd dan gestaakt.
1: Ja.
0: Maar ja, het is de laatste competitie.
1: Ja, duel. Dus?
0: Dus ja, maar het leek nergens op. Want dan gaven ze een paas.
1: En ze geven gewoon een normale paas. En die bal kan nog niet eens 5 centimeter rollen.
0: Nee, het was meer waterpolo dan wat anders. Wat ik dan wel weer flauw vind van die Ajax-trainer. Dat hij dan daarop gaat afgeven. Ik snap dat je boos bent, maar Ajax heeft het gewoon de afgelopen 34 competitiewedstrijden gewoon laten liggen.
1: Klopt.
0: Dus dat hoort er nog een beetje bij. Ja, nee, maar daar heb ik dan weer met verbazing zitten kijken. Maar
1: nog even het laatste daarover.
0: Ja.
1: Ik vond het moment van Klaas in de 16 wel een penalty.
0: Ja,
1: overduidelijk vastgepakt daar.
0: Ik heb zitten zappen. Ik heb ook nog zitten zappen naar het wielrennen. En ik had het schakelkanaal dat ik op staan. Dus ik heb echt van alles zitten kijken. Maar wat ik dan wel niet snap, is dat jij bent iets meer in het voetballen. Jij bent voetballer. Ligt dat dan echt aan het veld? Want in Volendam heeft het ook hartstikke hard geregend. Die konden gewoon doorgaan. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja,
0: daar kwam het ook echt met bakken uit de hemel. Maar daar bleef de bal gewoon rollen. Terwijl dat in Heerenveen, ja, het zal wel aan het veld liggen dan, of niet?
1: Ik weet niet of het misschien harder heeft geregend in Heerenveen. Het kwam misschien wel met de bak uit. Maar misschien dan kan er alsnog verschil zijn in hoe hard gaat het.
0: Ja.
1: En misschien dat het toch wat anders is in de grond, zeg maar.
0: Ja, dat zal ook misschien het afvloeiwatersysteem zal wel niet goed zijn. Nee, maar ik heb ook inderdaad, ik zei ook van, als je het echt wil doen, dan moet je dit gewoon even kappen en dan moeten ze dat veld schoonmaken, dan verder spelen. Maar ja, er staan de belangen op het spel, het WK voetbal komt eraan. Ja, joh, dat kan allemaal niet. Zullen we gewoon muziek gaan draaien, want we hebben zo'n interview, hè?
1: Ja, we hebben straks een interview. Het volgende nummer heet Dingedong, de Nederlandse versie.
0: Oh ja,
1: versie.
0: Die hadden we beloofd, ja. Met het Eurovisie Songfestival.
1: Van Teach-in, inderdaad, naar aanleiding van het Songfestival.
0: Ja, zij hebben het Eurovisie Songfestival gewonnen. In 74 en 75.
1: Teach-in heeft het Songfestival.
0: Ja, met dit nummer?
1: Ja. 75 was dat.
0: Oh, dat weet jij.
1: Of 74 was ABBA.
0: Oh ja, ben je daar zo goed van op de hoogte?
1: Nou, dat is wel algemene kennis wat betreft.
0: Ja, nee, dat zou ik. Ja, ik weet wel dat Abbott heeft gewonnen, maar de jaartallen die weet ik dan weer niet. Nou ja, het klopt, 75 hebben ze het gewonnen. Ja, dus, de jaartallen moet je bij mij niet komen.
1: Dit jaar heeft Bulgarije. Ja. Ik ga heel erg zeggen, ik heb het niet gekeken.
0: Ik vond het dit
1: jaar niet om aan te zien.
0: Nee, ik zal eerlijk zijn. Ik zat in de trein en ik was in Den Helder geweest. En volgens mij zat ik, het was 12:30, dus ik zat in de trein van Amsterdam terug naar Apeldoorn. En ik had op de laptop had ik Max Verstappen opstaan met de Nürnbergring. En op de telefoon had ik de uitslag van de stemming. Dus die heb ik dan wel zitten kijken.
1: Ja.
0: Dat vind ik dan wel weer hartstikke leuk. Maar de rest heb ik er ook helemaal niks van gezien.
1: Maar het allerlaatste, daarna gaan we weer muziek luisteren. Ja. Ik vond het ook heel irritant dat er commentaar gegeven werd tijdens de presentatie. Dus ik wou luisteren naar de presentatie van de presentatoren die daar stonden op het podium.
0: Ja.
1: En dan kwam er commentaar doorheen van wat zij zeiden.
0: Oh ja,
1: maar dan
0: in
1: het Nederlands.
0: Ja.
1: Daar kan ik mij heel erg aan ergeren.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar
1: dus,
0: we gaan
1: gewoon luisteren. We zijn nog heel lang aan het praten.
0: Ik heb heel lang gezegd de laatste winnaar van het Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival, maar naar
1: Duncan Lawrence is dat niet meer
0: zo. Kan het niet meer zo. De voorlaatste winnaar van het voor Nederland voor het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.

0: Ja, ik zei het net al hier achter de schermen. Maar dit is dus dit jaar wat vorig jaar Baila de Gasolina was. Dit is Justin de Wild met Cheerio.
1: En dat, ja, nee,
0: op dit moment de grote hit.
1: Als jij het zegt, geloof ik het meteen.
0: Ja?
1: Ja,
0: geloof
1: ja,
0: je dat?
1: Ik geloof het meteen.
0: Dat is fijn. Ja, ik ben wel benieuwd, want wij hebben Levi nu aan de lijn zitten. Ja, schreeuw jij dit nummer ook al mee?
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Levi. Goedemiddag.
0: Ja, Levi, je artiestennaam is Leef. Hoe ben je daarop gekomen?
2: Ja, leuke vraag. Eigenlijk van jongs af aan word ik al Leef genoemd. Alleen dan met een F. En ik denk dat het ook een beetje kwam omdat ik mijn leven leef en daar altijd echt groots van geniet. En toen moesten we een artiestennaam kiezen. En toen konden we eigenlijk op maar één makkelijke manier eruit komen. En dat was geen leven met een F, maar leven met een V. Omdat de hit Leef al bestaat. Dus ja, zo zijn we er eigenlijk opgekomen. Nooit meer vanaf gekomen. En dat is het tot de dag van vandaag nog steeds.
1: Nou, dat maakt ook niks uit, hè?
2: Nee, precies. Nee, zo is het.
0: Ja, maar waarom moest je dan een artiestennaam pakken? Waarom niet gewoon Levi?
2: Ja, goede vraag. Heb ik specifiek niet echt voor gekozen. Het was eigenlijk gewoon meer dat mijn bijnaam Leef was. En ik eigenlijk vaker in het dagelijks leven Leef werd genoemd dan Levi. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest, altijd al zo gebleven. Dus voor mijn gevoel heet ik soms ook geen Levi, maar gewoon Leef. En ja, dat voelde gewoon goed. En ik dacht, het is gewoon mooi om dat aan te houden.
0: Ja, en voelt het dan ook soms gek als je Levi genoemd wordt?
2: Nee, dat valt wel mee. Het blijft natuurlijk gewoon mijn naam, dus dat zit er altijd wel in. Maar het is wel normaal geworden dat mensen mij tegenwoordig gewoon Leef noemen. En dat vind ik hartstikke leuk en dat mag ook steeds gebeuren. En die houden we er ook gewoon lekker in.
1: En heb je dan ook niet, als je dan een dag vrij bent, dat je dan niet Leef wilt worden genoemd, maar dat je dan alleen luistert naar Levi? Of doe je dat niet?
2: Nee, mag me gewoon Leef noemen.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat je dan, ja, nee, wat sommige artiesten hebben, dat die Robbie Williams heeft dat bijvoorbeeld. Dan als hij een dag vrij heeft, want hij heeft volgens mij Robert, dan luistert hij alleen naar de naam Robert. Dus als mensen dan Robbie zeggen, dan reageert hij daar niet op. Dus misschien is dat dadelijk wat voor jou.
2: Als je weet het nooit. Als je heel bekend wordt, hè, laten we het hopen, dan kan het zomaar worden. Maar voor nu neem ik gewoon altijd genoegen met Leef.
0: Ja, is dat de grote droom om echt de nummer 1 beluisterde artiest te worden?
2: Ja, dat is uiteindelijk wel mijn grote droom. En dat is wel iets waar ik gewoon dag in dag uit natuurlijk keihard voor werk. Dat lijkt me natuurlijk het mooiste wat er is als zoiets mag gebeuren. We weten het natuurlijk nooit, dus als het gebeurt, dan gebeurt het. En tot die tijd probeer je gewoon lekker gas te geven. En ervoor te zorgen dat ik lekker word gestreamd en dat mensen me lekker op een podium kunnen vinden. En dan dat vind ik al leuk genoeg. Dus dat waardeer ik al het meest aan dit werk. Dat hoe groot je ook bent, het altijd leuk is om met elkaar op een podium te staan en de gezelligheid om je heen.
0: Ja, want je zei net van ja, je bent dag in dag uit aan het werk. Is dit ook je fulltime baan of is dit iets wat je naast een fulltime baan of een studie doet?
2: Nee, ik heb hiernaast inderdaad ook nog een baan. In het sociale werk ook. Dus ik zing en ik doe nog wat sociaal werk ernaast. Maar ik hoop dat het heel erg snel mijn baan mag worden. En als we het op deze lijn het lekker volhouden, dan geloof ik daar ook wel in. Want ik heb gewoon een heel mooi team om me heen. En hele lieve mensen die ook dag in dag uit voor me willen werken en met me willen werken. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Daar hopen we ooit ons volledige werk van te maken. Daar geven we nog steeds heel veel gas op. Dus dat eigenlijk.
0: Nou, het begint bij geloof, zegt ze dan, hè?
2: Precies. Dan zie ik het ook altijd.
0: Ja. Wat voor soort muziek maak je dan?
2: Ja, ik ben van origine ben ik echt een Nederlandstalige popartiest. Popvolks, hoe je het ook wilt noemen. Ik maak dus echt feel-good songs. Met daarin gewoon een lekker catchy sound. En iets waarin iets waar mensen zich in kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld dingen wat mensen zelf hebben meegemaakt. Of waarvan ze zeggen van hé, dit vind ik echt een thema wat bij me past. Daar probeer ik me echt op te focussen. En dat is echt een beetje de basis van mijn muziek. En dat proberen we in elk liedje heel erg goed terug te brengen. En ik denk dat dat in mijn nieuwste single ook goed is gelukt. Dus ik denk dat dat inderdaad ook wel een goed thema is waar mensen zich in kunnen vinden.
0: Ja, want je nieuwe single, die heet Wat heb ik te verliezen. Is dat ook een motto waar je je aan vasthoudt?
2: Ja, dat is eigenlijk heel grappig. We hadden de eerste demo geschreven en dat zat eigenlijk al in de demo, maar dat was niet echt de titel van de demo. En toen zei iemand tegen me ook van, Leef, ik zie het ook wel bij jou passen. Wat heb ik te verliezen? Je bent ook wel gewoon van, doe het maar gewoon en we zien het wel. En dat is ook wel inderdaad een beetje mijn motto in bepaalde dingen. Van, ja, waarom denken we eigenlijk te veel na en moeten we het niet gewoon doen? En dat is echt teruggekomen in dit liedje. En vooral in dit liedje ook bij het afstappen op een meid en het gewoon een keer proberen. In plaats van elke keer maar denken van ja, misschien lukt

0: het, misschien lukt het niet. Maar weet je wel, doe het eens gewoon. En kijk maar hoe het uitpakt.
1: Bedankt je wel voor de tip.
0: Ja, ik
1: herken het dan heel erg.
0: Maar ja,
1: ik denk als je dit vertelt, dan moet ik het maar binnenkort maar eens een keer vragen aan de dame in kwestie. Ja.
0: Ik denk dat het helemaal niet gek is. Ik denk inderdaad dat heel veel mensen het hebben. En ik zou zeggen, gewoon doen en niet meer denken. Ja. Wat heb je te verliezen?
1: Ja, dat klopt. Nou, weet je wat het is? Jij zegt dat heb je elkaar te verliezen. Zo kom je elkaar nooit tegen. En dan vraag je iemand uit en dan zegt ze dadelijk, ik heb er geen zin in. En dan kom je elkaar iedere dag tegen. Snap je? Dat lijkt me dan zo ongemakkelijk.
0: Ja, dat is het wel. Maar uiteindelijk, hè, aan het einde van de dag, dan denk ik altijd alsnog, weet je, het leven is mooi en het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ja. Dus eigenlijk heb je er niks op verloren.
1: Nee, dat klopt. Ik zie dit als een teken. Dus,
0: hele goeie.
2: En je had het eerder, dit interview, al over zoveel mogelijk op podia staan. Sta je nog op het podium deze zomer?
0: Ja, ik sta op meerdere podia's. Begin juni, 6 juni, sta ik ook op Lansingerland Live in Bergse Hoek. Met daarin ook echt een fantastische lijn. Dus dat is heel erg leuk. En de mensen zullen me ook verder nog vinden door heel het land. Dus we gaan lekker gas geven deze zomer. En er staan wat leuke optredens klaar. Waar ik er echt super veel zin in heb. En ik hoop dat het gewoon een heel mooi zomerseizoen gaat worden.
2: Ja, heb je dan nog wel tijd om ook als bezoeker naar festivals te gaan?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben helemaal zelf niet zo'n hele grote festivalganger. Ik hou wel van een feestje, maar ik denk dat het ook wel bij mij een beetje is dat ik het ook gewoon leuk vind om het zelf te doen. En dat ik ook gewoon een beetje wacht op de momenten dat het zelf kan. Dus de tijd heb ik zeker wel. En ik zal ook zeker nog naar wat festivaletjes gaan. Maar ik hoop op veel festivals ook gewoon lekker zelf te staan.
2: Ja, jij denkt eigenlijk, als je dan als bezoeker bij zo'n festival staat, daar had ik nu eigenlijk willen staan.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, wat je al goed zei, ik droom groot en ik vind het gewoon heel erg leuk om op te treden. Dus het liefste sta ik natuurlijk zelf elk weekend daarvoor op een podia.
2: Ja, dan nog als laatste, is er nog iets wat je aan de luisteraars mee wil geven, wat je wil vertellen aan de luisteraars?
0: Ja, zeker in lijn van mijn nieuwe single. Ik denk dat we moeten genieten van het leven en een keer die stap moeten zetten en moeten denken, jongens, wat hebben we te verliezen? En daarin een stukje spijt, dat is ook voor later, zeg ik ook wel eens vaker. Zet hem als je hem hoort. Wat zei je?
2: Is ook een goed nummer.
0: Ook een goed nummer, dus daarom ben ik. Ik denk dat ik dat de luisteraars wil meegeven. Geniet er gewoon van. En maak er een mooie tijd van. En wees lief voor elkaar. En dan moet het allemaal wel goed komen.
2: Top, heel erg bedankt.
1: Dankjewel. Volgens mij gaan we ook een single van het draaien, of niet?
2: We gaan hem zeker draaien. Ja, 100%.
0: Lekker. Mooi jongens. Jullie ook heel erg bedankt.
1: Tot
0: hartstikke gezellig. En tot snel weer.
2: Tot snel.
0: Tot snel. Hoi. Hey.

0: Agda en de Munnik.
1: Wat zei je? Het regent zonnestralen.
0: Ja.
1: En ik vind ze echt... Ja, sorry, mag ik het zeggen? Nou. Of wil je nog wat over het lied? De klassieker die staat klaar. En dat lijkt daar sprekend op.
0: Inderdaad. Ik vertel eerst nog even...
1: Ja,
0: ik vond dit nummer namelijk zo passen bij deze week. Maandag volle bak regen. Begin van de week volle bak regen. En we eindigen de week met 25, 26 graden.
1: Dat, ja, heerlijk, ja.
0: En eindigen met volle zon. Ja. Hoe Nederlands wil je het weer hebben? Dat vraag ik me dan ook af. Maar jij zegt het inderdaad goed. De klassieker, die past hier heel erg... Ik heb ze ook af en toe, heel eerlijk gezegd, af en toe vroeger door de war gehaald.
1: Ja, nee, ja, dat geloof ik, ja.
0: Ik geef de spotlight aan jou.
1: Ik zat op het fietsje hier naartoe, want ik had dit al eerder gemaild naar je, of geappt naar je. En toen dacht ik bij mezelf, ik had eigenlijk een andere plaat in gedachten. Maar dan maak je niet uit, we blijven even hierbij.
0: Doen we die volgende week.
1: Doen we die volgende week. Ik zal hem zo wel even appen voor je. Want ik had zin in Veldhuis en Kemper. En ja, wat jij net ook al zei. En ik heb ze ook regelmatig door elkaar gehaald. Ze lijken sprekend op Agda en de Munnik. Agda en de Munnik, die waren ze eerst, zeg maar, een soort light versie van Agda en de Munnik. Veldhuis en Kemper en ik wou dat ik jou was. Het nummer gaat over twee jonge mannen. De een is een lieve, gevoelige jongen die echter nooit een echte relatie heeft, omdat alle vrouwen hem als een vriend of broertje zien en niet als serieuze partner. De ander is een echte player die de een na de andere verovering maakt, maar die dit verveelt omdat hij steeds meer als inlood luidt. Inhoudloos ervaart. Daarom zouden ze graag met elkaar van rol wisselen als dat zou kunnen. Ik wou dat ik jou was, is veruit de grootste hit van Veldhuis en Kemper en was in 2003 het meest gedraaide Nederlandstalige nummer. Ook werd het verkozen tot het op 3 na beste Nederlandstalige nummer aller tijden door De Telegraaf en Sky Radio. De single heeft in Nederland de dubbel platina status. Hoogste positie in de Nederlandse top 40. Net geen nummer 1 hit. In 2003, het bereikte de nummer 2. En sinds 2007, op 1 jaar na, 2008, staat het iedere jaar in de top 2000. En de laatste keer staan ze een beetje in de hoogste of de laagste regionen. Ze staan keurig in het midden, rond de 1200ste, 1100ste plaat. En we hebben nou klaarstaan. Ik ga lekker even meezingen.
0: Ja,
1: ik wou dat ik jou was, Veldhuis en Kemper.

0: Nee, ik wil inderdaad nog niet dat het stopt.
1: Nee.
0: Dit was Batterij van Suzanne en Freek.
1: Oké.
0: Okay. Ja, jij zei het...
1: jij gaat binnenkort, hè?
0: Jij zei het voor 2 weken geleden, moet ik zeggen. Zei jij het al. En op het moment van uitzenden ben ik dus al geweest.
1: Oh ja, maar je gaat zaterdag, hè?
0: Ja, ik ga de zaterdag na de opname.
1: Ja, dus zaterdag...
0: 23 mei.
1: De zaterdag voor PN. Hoe ga je? Met de auto of...
0: Nog niet helemaal uit.
1: Oké. Okay.
0: Maar waarschijnlijk met de bus naar Arnhem.
1: Nee, want ik wil je even waarschuwen. En iedereen wil ik even waarschuwen. Het parkeren, dat het schijnt een hel te zijn daar.
0: Ja, en dat heb ik wel gezien.
1: En ze geven daar heel veel boetes.
0: Ja.
1: Ja, nee, dan weet je dat.
0: Weet je, ik probeer echt zo min mogelijk te zien van het concert. Zodat ik het straks echt meemaak.
1: Ja, nee, dat geloof
0: dat,
1: ik,
0: dat
1: ja.
0: Dat ik het echt over me heen kan laten komen. Ja. Maar goed, nu met het uitzenden is komend weekend volgens mij de laatste shows.
1: Ja.
0: De laatste shows in de Gelredome hebben ze de 10 gehad. 10 shows uitverkocht.
1: Ja. Dit is niet mijn ding. Laten we het daar gewoon eerlijk op houden.
0: Nee, maar ik kwam artikelen tegen die zeiden dat ze eigenlijk alleen deze shows hebben uitverkocht... omdat Freek nu ziek is.
1: Ik zei al, ik wou niks zeggen.
0: Ja. En...

0: Daar heb ik zo mijn mening over.
1: Ja, nee, ja, ik denk...
0: Dat vind ik echt de grootste onzin.
1: Het is dat jij het opbrengt, maar... Ik heb daar geen verstand van. Zullen we het er gewoon niet over hebben?
0: Het zal wel hebben geholpen, maar ik geloof er niks van... dat ze het niet zouden hebben uitverkocht als Freek en Siep was geweest.
1: Ja, maar misschien
0: Zij zijn het populairste duo op dit moment in de Nederlandse muziek.
1: Ja, nee, dat geloof ik. Maar ik weet niet of ze het dan 10 keer hadden gedaan. Dat snap je.
0: Ja, maar goed, ook met gemak 6 keer Ziggo Dome uitverkocht.
1: Ja, nee, nogmaals, ik heb hier helemaal niks mee. Ik kan er niks aan doen. We zijn nu nog via internet te horen en straks zijn we dadelijk ook weer via de FM te luisteren. Dus ik probeer me nog een beetje in te houden om niet mijn ongezouten mening te geven. Dus ik heb hier helemaal geen verstand van. Ik heb er wel een mening over, maar dat laten we die discussie niet aangaan. Ik heb hier gewoon niks mee. Niet. Ik zou eerder naar Harry Styles gaan, bijvoorbeeld.
0: Ja, daar zou ik toch weer minder snel. Dat is gewoon muziek. Ja, ik ben niet echt van zijn muziek.
1: Nee, daarom. Dus dat. Nee, dat precies. Dat. Ja, daarom.
0: Maar het is tijd voor het spelletje.
1: Ja, ik ga me concentreren.
0: Dat zal nodig zijn.
1: Ja, is het zo moeilijk? Oh, ja.
0: De eerste hint luidt als volgt. Deze Amsterdamse volkszanger, geboren op 27 augustus 1963... staat bekend als bewonderaar van André Hazes en om zijn grote postuur. Hij is veel te vinden in het schnabbelcircuit.
1: Het eerste wat ik zeg is Dries Roefink, maar die heeft niet zo'n plezante figuur. Maar dat is hem waarschijnlijk niet. Dries
0: Roefink. Klopt.
1: Dat klopt. Hij is geboren in Amsterdam? Of heb je dat niet erbij gezegd?
0: Dat staat er niet. Amsterdamse volkszanger. Dus,
1: René Vroeger.
0: Nee. Geen René Vroeger. We gaan door naar de volgende.
1: Ja, nee, is goed. Ik kom even niet op die naam van die andere gozer. Maar dat komt goed.
0: Hij was zingende kelner in het Hof van Holland. Aan het Amsterdamse Rembrandtplein. Waar hij werd ontdekt door de componist, tekstdichter en producer Co van Rayen.
1: Ja, ik heb een... Ja, Koos Albers, nee, dat is hem ook niet. Ik kom even niet op zijn naam. Ik heb nou een hele grote zanger in gedachten. Maar ik kom echt niet op zijn naam nou.
0: Dan gaan we door naar de album, naar het albumnaam.
1: Ja.
0: Voor mijn vrienden.
1: Nee, zeg maar de grootste hit van hem.
0: De grootste hit, en daar gaan we zo ook naar luisteren, is... Van mijn biertje blijf je af.
1: Nee, het zegt mij helemaal niks.
0: Nee?
1: Ik heb iemand in gedachten en als ik de naam zie, dan zeg ik, oh ja, misschien. Kijken.
0: Het is...
1: Ja, Peter Beense.
0: Peter Beense.
1: Ja, die had ik ook in gedachten, maar kwam niet meer op zijn naam. En ik heb hem een keer geïnterviewd. Ik kom echt. En ik heb Peter Beense, die... Wacht even. Dan pak ik het even. Oh. Deze had ik wel. Ik kwam echt niet meer op zijn naam. Ik zal je dat vertellen. Oh. Ik heb hem twee keer ontmoet. Ik heb hem, en dat vond ik gewoon zo ontzettend leuk. En ik had hem wel in gedachten. Want dit was toen ik al bij de eerste hint dacht ik, oh, dat moet hij zijn. Maar ik wist niet zeker of dit Amsterdam kwam. Ik heb hem 1 keer ontmoet bij de Radio NL Zomertour waar wij bij zijn geweest.
0: Oké. Okay.
1: En daar heb ik hem. Het was een ontzettend aardige man, was dat. En daarna hebben ze hem ook een keer uitgenodigd bij de Prinsenbal. Toen de carnavalsvereniging hier de Prins ging uitroepen. Okay. En daar mocht hij toen ook optreden. En dat was een half jaar later of wat dan ook. En toen had hij last van zijn knie. En hij wist nog precies wie ik was. Dat vind ik dan gewoon leuk. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Want hij ziet natuurlijk zoveel verschillende mensen. Ziet hij. En dat was toen ook echt een ontzettend leuk gesprek met hem had. En toen zei hij, ik heb jou daar en daar toe. Ik zeg, ja, dat klopt. Dus dat, echt, het is niet mijn ding. Maar ik kom even niet meer op zijn naam.
0: Maar dat wat jij net zegt van het herkend worden nog. Echt een jaar later.
1: Ja, een half jaar later of een jaar later.
0: Dat is eigenlijk ook een beetje wat ik hoop te bereiken met de interviews hier.
1: Ja.
0: Dat de artiesten toch denken van, oh, hey, maar dat was die ene.
1: Ik heb je daar een tip voor hoe je dat voor elkaar kan stellen.
0: Nou?
1: Echt hele erge klote vragen stellen. echt vragen waar ze zich aan gaan ergeren. Dat ze de neiging hebben om telefoon op te... Jij lacht, maar dan gaan ze je wel onthouden. Dan denken ze, oh ja, dat was die irritante kerel. Heb je wel bereikt wat je wilt?
0: Ik hoop liever onthouden te worden in positieve zin.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar als je echt onthoudt, moet je echt gewoon hele rotvragen gaan stellen. Dan gaan ze je echt onthouden.
0: Dus ik hoop het meer te bereiken door juist vragen te stellen die echt helemaal niemand anders stelt.
1: Ja.
0: Die... Dat ik op die manier blijf houden.
1: Ja, nee, dat is ook een goeie. Maar nee, maar ik heb dat vond ik toen dus echt zo leuk. Dat ik denk van, ik weet niet meer hoe dat kwam. Ik zeg, ja, we hebben elkaar. Volgens mij zei ik toen, meestal zeg ik dat we hebben elkaar al eens een keer gesproken. Zegt hij, dat weet ik, daar en daar en daar. Ik zeg, goh, hoe zit het met jou nou? Ik zeg, ik las dat je last van je knie had en dit en dat. Oh ja, dat was ja, ook een beetje persoonlijke touch zat eraan. Dus ja, nee, ja. En ik had hem echt in mijn hoofd, maar kwam echt niet meer op zijn naam.
0: Nou ja, nu wel. En we gaan ernaar luisteren. Dus dit is Van Mijn Biertje Blijf Je Af.
1: Ja.

Vanavond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: en hard.
1: Ik vond die bluff wel leuk. Harder dan ik hebben kan. Dat is ook wel zo'n favoriet. Had ik ook al klassieker mee kunnen nemen. Ik had nou niet meer, maar had gekund.
2: Had gekund. Had heel goed gekund, inderdaad. En zojuist hoorde je nog Roulette van Bilal Wahib. Die deed hij ook al tijdens 538 Koningsdag. Dus daar heb ik hem al live gehoord. En op 1 mei kwam het nummer uit.
1: Oké.
2: Daadwerkelijk.
1: Ja, nee, dat kan.
2: Dus hij heeft ook gewoon even een nummertje gedaan wat dus nog niemand kende. Lijkt me toch ook wel spannend.
1: Ja.
2: Maar we zitten al aan het einde van ons uurtje. Dus ik wil iedereen enorm bedanken. Tim uiteraard ook bedanken. Levi, Leef. Hij heeft zelf gezegd, maakt niet uit hoe je hem noemt.
1: Leef.
2: Leef, ook enorm bedankt voor het interview. En... alle luisteraars, tot volgende week.
1: Dan zitten we alweer in juni, hè?
2: Dan zitten we al in juni,
1: Zitten we alweer in juni? Ja, het gaat hartstikke snel.
2: Het gaat enorm hard. Wij gaan afsluiten met Marco Schuitmaker, Maradoni, Turfy Gang en Lassa met Snelle Jelle.
1: Wij zijn die van K3 en Donny vergeten. Die hebben ook een nieuwe single uit, hè?
2: Die staat voor volgende week.
1: Oké, over 2 weken.
2: Ja, maar voor de luisteraars over
1: ik maak het weer ingewikkeld. Voor de luisteraars volgende week, voor ons over 3 weken. Ja, komt goed.
2: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jette voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreakmanagementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: Ja, en natuurlijk met Frans Lubbers. Hoi Frans, jij gaat weer mooie platen draaien vandaag. En welkom iedereen bij de matinee van vrijdag 5 juni 2026. Het is 5 juni, dat is de 156e dag van het jaar. En nog 209 dagen en dan zit het jaar er weer op. Wat gaan we doen vandaag? Om 14:15 komt Marcia van Werven en zij gaat het hebben over de buitenspeeldag. Want volgende week, 10 juni, is het Nationale Buitenspeeldag. En die wordt gevierd sinds 1994. Wordt dat gevierd op de tweede woensdag in juni. Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor het verkeer, zodat kinderen zonder gevaar en naar hartelust kunnen spelen. Maar over een minuut of 10 meer hierover.

Ja, D.C. Lewis. Religieus was ze niet, maar hield al heel erg van kerkmuziek. Orgelmuziek. Prachtig. Over de muziek gesproken. Wie is de jarig binnenkort? Overmorgen, 7 juni. Geboren in 1940, Tom Jones. En hij was een zanger. En hij kwam uit Wales. En natuurlijk, het was geen groentje meer, maar we gaan draaien. Green, green grass of home.

0: Tom Jones, hij wordt 86 volgende week. The Green, Green Grass of Home. Aan de telefoon, Marcia van Werven. Goedemiddag, Marcia.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb al een klein beetje verklapt van de reden waarom je aan de telefoon bent. Want dat heeft te maken met de buitenspeeldag die volgende week plaatsvindt, volgende week woensdag.
1: Ja, dat is helemaal juist. Dus bijna zover.
0: Bijna zover. Hè? Het gras is groen. Zonder Tom Jones. En de kinderen gaan daar optimaal van profiteren, denk ik.
1: Ja, dat is wel ons idee natuurlijk. Ja, hè? Om op die, die dag in juni, 10 juni... om ervoor te zorgen dat alle kinderen gewoon lekker naar buiten gaan. En kinderen, maar ook hun ouders... ook weer even zien en voelen van... dit is zo leuk en zo belangrijk voor kinderen... We gaan dat niet alleen volgende week woensdag doen, maar we gaan gewoon dat weer elke dag doen.
0: Ja.
1: Dat willen we graag.
0: Ja, vroeger, in mijn tijd, kwamen we gewoon altijd buiten. Want ja, wat binnen was er niet veel te beleven. En buiten was het vaak lekker rustig. En kon je lekker spelen. Maar die vanzelfsprekendheid is er niet meer zo, hè?
1: Nee, je ziet dat kinderen nog steeds heel graag buiten spelen. Ja. Dus dat noemen ze ook wel.
0: Ja.
1: Maar dat, je noemt het net al even, hè? Er zijn ook heel veel dingen binnen te doen.
0: Ja.
1: En dat kinderen dus snel binnen achter een scherm toch wel gaan zitten. Wat we natuurlijk allemaal wel vaak horen. En daarmee nu dus heel vaak zeggen, ja, dan kijk ik naar buiten. En ik zie helemaal geen andere kinderen op straat.
0: Want die doen hetzelfde.
1: Dan ga ik ook maar niet.
0: Ja.
1: Terwijl... ze het wel heel leuk vinden, want dat geven ze ook terug.
0: Ja. Dus er is een soort drempel die ze over moeten. En daar proberen jullie ze bij te helpen. Hè? In ieder geval volgende week woensdag. En dat het maar tot een soort gewoonte mag leiden. Hè?
1: Nou, dat is helemaal inderdaad wat we graag willen. Die gewoonte, dat het weer heel normaal wordt. En we gaan ze met eigenlijk wel een beetje een denk ik een leuke campagne proberen daar weer mee naar buiten te krijgen. Wij noemen die campagne Geef die bel een lel. En dat betekent dat we kinderen aanmoedigen om in eerste instantie met hun ouders aan te bellen bij buurkinderen als ze niemand zien op straat, maar eigenlijk wel heel graag buiten willen spelen.
0: Eigenlijk legitiem belletje trekken, zeg maar.
1: Ja, maar dan blijf staan voor de keer, hè? Niet weglopen. Ja. Maar dan blijf staan en ook gewoon vragen of iemand lekker mee naar buiten wil.
0: Ja.
1: En daar helpen we ze een beetje bij, want we hebben stickertjes gemaakt en posters die kinderen bij hun raam of bij hun deurbel kunnen hangen, waarop staat, ik wil graag buiten spelen.
0: Ja.
1: Dus misschien een beetje minder spannend om dan te horen te krijgen... nee, ik wil niet, of je wonen geen kinderen of iets dergelijks. Dus ja, lekker naar buiten.
0: Ja, en of het nou mooi weer is of niet volgende week... dat maakt volgende week in ieder geval helemaal niks uit, hè?
1: Nou, er zijn meer dan 1000 vrijwilligers, speeltuinen... mensen, gewoon buurtbewoners die allemaal activiteiten gaan organiseren.
0: Ja.
1: En ik denk dat die mensen gewoon lekker naar buiten gaan met de kinderen uit de buurt.
0: Ja.
1: Dus ja, weer of geen weer, ook in de regen kan je gewoon lekker buiten spelen.
0: Tuurlijk, lekker nat worden en vies worden en zo, dat is toch hartstikke leuk voor kinderen?
1: Ja, zeker. En met name als je ook echt weet dat het ze gewoon helpt in zich blij en goed voelen.
0: Ja, zeker. Nou, en jij bent van de organisatie Jantje Beton, hè? Dat is toch een naam die niet direct heel veel de zin oproept om naar buiten te gaan. Maar ik snap wel, Jantje Beton, hè, die woont in de betonbuurt, neem ik aan. En die wil ook buiten spelen. Hè? Dat is denk ik de gedachte erachter.
1: Ja, en

0: Wij zijn opgericht in 68. Ja. En bijna 60 jaar doen wij dus ons werk om kinderen zoveel mogelijk speelruimte en speelkansen te geven.
1: Ja.
0: En in die tijd werd er natuurlijk heel veel gebouwd.
1: Ja.
0: En eigenlijk zitten we op dit moment weer in dezelfde situatie. Mm-hmm. Er wordt heel veel gebouwd. En vaak wordt er dan eerst gekeken naar zoveel mogelijk woningen en parkeerplaatsen. Maar wat wij zo graag willen is dat het ook gewoon een leefbare wijk is voor kinderen en buurtbewoners.
1: Jantje Beton staat model voor het kind dat niet op de eerste plaats komt bij de keuze van de inrichting van de openbare ruimte.
0: Ja, wij willen kinderen een stem geven.
1: Ja.
0: Omdat zij toch ook wel onze toekomst zijn. Hè?
1: Ja,
0: en
1: het tuurlijk.
0: Dus belangrijk is dat ze gezond en met alle kansen opgroeien.
1: Ja. En een onderdeel van jullie activiteiten is dus die buitenspeeldag. Volgende week woensdag.
0: Ja, zeker. Lekker naar buiten gaan en leren kennen wat er allemaal in jouw eigen buurt gebeurt. En in omgeving, in Apeldoorn zelf en ook de omgeving, wordt heel veel georganiseerd. Ik kom zelf uit Apeldoorn, dus ik vind dat ook heel erg leuk en ben daar heel trots op. En dat betekent ook dat alle kinderen hier echt de gelegenheid krijgen om naar buiten te gaan. En als ouders ook, help ze soms een beetje als ze het spannend vinden. Dat is wat we ze ook graag, wat we ook graag mee willen geven.
1: Leuk, hartstikke mooi idee, hartstikke mooi plan. Hoe kunnen kinderen of hun ouders erachter komen waar er activiteiten zijn volgende week woensdag?
0: Als je kijkt op buitenspeeldag.nl, dan zie je een grote kaart van Nederland waar alle speelactiviteiten op zijn aangegeven, dus ook in Apeldoorn. En dan kan je precies zien wat het programma is, wat het adres is waar je naartoe kunt. Dus ik zal vooral lekker gaan kijken en gaan.
1: Dus nog een keer het adres van deze site?
0: Buitenspeeldag.nl.
1: Buitenspeeldag.nl en dan volgende week woensdagmiddag geloof ik, hè? Want s'ochtends moeten ze naar school. Maar
0: s'ochtends
1: is het,
0: moeten ze naar school.
1: ja,
0: en er zijn ook scholen die al leuke dingen doen hoor, maar vooral volgende week woensdagmiddag. En je kunt ook altijd bij ons op de website van Jantje Beton kijken. Daar staat ook alle informatie over de buitenspeeldag.
1: Oké, buitenspeeldag.nl en dan in Apeldoorn kijken, hè? Op de kaarten inzoomen op Apeldoorn. En dan vind je allerlei locaties waar je terecht kunt als kind. En laat dat het begin zijn van een leven vol buitenspelen.
0: Juist. Mooi. En misschien nog wel leuk voor kinderen. Er staat bij ons op die pagina ook een knop waarin je de poster kunt downloaden waarop staat ik wil buitenspelen.
1: Ja.
0: Dus misschien als je denkt ik vond het zo leuk, ik wil hem voor mijn raam hangen, download hem dan.
1: Oké, nou ook een goed idee. De poster met ik wil buitenspelen kun je ook via deze site vinden.
0: Absoluut.
1: Fijn. Nou, dankjewel. En voor je informatie.
0: Lekker naar buiten.
1: Ja, veel plezier volgende week, woensdag.
0: Ja.
1: Oké, bedankt hoor. Dag.
0: Dag.

Dit was In the Valley Back Home van FM. Volgende week woensdag dus lekker naar buiten met je kinderen. Lekker buiten spelen. Maar dat kan ook eerder, want morgen kun je ook lekker naar buiten toe. Namelijk naar het Westerdenkenpark. Want daar vindt de tweede editie van het Plenty of Food Festival plaats. Plenty, niet met een E, maar met een A. Dat betekent dus een beetje woordspeling. Het heeft met planten te maken en met heel veel. Dus een festival, dat gaat over plantaardig eten, dus vegetarisch eten, zeg maar. En dat is niet alleen heel serieus, maar het is vooral ook heel erg leuk. Er zijn heel veel dingen te beleven. Ik zie tientallen stands met dingen die je kunt eten, dingen die je kunt meemaken, activiteiten, kaasmarkt en optredens. Het is een heel vol programma in het prachtige Westerdenkenpark. En dat vindt plaats dus morgen tussen 14:00 en 22:00. Dus bijna de hele dag. Hartstikke leuk. Kijk eens op zerowasteapeldoorn.nl. Dus zero waste, dus nul afval. zerowasteapeldoorn.nl. En daar kun je vinden alles, alle informatie over het Plenty of Food Festival. Morgen dus, Westerdenkenpark, van 14:00 tot 22:00 s'avonds. Het Plenty of Food Festival, van harte aanbevolen.

0: Dit was John Hyatt met het nummer Georgia Ray. Aan de telefoon, Juri Smit, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent dirigent in opleiding, geloof ik, hè?
1: Zeker, nog heel eventjes.
0: Ja, nog een week. In ieder geval.
1: Ja, nog een week.
0: Ja, ja. Nog een week. Ja, en jij wil graag vertellen over jullie examenconcert, want volgende week ga je examen doen.
1: Zeker weten. Ja. Samen met drie andere kandidaten.
0: Samen met drie andere kandidaten. En dat is Corien van der Niet, jijzelf, Juri Smit, Ruud Splinter en Uddelaar Jan Klarenbeek. Volgende week zaterdag. En dat vindt plaats in Uddel. En jullie volgen de dirigentenopleiding.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat leer je toch op het conservatorium normaal gesproken? Of is dat een rare idee?
1: Ja, normaal gesproken wel. Maar ja. Daarnaast is er ook door de docenten Jan Bosveld en Chris Tierix is er een opleiding in het leven geroepen genaamd Tactura. Ja. Om ook op een andere manier een dirigentenopleiding aan te bieden.
0: Ja.
1: Die ook toegankelijk is als je niet naar het en via een andere eigenlijk deze weg wil gaan bewandelen. Ja. Die dan ook wat meer gefocust is op praktijklessen. Want uiteindelijk is het natuurlijk toch een praktijkvak.
0: Ja.
1: En gaat het vooral om dat je heel veel meters maakt.
0: Ja.
1: Dus zodoende. Origineel was dat via de bond van de orkestdirigenten en instructeurs geregeld.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig is dat echt een zelfstandige opleiding geworden.
0: En die heet
1: Tactura.
0: En ik zie ook nog Afabra. Ja, dat is voor mij een beetje abacadabra.
1: Afabra staat voor Harmonie Fanfare Brassband.

0: Oh, oké. Okay. Oh, zo moeilijk is het niet, gelukkig.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En jullie worden opgeleid tot dirigent. Klassieke muziek of ook andere...
1: Ja, klassieke genres? Blaasmuziek in principe.
0: Klassieke blaasmuziek.
1: Ja, dus... Okay. Harmonieën, orkesten en fanfare-orkesten en brassband. Sabra, wat ik net al zei.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar worden we voor opgeleid.
0: En dat zijn dus vele al orkesten met heel goede amateurs die daar deel van uitmaken. Of
1: zeker. Alle lagen. Je kan dan voor allerlei verschillende orkesten gaan staan.
0: Als je heel goed bent, dan kun je ook voor mensen die dat beroepshalve doen ook nog gaan dirigeren.
1: Zeker weten.
0: Ja, ja. Jij ziet er naar uit, denk ik, of niet? Om dat volgende week zaterdag te gaan doen. Ja,
1: dat wordt heel leuk.
0: Ja?
1: We hebben alles goed voor elkaar. Dus volgens mij hebben de muzikanten er ook zin in. Wij hebben er zin in.
0: Het wordt heel leuk. En dat ook vooral natuurlijk voor het publiek. Hè? Daar valt ook veel te genieten, denk ik.
1: Ja, zeker weten. Ja,
0: want jullie hebben natuurlijk publiek nodig. Want zonder publiek is het ook een beetje raar.
1: Dat is toch jammer om een concert te geven zonder publiek. Ja, dat hoort er toch wel een beetje bij.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat voor muziek moeten we ons daarbij voorstellen? Het is dus natuurlijk blaasmuziek, maar uit welke genre putten jullie?
1: Ja, we hebben dus uit onze vriendenkring overal allemaal muzikanten vandaan gehaald. En hebben we uiteindelijk een fanfare-orkest gevormd.
0: Ja.
1: En gaan we dus muziek spelen uit het fanfare-repertoire.
0: Ja.
1: Ofwel origineel geschreven voor fanfare, of origineel geschreven voor harmonie. En dan bewerkt voor fanfare-orkest. Ik zelf doe een bewerking van eigenlijk een musical van Kuifje.
0: Ja.
1: Dat is geschreven door een Belgische componist. Mm-hmm. En daar is een bewerking van gemaakt voor fanfare. Dat is hele leuke herkenbare muziek.
0: Ja, dat moet gewoon vrolijke muziek zijn natuurlijk, hè? Want Kuifje, die maakte veel mee, maar het ging altijd goed. Dus de
1: precies,
0: muziek zal ook wel ongeveer een beetje in die richting gaan.
1: Zeker weten.
0: Er zijn vier mensen die dat doen. Een van deze personen komt uit Uddel. En daarom is Uddel ook uitverkoren als plaats waar dit concert gaat plaatsvinden. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, Jan die heeft al zijn connecties in Uddel aangesproken. En uiteindelijk konden wij terecht in het Blanke Schot. En daar hebben wij mogen repeteren. Want een concert zonder repetities, dat gaat natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Dus daar hebben wij mogen repeteren. En daar mogen we volgende week ook ons concert geven. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: En de Blanke Schotten, ik ken het persoonlijk niet. Dus wat is dat voor een locatie?
1: Ja, dat is een dorpshuis.
0: Ja?
1: Daarachteraan ook een sporthal, een sportzaal.
0: Ja.
1: En nog wat andere zalen. Volgens mij kan je daar ook zalen huren voor feesten en partijen.
0: Ja.
1: Wij mochten in een van die zalen repeteren op de twee zaterdagen dat wij de repetities hadden.
0: Ja.
1: En het concert zal in de sportzaal daarachter plaatsvinden.
0: En voor hoeveel mensen is er plaats? Voor hoeveel bezoekers? Kunnen daar veel mensen in?
1: Ja, ik geloof dat er wel 400 mensen in kunnen.
0: Zo, dus half Uddel kun je al verwachten ongeveer.
1: Ja. Precies, die staan natuurlijk allemaal voor de deur zaterdag.
0: Ja, waarschijnlijk. Ja, en als je uit Apeldoorn komt, moet je net iets eerder zijn dan al die mensen uit Uddel.
1: Ja.
0: Maar het komt erop neer, mensen die er naartoe willen zijn van harte welkom.
1: Zeker weten.
0: Moeten zij daarvoor een kaartje kopen?
1: De entree is gratis.
0: Moeten zij een kaartje reserveren, een plaats reserveren?
1: Ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Ze kunnen zich gewoon melden bij de ingang van de Blanke Schot.
1: Precies.
0: En dat is op zaterdag 13 juni. Dus dat is
1: om half acht.
0: Morgen over een week. Om 19:30 s'avonds is lekker licht. Dus geen enkele reden om niet te gaan. En genieten van fanfare en harmonie en brassmuziek, denk ik, hè?
1: Ja, het speelt door een fanfareorkest.
0: Ja. En die dirigenten, die zijn natuurlijk, als het goed is, heel erg goed ingevoerd in hun werk. Dus dat je mag verwachten dat er een absoluut goede muziek wordt vertoond.
1: Dat uiteraard. Ja. En de muzikanten zijn ook goed voorbereid. Ja. Dus dat moet helemaal goed komen.
0: En de beslissing van de jury, want er zal er wel bij zitten natuurlijk, hè? Of ze al dan niet zijn geslaagd, want daar gaat het eigenlijk om, hè, volgende week, toch?
1: Ja, daar gaat het zeker om, ja.
0: Maken de bezoekers dat ook mee, of is dat na afloop?
1: Nee, daar maken de bezoekers ook mee.
0: Daar maken ze ook, kijk, dus dat is ook nog een kers op de taart eigenlijk, hè?
1: Ja, dus dat wordt spannend of we het allemaal de eindstreep halen. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat goed gaat komen.
0: Ja, nou, dat wordt dus een hele gezellige, mooie avond. En zeker voor de dirigenten in de opleiding een mooie afsluiting van hun studie.
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Nou, ik zou zo zeggen, veel succes volgende week zaterdag. Ik hoop dat jullie allemaal slagen en dat de bezoekers kunnen genieten. En dan is het helemaal geslaagd.
1: Ja, hartstikke bedankt. Ja, ik zou zeggen van harte welkom volgende week.
0: Ik zal kijken of daar een plek is, maar dat moet ik even uitzoeken. Want ik heb natuurlijk ook andere bezigheden. Maar wie weet, je weet maar nooit.
1: Ja,
0: oké.
1: Hartstikke bedankt.
0: Dankjewel en succes. Dag.
1: Dank je, doei.

0: Dit was Englishman in New York van Sting. De foto-expositie Apeldoorn. Apeldoorn? Die plaatsvindt op 14 juni tot en met 31 juli 2026 in Kunstcafé Nova hier in Apeldoorn. En die expositie, die wordt eigenlijk, het werk daarvan wordt gemaakt door Anja Cohen. En die hebben we aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent de fotograaf die het werk exposeert?
1: Ja.
0: In dit Kunstcafé Nova in Apeldoorn. En dat gaat over werk van foto's van objecten die iedereen wel heeft gezien. Maar eigenlijk ook weer niet. Dat is ongeveer kort samengevat waar het over gaat, geloof ik, hè?
1: Ja, objecten is misschien iets te groot. Ik fotografeer heel vaak fragmenten of spiegelingen.
0: Ja.
1: Dus het zijn heel kleine onderdelen van veel grotere dingen.
0: Ja.
1: Zodat je daar makkelijk aan voorbij gaat.
0: Ja, ja. Eigenlijk van delen van objecten of spiegelingen, wat u zegt, kan het in het water zijn natuurlijk, hè? Kunnen bomen zijn. Kunnen er van allerlei dingen zijn die u opvallen, waarvan u zegt van dat is heel bijzonder en daar ga ik een foto van maken. En dat zijn dan ook beelden die andere mensen ongetwijfeld hebben gezien, maar nooit op de manier die zoals u hem heeft geobserveerd.
1: Ja, iedereen kijkt anders, hè?
0: Ja.
1: Je eigen bagage die je in de loop van je leven opbouwt, die filtert en die stuurt je een beetje.
0: Ja.
1: Dus al ben je op dezelfde plek, zul je nooit hetzelfde zien.
0: Nee, nee. Dus het is eigenlijk een hele individuele uiting van wat u heeft gezien. En zoals eigenlijk bijna niemand anders dat heeft gezien.
1: Ja, maar dat hoort een beetje bij kunst, denk ik, hè?
0: Dus kunnen we zeggen dat het kunst is. Ja, ja. En die expositie is van 14 juni tot en met 31 juli. Dus dat is toch een week of 6-7, denk ik, bij elkaar, hè?
1: Ja, dat is een mooie periode.
0: Ja, en hoeveel werken kunnen de bezoekers bekijken?
1: Er hangen 22 foto's.
0: 22 foto's.
1: Ja.
0: En dat is te zien in Kunstcafé Nova. Daar kun je gewoon naar binnen. Daar hoef je geen kaartje voor te kopen.
1: Je hoeft geen kaartje te kopen. Maar als je gaat... Ja, hoe ze dat doen, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar in een café is het wel gebruikelijk dat je iets drinkt.
0: Ja. Ja. Dat maar goed, wie gaat er naar een café en gaat er weg zonder wat te drinken? Dus ik neem aan dat dat op die manier er eigenlijk ook wel aan zijn trekken komt, hè, denk ik.
1: Ja, dat denk ik. Maar er is inderdaad, je hoeft geen entree te betalen, je kan er zo binnen stappen.
0: Nee.
1: Dat is misschien wel goed om nog even te onderstrepen, niet elke dag open. Het is donderdag en vrijdag van 3 tot 8 uur 's avonds open en zaterdag is het van 2 tot 8 uur 's avonds open.
0: Ja, dus eigenlijk alleen in het weekend. Hè? Als we donderdag als weekenddag meepakken. Aan het einde van de week en de zaterdag van 3 tot 8. En zaterdag van 2 tot 8.
1: Ja.
0: Dus, en bent u daar dan ook aanwezig? Of,
1: nee, ik ben er bij de opening natuurlijk wel bij.
0: Ja.
1: Verder niet, maar ik stel mij... Je kunt natuurlijk, als je kijkt, liggen al kaartjes van mij met mijn contactgegevens.
0: Ja.
1: Als je dan denkt, ik wil dat mensen wel eens een keer ontmoeten en vragen stellen, dan kan iedereen die dat wil mij een mailtje sturen en dan kunnen we een afspraak maken om daar samen eens rond te stappen.
0: Ja, want die foto's die roepen waarschijnlijk wel vragen op. Dat is ook de bedoeling, denk ik, hè? Dat die
1: dat
0: vragen
1: denk
0: oproepen.
1: Ik wel. Ja. Ja, het is niet zozeer...

0: Maar ik begrijp heel goed dat het zo werkt.
1: Ja.
0: Het is hoe ik kijk en wat mij fascineert. En daarom leg ik het vast.
1: Ja. Ja.
0: Maar het roept ongetwijfeld vragen op, ja.
1: Ja. En nou ja, u bent bereid om op die vragen of die opmerkingen daar op te reageren.
0: Ja, zeker.
1: Hartstikke mooi. Dus een mooie tentoonstelling lijkt mij. 22 foto's van een kunstenaar, mag ik zeggen, die op haar eigen manier dingen heeft waargenomen die een ander niet op die manier zelf waarneemt. Daar komt het op neer.
0: Zeer waarschijnlijk niet, nee.
1: Nou, zijn er nog dingen die je kunt vertellen die verder van belang zijn of interessant zijn in het kader van deze expositie?
0: Ja, misschien is het leuk om te weten. Ik heb er hier en daar een paar tekstjes aan toegevoegd. Ook over Apeldoorn of die zich afspelen in Apeldoorn. Maar de hoofdmoot is wel de foto's.
1: Ja. En nogmaals, die foto's zijn allemaal genomen in Apeldoorn.
0: Ja, ja.
1: En
0: ja.
1: Ook in de publieke ruimte allemaal?
0: Ja, ja, ja, een ruimte waar iedereen had kunnen lopen.
1: Ja,
0: of mag lopen. Ja,
1: ja. Dus ja. Buiten, in het algemeen.
0: Ja, ze zijn allemaal buiten, ja.
1: Kijk, nou. Ja. Dan is het ook leuk om te zeggen van god, dan kun je ook raden van god, dat is misschien wel daar geweest. Dat maakt het ook een hele boeiende expositie.
0: Ja. Ja.
1: Nou, mevrouw, heel erg bedankt voor uw toelichting. En ik wens u veel genoegen en succes bij de expositie.
0: Ja, dank u wel.
1: Oké, heel erg bedankt en tot de volgende keer.
0: Ja, graag.

with me. Here with me van Marshmallow featuring Churches. Het Dragenbootfestival, dat komt er weer aan. En dat is in 2005 is dat voor het eerst heeft dat plaatsgevonden hier in Apeldoorn. Duurde toen nog maar één dag met 27 teams en een paar duizend bezoekers. En inmiddels is het een evenement, een begrip in Apeldoorn. En een festival van formaat. Dit jaar 130 teams, 100.000 bezoekers en 3 dagen feest. Het begint op vrijdag 19 juni, maar dan is het al helemaal volgeboekt. Want er zijn er allerlei bekende artiesten die dan optreden. Dus ja, sorry.

Die dag vol. Maar op zaterdag en zondag vinden die drakenbootraces plaats. En dan is er dus echt plaats voor iedereen. Wil je daar meer informatie over hebben? Kijk dan op www.drakenboot.nl.

Living in the Land of Dreaming van Master Boy. Ja, we zijn er weer aan het einde van het eerste uur van de matinée van 5 juni. We hebben verschillende gesprekken gehad. En het volgende uur gaan we daar gewoon gezellig lekker mee verder. En we eindigen met More Stars, een ABBA medley van Stars on 45.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de 3 mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm en 3 gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met volhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaatlidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: En natuurlijk nog steeds met Frans Lubbers, die garant staat voor een mooie muziekkeuze. Goedemiddag luisteraars, welkom bij het tweede uur van de matinee van 5 juni 2026. We hebben dit uur nog twee leuke telefonische interviews over een minuutje of 10. Als het goed is, spreken we dan met Jan-Willem Klink. Hij is een lid van de Bergenvaarders, dat is een sociëteit in Deventer. Hij is actief als supporterscoördinator van Go Ahead Eagles. En ja, dat komt samen op een dag, namelijk volgende week, 8 juni, aanstaande maandag. En hij gaat vertellen wat er allemaal wordt georganiseerd rondom hem, rondom voetbal. Over een half uurtje later, om 4:15, spreken we met Ruud van Veldhuizen. Hij gaat ons warm maken voor een optreden in het Zuiderpark, op het Zuiderparkpodium. En daar treedt op de groep Hawkeye. Maar tot die tijd gaan we eerst luisteren naar een kopje koffie van VOF de Kunst.

0: Come On van The New Adventurers. Aan de lijn Jan Willem Klink, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Maar niet, je spreekt niet met Jan Willem Klink.
0: Oké.
1: Daar gaat het over.
0: Voor
1: de maandag, ja.
0: Ik zie hier dat de contactbestand. Jammer. Oké. Met wie spreek ik dan? Sorry.
1: Met Harry Hoving, bestuurslid van de Sociëteit der Bergenvaarders.
0: Oké. Ga ik even erbij halen, want ik pak hem er even bij, hoor.
1: Ja, hoor.
0: Harry Hoving?
1: Ja.
0: Oké, okay, ja. Ik heb de foto voor mijn neus, dus dat weet ik. Oh, ik kan wel zeggen, ik herken u aan uw lange baard, maar dat is in uw geval geen sprake van.
1: Nee. Die heeft Jan Willem, inderdaad.
0: Ja, die laat hem lekker lang groeien, heb ik gezien.
1: Ja, klopt.
0: Maar Jan Willem, die is het centrum, staat in het centrum van de belangstelling aanstaande 8 juni bij jullie op de Sociëteit. Daar komt dat op neer, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hij is supporterscoördinator van Go Ahead Eagles.
1: Ja.
0: En dat lijkt me niet zo'n makkelijke klus. Want dan willen de gemoederen ook wel eens verhit raken, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: En hij is dan degene die als mede als taak heeft om te zorgen dat het allemaal een beetje goed verloopt, denk ik. Hè?
1: Ja. Hij is de contactpersoon, zeg maar, tussen de Eagles en de supporters.
0: Ja, en het gezag ook, denk ik, hè, of niet? De
1: en het gezag, ja, dat heb ik wel begrepen. Ze hebben inderdaad nou contact gehad met het gezag, met Coët. En hij dan vanuit de supporters geredeneerd.
0: Ja. Dat is een hele belangrijke taak eigenlijk die hij heeft, hè?
1: Ja, zowel hier in Deventer als sinds we dus Europees zijn gegaan, was er natuurlijk ook nog een extra dimensie die eraan zat.
0: Ja.
1: Wat ik daarvan weet is dat hij zich ook daar met veel verve voor heeft ingezet om dat ook in goed te laten verlopen allemaal.
0: Ja, als ik zijn foto zie, dan kan ik me er alles bij voorstellen, als ik heel eerlijk moet zijn.
1: Ja.
0: Hij is
1: een markant figuur.
0: Ja, hij is zoals hij eruit ziet, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ruwe bolse blanke pit. Zo zullen we het, denk ik, maar kunnen formuleren.
1: Ja, een goede omschrijving.
0: Ja. Die gasten uit Deventer, die zijn niet veel beter dan uit Zwolle of uit Heerlen of Den Haag, denk ik, hè? Dat is allemaal redelijk ontvlambaar volk, hè?
1: Ja, dat is tegenwoordig wel vaak zo.
0: Ja. En in die zin heeft hij natuurlijk veel meegemaakt, hè?
1: Ja, volgens mij wel. Ik ken niet alle details. Dat is ook natuurlijk mooi om daar maandag naar te vragen.
0: Ja.
1: Maar hij heeft wel alle uitwedstrijden, tenminste natuurlijk in Nederland alle wedstrijden, uitwedstrijden, maar sinds we in Europa voetballen, heeft hij natuurlijk ook dat, wat ik net zei, in Europa allemaal mee mogen maken.
0: En daar kan hij heel kleurrijk over vertellen?
1: Daar gaan we vanuit heel kleurrijk over vertellen.
0: Ja, dus dat dat wordt een leuke avond.
1: Ik ben ervan overtuigd dat het een leuke avond wordt. Ja. We hebben ook een hele goede interviewer. De naam mag ik nog niet prijsgeven, maar er is ook een bekende Deventernaar die het interview gaat doen.
0: Begint zijn voornaam met een E?
1: Nee. Goed, er zijn een aantal die daarvoor in aanmerking zouden komen. We hebben één iemand gevraagd.
0: Ja.
1: Toevallig vanmiddag weer voor besproken. Dus dat gaat ook erg leuk worden maandag.
0: Ik ga niet verder raden. Wordt dus heel gezellig. En waarschijnlijk misschien wel iets anders van aard dan jullie gewend zijn bij sprekers misschien?
1: Wij zijn wel redelijk varieert in onze bijeenkomsten.
0: Ja.
1: Moet allemaal een beetje natuurlijk. Dat heeft voornamelijk vaak met Deventer te maken.
0: Ja.
1: Is een beetje toch wel Deventer gerelateerde de organisatie die wij dan zijn.
0: Ja.
1: Of sociëteit moet ik zeggen. De organisatie klinkt ook zo. Dus dat. We hebben het interview dat staat rond 19:30.
0: Ja.
1: En daarvoor komen we bij elkaar. Dan eten we samen een hapje. En een beetje kennis maken en zo. En dan zijn we, omdat er ook nog weer voetbal is. Hè, die wedstrijd van het Nederlands elftal.
0: Ja, tegen Oezbekistan. Altijd lastig.
1: Oezbekistan. Ja, die begint om 20:30. Maar we zorgen dat we om 20:30 klaar zijn. En dan kan iedereen, er is een grote televisiescherm daar in de Hof van Kolmstad is het evenement. En dan degenen die willen blijven kijken, kunnen dan blijven kijken.
0: Ja. Ja, dus dat wordt gewoon een hele gezellige avond. Met centraal het thema voetbal. Zowel de supportersactiviteiten als het Nederlands elftal. Hè, dus dat is de club. Deventer is natuurlijk een typische voetbalstad. Hè, dus,
1: inmiddels wel.
0: Ja, inmiddels wel. Maar ja, ook een van de weinige plaatsen waar het stadion echt in het midden in de stad staat, hè, heb ik begrepen.
1: Ja,
0: dus
1: jullie
0: hebben wel een traditie hoog te houden, denk ik, op dat gebied.
1: Ja, dat klopt zeker. In mijn jeugd ging ik ook al wel eens daar naartoe. En nu heel incidenteel, ik ben niet een pas te bezoeken van de wedstrijd of zo.
0: Nee.
1: Maar dat hoeft dan ook niet. Ja. Maar ik volg het allemaal wel, zeg maar, via de media. Dat is En dat is tegenwoordig wel een naam die in ieder geval in die eredivisie, zeggen wij, van thuis hoort.
0: Ja. Ja, met wat dat betreft lijken ze een beetje op Feyenoord. Hè? Het gaat soms hemelhoog goed.
1: Ja.
0: En soms gaat het ook heel belabberd, denk ik. En dat maakt het ook wel leuk om er supporter van te zijn.
1: Ja, daarom. Ik begrijp ook dat er een heleboel supporters ook in Apeldoorn komen.
0: Ja, tuurlijk. In Apeldoorn hebben we geen club met zo'n sprekende naam. Dus,
1: nee, dat klopt.
0: Dus van de ellende moeten wij ons heil zoeken in Deventer.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben geen wederzijds gedoe, hè, zoals Deventer en Zwolle, dat botert niet.
1: Nee, maar dat is meestal nog een inderdaad altijd wel een dingetje als dat
0: Er zal weinig volk uit Zwolle hebben naar jullie avond komen.
1: Nee, daar ga ik ook vanuit, maar niet.
0: Ja, hartstikke gezellig. Kan iedereen daar zomaar naartoe?
1: Als je mee wil eten vanaf 17:30, dan moet je wel even aanmelden.
0: Ja.
1: Maar als je alleen maar komt voor het interview, dan kun je gewoon zorgen dat je erom 7:30 bent.
0: Ja.
1: En dan kun je dat interview meemaken. Koffie krijg je van de Bergenvaders.
0: Kijk eens al.
1: En verder is spijs en drank, zoals het heet, voor eigen rekening.
0: Daar moet je geld voor meenemen, maar dat is ook geen probleem, zou ik zo zeggen. Dus als je wil opgeven voor een maaltijd, dan moet je melden bij dat opgeven bij de bergenvaarders.nl.
1: Ja, www.bergenvaarders.nl is de website.
0: Ja.
1: En daar zit een link in om aan te geven of je wil komen. Dat zou prettig zijn, dan weten we in ieder geval ongeveer hoeveel.
0: Ja.
1: Maar ook, en als je wilt mee eten, dus om 17:30 bent, dan moet je het zeker even aangeven.
0: Ja, ja. Ik ben nog heel benieuwd hoe jullie aan die naam komen, de Bergenvaarders. Heeft dat er met de stad Bergen te maken of is dat een hele rare?
1: Ja, dat stamt nog uit de Hanzetijd.
0: Ja.
1: En toen had je dus Bergen als ook als Hanzestad. En er werd natuurlijk veel handel vanaf Deventer via de IJssel, Noordzee naar Bergen gedaan. Er komen de stokvissen, zeg maar, overal.
0: Nog steeds.
1: En dat is een tijdje, in het wat minder belangstelling. Want sinds 1982 zijn die banden weer wat hersteld. Dus sinds die tijd bestaan wij ook. En we hebben altijd nog als doel om naar Bergen te varen.
0: Ja. Ja, je moet je naam meer aan doen, hè?
1: Ja, maar er zijn laatst voorjaar een aantal mensen geweest die dan natuurlijk naar die internationale wedstrijd zijn gegaan. Maar goed, dat was maar een klein gedeelte. En, je moet het doel hebben in het leven en ook als sociëteit. Dus dat is het varen naar Bergen. Dus dat houden we altijd ons voor.
0: Ja, maar dat moet een keer gebeuren, maar hoeft niet morgen, want dan is het doel gehaald. Dus laten we er even uitstellen, hè?
1: Ja, dat vind ik ook. Ja.
0: En daar wil stokvissen mee terugnemen, hè?
1: Dus, dat moet zeker.

0: Ja, want ja. Dat is echt een delicatesse. Ik weet het uit eigen ervaring.
1: Ja.
0: Nou, leuk. 8 juli, dus aanstaande maandag, de Bergenvaders.
1: Ja.
0: En het adres is, want dat heb ik even niet bij de hand.
1: Nee, Hof van Kolmsgaten.
0: Hof van Kolmsgaten.
1: In Kolmsgaten.
0: In Kolmsgaten, en dat is een wijk van Deventer.
1: Dat kan niet missen, dat ligt vlak naast de kerk.
0: Ja, en als je het zeker wil weten, kijk je even op de site van bergenvaders.nl en dan kun je het allemaal precies vinden.
1: Ja, daar staat al de informatie op.
0: Nou, elke Go Ahead supporter, ook die uit Apeldoorn, zijn welkom aanstaande maandag. En met lekkere, sappige verhalen over supporters. En het zal niet allemaal even subtiel zijn, maar dat maakt het des te leuker.
1: Dat maakt het juist leuk. Ja, zeker.
0: Oké. Hey, heel erg bedankt voor de informatie en veel plezier aanstaande maandag.
1: Ja, gedaan. Dankjewel.
0: Oké, bedankt hoor. Dag.
1: Jo, dag.

Justin Bieber met het nummer Sorry. Bootcamp for All. Dit is een evenement die elke zondag van 11 tot 12 wordt georganiseerd. De Bootcamp for All op het Marktplein in Apeldoorn. Iedereen kan meedoen. Jong, oud, beginner, gevorderd, met of zonder beperking. Lekker meedoen. De trainingen zijn laagdrempelig, energiek en vooral heel erg leuk. Samen bewegen, samen werken aan gezondheid en elkaar motiveren, dat staat centraal. Dus trek je sportschoenen aan of je stoute schoenen, kijk maar wat het beste past. En met Bootcamp for All laat de gym zien dat sporten echt voor iedereen is. En we hebben het over de gym. En de gym, dat is een

een sportschool in Apeldoorn. En die organiseert daarnaast voor aanstaande zondag, 7 juni, overmorgen dus, Football for All. En dat is tussen 12 en 16:30. Dus als bootcamp voor ons afgelopen, gaan we lekker over naar Football for All. En je kunt tussen 12 en 16:30 meedoen aan een evenement Football for All, dus ook weer op het Parkplein. Vorm een team met 3 andere spelers en ga lekker voetballen. Aanmelden is verplicht, meedoen is gratis. Kijken, dat mag ook, maar dat kost je €5, maar dan krijg je wel iets te drinken en te eten. Wil je meedoen met een man of 4? Inschrijven, dat kan op thegymapeldoorn.nl. Gym is dus GYM. thegymapeldoorn.nl/footballforall.

Complicated van Dimitri Vegas en zo voorts. Dat is nu wel weggeklikt. Ja, even over een televisieprogramma aanstaande dinsdag 9 juni... om 9:50 s'avonds op NPO 2. Het programma Kunst in het Wild. En daar komt aan de orde het kunstwerk De Rode Muur in Apeldoorn. Ik denk dat elke Apeldoorner wel eens daar is langsgekomen. En ja, is het een verrijking? De een vindt van wel. De ander zonde van de openbare ruimte. Want ja, wat valt er aan te beleven? Over kunst valt dus heel wat te twisten. En wat is het nou eigenlijk het idee achter het kunstwerk De Rode Muur? En wat vinden voorbijgangers ervan? Nou, in dat televisieprogramma Kunst in het Wild komt dus de komende reacties op De Rode Muur aan de orde. En die kunst is natuurlijk niet alleen in Apeldoorn, maar in heel Nederland te vinden. In Kunst in het Wild, het programma, trekken kunsthistoricus Katelijn de Blok en kunstcurator Jürgen Chong Afong, die trekken door het land om die kunstwerken te ontdekken en hun verhalen te ontdekken. Nou, ze zijn dus, ze doen Apeldoorn aan. In een Apeldoorn spreken zij met omwonenden van de Rode Muur. En de zichtbaarheid ervan, de betrokkenheid van de bewoners bij die kunst. En van wie is die kunst eigenlijk, hè? Dat komt aan de orde. En niet alleen de Rode Muur wordt in die aflevering besproken, maar ook de Three Floating Figures. Dat zijn dus die drie maagden die lijken te zweven boven de rotonde in de Maten. Die rotonde die nu, als het goed is, helemaal oranje gekleurd is en een paar weken geleden nog het toneel was van de demonstraties tegen het AZC. U weet wel, een van de meest bekende rotondes van Apeldoorn. Nou, dat komt aan de orde. En leuk om te zien. Apeldoorn op tv. 9 juni, 9:50 bij Omroep Max op NPO 2.

Dit was Rhythm van Anna Domino. Op dinsdag 9 juni, dus dat is er volgende week al, organiseert SDG Apeldoorn. En SDG staat voor Sustainable Development Goals in keurig Nederlands. Komt eigenlijk neer op een duurzame organisatie. Die club die organiseert een klimaattafel in het ASEC aan de Roggestraat 44 hier in Apeldoorn. En Anthony Agota, hij is klimaatgezant van de EU. Die praat de deelnemers bij over twee recente klimaatconferenties. Dus best wel heel interessant als je geïnteresseerd bent in ja, EU en de ontwikkelingen van het klimaatbeleid. Een aantal vragen staat deze middag centraal. Hoe werkt de EU toe naar klimaatneutraliteit in 2050? En hoe staat het ervoor op dit moment? En wat kun je zelf doen? Geïnteresseerden zijn welkom om mee te praten. De bijeenkomst start om 3:30 middags en duurt tot 5:30 s'avonds. Entree is gratis en meer informatie vind je via sdg-apeldoorn.nl.

2, 3, come on, girl.

Dit was het nummer Focus van Ariana Grande. Goedemiddag, Ruud van Veldhuizen. Hij heeft opgehangen, oké. Okay. Dan gaan we proberen opnieuw te bellen, denk ik, hè, Frans. Zullen we ondertussen even een plaatje draaien?

0: Oké, dit was Coco Jumbo van Mr. President. Inmiddels hebben we Ruud van Veldhuizen aan de lijn. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat ging even mis, hè, maar geen probleem. Er is in ieder geval verbinding. Hawkeye treedt op morgen in het Zuiderpark podium. En daar wil je ons verwachten.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Sorry, dat laatste. En dat laatste heb ik gemist, wat je zei.
0: Ik zei, dan wil je ons warm maken, de luisteraar.
1: Nou, dat wil ik heel graag doen. Dank dat we er even wat over mogen zeggen.
0: Ja,
1: morgenmiddag in het Zuiderpark van 2 tot 4 live Hawkeye.
0: En dat wordt genieten, heb ik gelezen op jullie site. Dus dat zal ongetwijfeld. En wat voor muziek kunnen we verwachten met deze formatie?
1: Ja, het is een hele veelzijdige band. Eigenlijk een mix van blues, rock, funky blues. En het zijn geen standaard top 40 nummers, maar wel heel veel nummers die je meteen herkent.
0: Ja.
1: John Mayer, Doobie Brothers, Eric Clapton, Joe Bonamassa.
0: Nou, kortom, hele bekende namen, hè?
1: Ja.
0: Dus Hawkeye, die kan dat echt prima vertolken, begrijp ik van je.
1: Ja, zeker. De band bestaat inmiddels 12 jaar.
0: Ja.
1: En we hebben wat wisselingen van bezettingen gehad.
0: Ja.
1: Op dit moment 7 personen op het podium. Ik weet niet of je geïnteresseerd bent in de namen van de mensen die morgen optreden.
0: Nou ja, ik heb de namen bij de hand, maar misschien leuk als je dat even aan de luisteraar vertelt.
1: Nou ja, ik zal het snel doen.
0: Ja.
1: Zangeres Laura Meinik uit Apeldoorn-Zuid.
0: Ja.
1: En Johnny Noya, de collega lead vocalist.
0: Ja.
1: Douglas Budde op gitaar. Rick Klanderman drums. René Scherpenhuizen uit Deventer op keys. Frans Larousse op de bas en Kasper Schuppert uit Vaassen op de saxofoon. Dus 7 man sterk, 6 man en een vrouw.
0: Ja, en dat zijn streekgenoten allemaal, in ieder geval 3 heb je genoemd. En de anderen komen ook uit de omgeving? Of,
1: 5 uit Apeldoorn, eentje uit Deventer en eentje uit Vaassen.
0: Kijk al, dus echt een Apeldoornse band, zullen we zeggen, voor het gemak. En die gaat Apeldoorn-Zuid en omstreken heel blij maken aanstaande zaterdag.
1: Absoluut. Het wordt droog, heb ik bekeken op buienradar.
0: Ja?
1: Mocht het niet helemaal droog blijven, of nou ja, zeg maar eventjes dat de voorspellingen slechter worden,
0: ja,
1: dan verkast het van het terrein. En dat terrein ligt in de nabijheid van het buurthuis Maastraat in,
0: ja,
1: Zuid.
0: Ja.
1: Maar dan gaat het naar binnen in het buurthuis.
0: Dan gaan we lekker naar binnen. Dus geen enkel probleem. Het gaat gewoon door morgen.
1: Zeker weten.
0: Ja, en wat kost een kaartje eigenlijk?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks? Nou, dat is helemaal mooi. Dus ook voor de zuinige Apeldoorner is er morgen dus een hartstikke leuk concert in het Zuiderpark.
1: En je houdt wat geld in de zak voor een lekkere consumptie.
0: Kijk eens aan. Ja, dus het wordt gewoon gezellig morgen. Hawkeye, genieten van de muziek. Ik ben benieuwd hoe ze het er vanaf brengen, maar dat gaat ongetwijfeld heel goed zijn.
1: Ja,
0: ze bestaan al... Ze bestaan al 14 jaar, zie ik, dus komt goed.
1: Hartstikke mooi. 1400 uur. 2 uur 's middags gaan ze beginnen.
0: Van 2 tot 4. Als we heel hard juichen, dan gaan ze misschien nog wel een half uurtje langer door.
1: Ongetwijfeld.
0: Ja. Oké. Nou, veel plezier morgen en ik wens je heel veel publiek toe.
1: Dankjewel. Okay. Dank voor de zendtijd.
0: Ja,
1: hoi,
0: graag gedaan. Dag.
1: Hoi.

Civilized Man van Joe Cocker. Een heel bekende stem natuurlijk, hè, van de, ja, terug uit de jaren 60, 70. Op zaterdag 13 juni vindt alweer de 56e editie van de culturele Pleinmarkt plaats. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staan er meer dan 90 ramen met kunst op het terrein rond Theater Orpheus en de Grote Kerk. Op 5 binnen- en buitenpodia treden vrije tijds en echte gewone artiesten op van diverse plamage. Dans, toneel, bands, solozangers en koren. En in de bovenfoyer van Orpheus is een grote expositie van kunstlokaal De Pretentieloze, dat dit jaar 60 jaar bestaat. Beeldende kunst in diverse disciplines. Dus zaterdag 13 juni, zet vast in je agenda. Je kunt naar de Culturele Pleinmarkt. En wil je meer informatie? Culturelepleinmarkt.nl.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Glamour Boy van Living Colour. Het is er weer afgelopen. Het tweede uur van de matinee van vrijdag 5 juni. Heel veel bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. We sluiten af met Chain Reaction van Diana Ross.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de Gouden Helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

doing?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

las cabas, patitas chuecas.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jette wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens een tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Een tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.

0: Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. Met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is De Vereniging.

0: luistert naar De Vereniging met Wesley Zwevering.
1: Ja, goedenavond. Het is vandaag woensdag 3 juni. En dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuw uurtje De Vereniging. Het programma waarin wij iedere woensdagavond tussen 8 en 9... een vereniging, stichting of club uit onze gemeente centraal zetten. Voor de techniek vanavond hebben we Olaf Bos. En namens de redactie hebben wij Hieke Goos. En in de studio vanavond hebben wij wel een hele bijzondere vereniging, om maar zo te noemen. Want niemand minder dan het Leger des Heils is vanavond aangeschoven. En te gast zijn major Frida Hanauer en vrijwilliger Jan Torny. Een hele goede avond.
2: Goedenavond.
1: Ja, want het is toch wel eigenlijk een hele bijzondere. Want het is misschien wel een van de grootste verenigingen die wij in de afgelopen week hebben gehad. Want ja, Leger des Heils, iedereen kent het qua naam. Maar het is natuurlijk niet zomaar een vereniging. Want het is natuurlijk veel meer dan dat. Want laten we eerst beginnen met wat is het nou eigenlijk voor club, om maar zo te zeggen? Frida?
2: Ik zou zeggen, we zijn geen club.
1: Nee, precies.
2: We zijn een kerk. We zijn een, mensen zeggen ook wat dat we een soort beweging zijn, een movement, zoals je dat zegt. Maar ik zou met name zeggen, we zijn een kerk.
1: Een kerk.
2: Ja.
1: En wat is de missie dan van een kerk? Want normaal gesproken, hè, elke kerk heeft zo zijn eigen boodschap die meedraagt. Wat is dan de boodschap bij het Leger des Heils?
2: Als je het heel op zijn Engels zou zeggen, dan is dat soap en salvation. Dat is soep, zeep en redding.
1: Oké. Okay.
2: Maar redding heb je niet zonder de soep en zonder de zeep.
1: Nee. Zou je die kunnen toelichten? Ja. Want ik vind het heel mooi gevonden.
3: Eigenlijk gaf je buiten de uitzending al een brugje. Omdat je erachter was gekomen dat we rond 1865 zijn ontstaan.
1: Ja, klopt.
3: En dat is eigenlijk in de periode van de industrialisatie.
1: Ja.
3: Ja, waar het eigenlijk voor al die mensen die van het platteland naar de stad trokken de fabriek was. Ja, en dan was je wel aan het werk, maar niet dat je nou veel te eten had.
1: Nee.
3: En dat je makkelijk kon wonen. Nee. Dus sommige keren, hè, dat weet je dan ook, de geschiedenis haalt zich nu. Ik ben net in Istanbul geweest. Dus naast die 60 miljoen geregistreerden, hebben ze er ook misschien wel net zoveel niet geregistreerden. Die er 3 of 4 baantjes op nahouden. Ja. Je bent er zelf geweest. Je ziet daar ook huizen die niet gebouwd zijn of afgebouwd zijn. Of rechten op een plekje grond die zomaar worden overgenomen. Nou, in die periode is het Leger des Heils in Engeland ontstaan. William Booth en zijn vrouw zijn eigenlijk vanuit de kerk de zogenaamde Christian Mission begonnen.
1: Ja.
3: En daarna is het als het ware, wat Frida al zei, is dus hun aanpak is soap en salvation. Dus ja, in die volgorde. Want ja, mijn oudste kinderen komen uit Brazilië. En dat is heel simpel. Als je niet te eten hebt, dan hoef je bij die mensen niet met het woord van God aan te komen. Je moet ze eerst te eten geven. En dat is ook haast bijbels, hè?
1: Ja.
3: Wie geeft ze te eten? Wie zorgt onderweg voor je? Geeft ze geen stenen voor brood? Dat soort dingen. Dat zijn wij.
1: Juist. En wat je nou net al omschreef voor de luisteraar, we hebben afgesproken voor de uitzending om te gaan tutoyeren.
2: Ja.
1: Wat we net ook al omschreven, het is natuurlijk al een vereniging die of een kerk die al heel lang in beweging is.
3: Ja.
1: Laten we dus stellen dat in 1860 dat het al is ontstaan, 1880 kwam het schild. Maar hoe lang zit Leger des Heils dan hier in Nederland al? Want dat praten we ook al over een behoorlijk lange tijd.
2: Al meer dan 135 jaar zijn we al in Nederland.
1: Ja. En is de missie in die tijd ook nog veranderd? Want je stelt inderdaad net zelf al, de problematiek lijkt zich eigenlijk te herhalen.
3: Ja. Nee, dus ja, zoals wij dat noemen. Ik ben door mijn ouders het Leger des Heils ingereden in de kinderwagen. Dus daar was ik me niet van bewust. Maar eigenlijk, zolang ik daar rondloop, doen we nog steeds dezelfde dingen. Dus vooral eerst mensen helpen.
1: Ja. Dat is wel interessant. Want hoe zijn jullie daar eigenlijk bijgekomen?
3: Nou ja, ik vertel door mijn ouders.
1: Ja.
3: En waarschijnlijk is het muziek. Hè? Want ik speel ook we hebben nog een klein clubje dat speelt brass.
1: Ja.
3: Nou, dat is waarschijnlijk het bindmiddel geweest, denk ik dan zelf maar. En door dingen te doen. Nou ja, en dan is het ook natuurlijk de invloed van je ouders. Hè? Die op een bepaalde manier voorgaan. En dat heeft mij als ware wel bij geloven. Of zoals wij dat tegenwoordig geloven in de buurt. Hè?
1: Ja.
3: Dat is een mooie titel gebracht.
1: En dat doe je bijvoorbeeld dan vanuit alleen voor de afdeling Apeldoorn? Of is dat breder gezet? Of hoe werkt dat als je dan
3: vrijwillig tegenwoordig Dus ik heb ook wel. Ben ik ooit met een jeugdband heel Europa door geweest.
1: Oké. Okay.
3: Dan werd je. Ja, nou ja, als je een beetje redelijk muziek kon maken, dan werd je opgepikt. En nou, dan was het met z'n 40 op pad, 3 of 4 weken lang. Heb ook in Amsterdam in een korps gezeten. Ja. In vertegenwoordigende clubjes meegedaan, maar tegenwoordig nou, heb ik genoeg aan Apeldoorn.
1: Juist.
2: Ja, ja.
1: Ja, want Frida, jij bent als titel major. Voor heel veel mensen is dat enigszins misschien ook wel gek klinkend. Want hè, leger, dus zelfs de naam leger zegt het al wel deels. Hoe zit dat ten eerste met die titels eigenlijk?
2: Nou, William Booth heeft samen met zijn vrouw, eerst was het Christian Mission, maar hij wou graag iets pakkends hebben. En hij dacht, wat kunnen we dan doen. Hij zegt, we zijn eigenlijk een leger, maar van redding. Niet van vechten, maar we zijn een salvation. Dus
1: de Salvation Army.
2: Army. En wat was je vraag ook alweer van...
1: Nou, hoe zijn die rangen dan eigenlijk toegekomen?
2: Ja, nou, die rangen. En toen heeft hij gewoon... Eigenlijk is alles gestoeld. Zeg maar, heeft hij het afgekeken van het leger, van de rangen die er zijn. En zo heeft hij dat dan ook gedaan voor degene die voorgangers willen worden in de kerk. Zeg maar de dominees.
1: Ja.
2: Dan ga je een opleiding volgen. En dan ben je eerst een kadet in de opleiding. Eerste jaar, tweedejaars. Als je dat goed afgerond hebt, dan word je luitenant. En dan is het gewoon, dan ga je aan je werk. En naarmate je dienstjaren maakt, word je kapitein. En nog meer dienstjaren, dan word je majoor.
1: En hoe is die loopbaan voor jou dan terechtgekomen? Hoe ben jij door die rangen heen gegaan, om het zo te zeggen?
2: Nou, ik ben wel ook, zoals Jan vertelde, ik ben ook als kind zijnde binnen het leger opgegroeid. Ook van beide kanten, van mijn vaders en mijn moeders kant.
1: Ja.
2: En ik ben pas laat, of in die zin, ik was eerst.

0: Soldaat. Ja, nou, en heilsoldaten zijn eigenlijk de beleidende christenen van een geloofsgemeenschap op een locatie.
1: Juist, oké, okay, check.
0: Ja, dat is eigenlijk, nou ja, dan... En dat, voor de rest is...
2: Ik ben ook heilsoldaat geworden. Ja. Dat is ook een uiting van mijn geloofsbelijdenis. Dat ik graag heilsoldaat wilde worden. Maar eigenlijk daarna wou ik toch nog wat meer mij echt in dienst stellen. En dat doet Jan ook. Maar ik heb mijn baan opgezegd. En ik ben mijn studie gaan volgen. Ik heb mijn flat verkocht. En zo gaat dat. En dan ben je ook als officier zijnde, ben je ook verplaatsbaar. Dan,
1: ja, want jij bent ook natuurlijk buiten Nederland. Heb je ook nog werk verricht?
2: Ik heb een aantal jaren in Nederland ben ik begonnen, de eerste jaren. En ik heb 12 jaar in Tsjechië gewerkt. Samen met een collega voor het leger deszelfs. En toen ik 4 jaar geleden weer terugkwamen, toen zijn we in Apeldoorn komen wonen en werken.
1: En is dan major dan ook gelijk de hoogste functie dan hier binnen Apeldoorn? Of hoe moet die functies dan precies zien?
2: Ja.
0: Nou, zullen we het doen?
2: Ja.
0: Nou ja, maar dat is mijn opvatting, hè? Ja. Dus we hebben maar 1 paus en dat is bij onze generaal.
1: Ah, check. Oh, ja. Duidelijk, juist. Ja? Ja. Nee, dan snap ik het volledig.
0: Dat heb je ook waarschijnlijk gelezen, hè?
1: Ja, ja. Zeker. Ja. Nee, maar dan snap ik het inderdaad. Ja.
0: De structuur van de militaire rangen, die kennen wij ook.
1: Ja.
0: We kennen ook, zeg maar, officieren, om het zo maar te zeggen, die een speciale opdracht hebben.
1: Ja.
0: Nou, dan kan het weer wat anders zijn als majoor. Want ze hebben ook kolonels en luitenantskolonels. Nou, en als je een leiding geeft aan een land of een regio, waar wij onder vallen is Nederland, Tsjechië en Slowakije.
1: Ja. Okay.
0: Dan heet het een commissioner.
1: Okay,
0: die
1: check.
0: Vind je niet zomaar in een militaire rang terug. Maar dat heet, iemand is commissioned heeft een speciale opdracht om daar leiding aan te geven.
2: Ja. Ja.
0: Dat is eigenlijk, nou ja, dan voor de rest kan je hem gewoon afpellen.
1: Juist.
0: En we hebben natuurlijk ook in het leger zelfs, als je dat toch wil hebben, we hebben natuurlijk een aantal clubs, om het zomaar te zeggen, of stichtingen naast het kerkgenootschap staan. En heb je ongetwijfeld ook gelezen. Welzijn en gezondheidszorg.
1: Juist. Ja.
0: Hoe heet dat? De reclassering.
1: Ja.
0: Dat soort dingen. Nou, dat zijn hele grote organisaties. Hè, want welzijn en gezondheidszorg, dat is 6000 plus werknemers.
1: Juist. Zeker.
0: Dat allemaal mensen in loondienst die specifiek dus zorg voor de naaste als vak hebben.
1: Ja, nou, we gaan straks nog veel verder praten over al die doelen die we hebben. Ja. Ook alle zaken waarvoor mensen bij Leger des Heils terecht kunnen. Want toen ik het vandaag las, toen kwam ik erachter dat er Leger des Heils veel meer doet dan wat mensen vaak denken aan alleen dak- en thuislozen.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we straks verder over hebben. Maar jullie hebben natuurlijk ook muziek meegebracht. Heel en goed. Onze technicus gaat het eerste nummer inzetten.
0: Mooi.

0: Het eerste prachtige nummer wat jullie hebben meegenomen van Daniel Lohaus. Elk mens die heft zich een kruis te dragen. Toepasselijk. Van waar hebben jullie het nummer meegenomen? Los van dat de titel natuurlijk heel toepasselijk is, of waar we hiervoor zitten.
1: Ja, laat ik zo zeggen, ik ben een liefhebber van Daniel Lohaus. En om verschillende redenen. Ik weet ook dat hij een tijd het heel slecht met hem ging. Ja. Maar dan heeft hij daar ook liedjes over. Dus voor die periode daarna. En, en dit is eigenlijk daarvoor. Ja. Nou ja, uit eigen ervaring weet ik dat dat zo is. Hè? Dat de een is van piepschoen en de ander is van lood. Ja. Nou, ieder mens is dat zo. En als je in gesprek gaat, kom je daar ook achter.
0: Ja.
1: En voor de rest ben ik geboren in, aan de andere kant van de IJssel. Dus daar heeft hij ook liedjes over.
0: Ja.
1: Hè, dus wat je net zelf al even buiten de uitzending om op te fietsen. Hè, langs het Wannepenveen, of hoe heet dat? Dat veen. Ja, dat is zo'n liedje, dat hoort erbij.
0: Ja.
1: Maar hij heeft ook een liedje, dat is Wees niet bang. En los van, nou ja, als je iets van zijn achtergrond weet. Hij had ook een papa die orgel speelde in de kerk. En waar hij dan op zijn 11e ook mee moest helpen. Nou ja, dat moet ongetwijfeld invloed op hem gehad hebben.
0: Ja.
1: En zo'n Wees niet bang tekst. Nou, je zou haast zeggen, dat is een christelijke boodschap.
0: Ja, zeker.
1: Terwijl die overal bijgespeeld heeft. Elektrisch, noem het maar op. Hè. Ja. Dus bij QB en de Blizzards, als je dat nog iets zegt. Dus, nou ja.
0: Zeker.
1: Oké, zo'n jongen is dat. Ja.
0: Nou, inderdaad. We hebben straks nog veel meer mooie muziek om mee te nemen. Laten we even teruggaan naar waarvoor we hier zitten. Namelijk de organisatie Leger de Cel zelf, de kerk. Mm. Heel veel mensen kennen het natuurlijk inderdaad voornamelijk, hè, van de busjes die er rondrijden, bijvoorbeeld bij koude dagen. Hè, de opvang. Maar het is natuurlijk veel, veel meer dan dat. Want waar staat de, wat zijn bijvoorbeeld allemaal zaken die het Leger de Cel regelt en organiseert voor mensen?
2: Als ik naar onze eigen locatie kijk, waar wij mogen werken, dat is op het Hofveld 2123. Dat is een buurthuis, maar dat is ook tevens onze kerk. Wij hebben door de week allerlei activiteiten in onze buurthuis. Maar in ons gebouw, dat is een heel groot gebouw, daar hebben we ook elke zondag onze kerkdienst van 10 tot zo 11:15. Dus wij zijn ook kerk. En dat, ja, dat wil ik ook wel benadrukken. Dat we dat ook zijn.
0: Ja.
2: En dat we daar dan ons geloof belijden. Dat we daar met elkaar zingen. Uit de Bijbel lezen. Een korte overdenking hebben. Dat...
0: Sorry, wat is precies een overdenking?
2: Een preek.
0: Oh, juist. Ja, sorry, excuus.
2: Maar ja. Nee, dat is heel goed dat je dat vraagt. Ja, ik praat natuurlijk ook weer in legergebeuren. Dus,
0: terminologie maakt het soms wat lastiger natuurlijk.
2: Ja, ik heel goed dat je dat vraagt. Dat, ik heb niet hele lange preken. Want het luisteren is max 10-15 minuten om echt je aandacht vast te kunnen houden. Ja. Om het te kunnen doen. En in 15 minuten kun je best heel veel zeggen.
0: Ja, precies.
2: Dus,
0: en wat voor mensen sluiten zich voornamelijk aan bij de diensten?
2: Nou, op het moment, wij zijn wel een wat oudere, vergrijst gemeenschap. Maar de dienst is voor iedereen welkom. En iedereen mag komen bij ons. Ongeacht... ben je welkom bij ons mee te doen. Ja,
0: het is mooi. Ja. De open houding van de kerk, zeg maar.
1: Ja, ja. Nou ja, kijk wat Frida zegt. Dat betekent ook dat voor de wat oudere mensen, dat zeggen ze ook, voelen zich bij ons thuis.
0: Ja.
1: En je zou, misschien is het wel waar, hè, door de maatschappelijke fenomenen die spelen, hè, dus de individualisering, dat je meer groepjes krijgt. Waarbij de ene groep zich veel beter thuis voelt bij de ene stijl dan de andere groep bij onze stijl.
0: Ja.
1: En in die zin zijn we ook, zeg maar, redelijk traditioneel.
2: Ja.
1: Dus naast die preek zal overal wel zijn, maar wij houden ook van zingen en muziek maken. Nou ja, en dat is wel een wezenlijk onderdeel van dat samenkomen.
0: Juist.
1: Ja. Dus dan zingen we ook nog uit een wat, hoe zal ik zeggen? We schuwen ons niet voor de opwekking of de cela's van deze wereld.
0: Nee.
1: Maar we zingen toch graag uit onze eigen bundel, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, de traditionele.
1: En waar het kan, bij ons ook nog met een klein kwartetje met brassmuziek. Dus koperblazers, die ook in die traditie zijn groter gegroeid, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, Gewoon wel vasthouden aan, laat ik zeggen, de principes van waar jullie voor stonden.
1: Nou, dat maakt het lastig als een antwoord op jouw vraag. Dat we dus middengroepen of heel jong, om die aan ons te binden. Ja. Ik kan me niks bij house voorstellen.
0: Nee, snap ik.
1: Maar wat we dan wel doen, dat doen we dan zaterdag. Dat is de verbinding maken tussen de Donuts Day en de wat wij de Family Day noemen. En die Family Day die gebruiken we dan echt om de middengroep, dus ouders met jonge kinderen, om die naar ons toe te halen.
0: Ja.
1: En dan proberen we de gewone dingen te doen die erbij horen. Flyeren, uitnodigen. Voor zover we de handjes bij hebben. Hè, want het nodigen van vrijwilligers is steeds de grootste uitdaging.
0: Ja, daar gaan we zeker zaken nog over hebben. Want dat is natuurlijk
1: een brede zin.
0: Ja. Klopt,
1: terwijl zeker. Nederland toch een groot vrijwilligersland is.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja? Sterker nog, een van de grootste.
1: Ja.
0: Wat ik ook zo bijzonder vind, is dat ook jullie hebben, los van dat het een buurthuis is en een kerk, hebben ze natuurlijk ook de tweedehands kledingwinkel er ook nog in zitten.
2: Ja.
0: Is dat ook een manier waar jullie je opbrengsten van, of zeg maar, laten we zeggen, een beetje inkomsten vandaan moeten halen? Of hoe zit dat met jullie inkomsten eigenlijk? Want jullie zijn natuurlijk een enorme kerk natuurlijk. Het is niet alleen Nederland, we praten natuurlijk over heel veel verschillende landen. Dus het zal wel op een globale manier bestuurd worden. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld met als jullie hier in Apeldoorn hebben jullie dan? Zijn jullie afhankelijk van subsidies? Zijn jullie afhankelijk van de donaties? Hoe werkt dat voor jullie kerk?
2: Nou, de donaties, daar zijn we afhankelijk van. Subsidies niet, want kerk en staat zijn natuurlijk niet.
0: Klopt.
2: En wij zijn er gezondheidszorg.
1: Nou, daar heb ik een wat politieke opvatting. Ik denk dat wat Frida heel erg waar is. Maar ik denk dat een overheid, een gemeente, daar doorheen zou moeten kijken. En gewoon op de werkvloer kijken wat er gebeurt. En of het dan door geloof geïnspireerd is of door niet geloof. Ja, dat maakt mij in termen van handjes niet zoveel uit.
0: Ja, want het gaat natuurlijk om de maatschappelijke impact.
1: Ja, en dat hebben we als wij door de week open hebben. Ja, natuurlijk beginnen wij de dag met iemand mag iets vertellen aan de hand van misschien laten we plaatjes zien. En dan wat inspireert jou? Er hoort misschien een Bijbelgedeelte bij. Ja. Dat is natuurlijk wel bij ons onderwerp van gesprek.
0: Ja.
1: Maar luister, ik ken geen club, om in jouw woorden te spreken, die niet dat soort insteken. Ik ken weinig clubs die zich gedragen als een supermarkt.
0: Juist, ja. Zeker.
1: Nou, en dat is mijn pleidooi voor. Daar mag best wat tegenover staan. Maar het is ook waar. We hebben, en terugkomen op je eerste vraag. We hebben onze kledingwinkel nodig. Dat is ook zeker waar. Want dat doe ik ook als vrijwilliger. Hè. Ik help het team om die container die voor de zaal staat, hè?
0: Ja.
1: Om die leeg te halen.
0: Ja.
1: Ja? Nou ja, daar halen we heel veel. Maar het is ook zo dat we een vrijwilligersgroep hebben die dat keurig uitsorteert. En dan eigenlijk de beste kleding komt weer in de winkel.
0: Ja.
1: Nou ja, en ik heb hier wel eens iets verteld over. Hè? Laat ik het zo zeggen, voor een appel en een ei.
2: Ja.
1: Heb je daar gewoon
2: prachtige kleding.
1: Wat nu vintage zou heten. Of, en wat we niet zelf kunnen sorteren.

0: teren. Dat gaat naar de centrale organisatie en dan heet het reshare.
1: Juist, ja.
0: Ja, en dan vind je het en ook weer in al die winkels weer terug. En als die er weer niet uitkomen, ja, dan is het, ja, ik zou zeggen, lompen.
1: Ja. Ja.
0: Die dus, nou ja, die worden in de papierindustrie, ja, misschien minder papier, maar er wordt nog heel veel gebruik gemaakt van. Hè? Dus,
1: en de kleding die uit de winkel komt, komt die ook bijvoorbeeld uit de gemeente zelf? Want ik heb bijvoorbeeld, ik woon, ben zelf woonachtig in Loenen. Ik weet bijvoorbeeld dat bij de supermarkt daar twee kasten staan, ook voor textiel.
0: Nee, wij bij ons. Want, dat weet ik natuurlijk uit eigen ervaring. Maar als je Henny van Putten hier zou hebben, dat is onze coördinator, ja, of eigenlijk de baas van de kledingwinkel. Nou ja, wij hebben de handen vol. Mensen ja, stoppen daar zoveel in.
1: Ja.
0: Wat was het vorige week, maandag of zo? Dan hebben we van die grote
2: rijdende containers.
0: We hebben één container, maar dan ligt het er helemaal omheen. En dan hebben we 5 karren nodig.
1: Oh,
0: ja, van die grote winkelkarren, ja, waar ze ook anders voedsel mee distribueren. Om überhaupt de container weer leeg te krijgen voor de volgende dag. En hij moet echt elke dag leeggehaald worden.
1: Zo.
0: En dat wordt verwerkt.
2: Soms 2 keer per dag.
1: Ja, dat is echt. Ja. Aan de ene kant is dat natuurlijk ook heel mooi. Dat zoveel mensen natuurlijk ook willen doneren.
0: Ja,
1: en
0: absoluut.
1: Het natuurlijk als er zo'n mensen die het minder breed hebben, natuurlijk gebruik van kunnen maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, kijk, dan is het voorbeeld wat jij eerder zei, dat het van naam en faam bekend is.
1: Ja.
0: Ze weten dat ze het daar kwijt kunnen. En ze weten dat we, nou ja, in ieder geval bij ons, sorteren we het op die manier uit. En ja, dan is het weer te koop.
1: Juist.
0: En wat er ook gebeurt natuurlijk, is als ons zusje voorbij komt, welzijn.
1: Ja.
0: Ja, dan die hebben soms mensen en dan kunnen ze bij ons winkelen.
1: Ja. Dat is, misschien is dat wel goed om daar gelijk bij aan te haken. We hebben over die welzijn, we hadden net over die partijen die er los van aankomen. Leger zelfs is natuurlijk ook bekend om het professionele hulp bieden voor mensen die gewoon even de weg gewoon niet meer weten naar de hulp toe. Hoe hebben jullie dat hierin ingedekt? Welke partijen zitten eraan vast? Hoe werken jullie samen? Want Apeldoorn, het is natuurlijk één gebouw, maar hoe bieden jullie die hulp? Hoe sturen jullie mensen door? Hebben jullie zelf mensen in dienst die helpen met die hulp? Of hoe moet ik dat indenken?
2: Nou, wat we hebben is, we hebben een vrijwilligster die heeft 2 keer per week een maatschappelijk spreekuur. Dat is op de maandagochtend en op de donderdagochtend. En die kan mensen helpen om mensen te helpen doorverwijzen naar instanties. Maar wat er ook in Apeldoorn is, dat is de street level bus. Ik weet niet of die rijdt rond. Ja. Dat is ook van het leger zelfs, van het maatschappelijk werk ook, uit Uggelen. En die komen ook op de woensdagochtend zijn zij ook bij ons. En daar kunnen mensen ook naartoe komen van mensen die op de straat verblijven. Die geen onderdak hebben. Die net in Apeldoorn aangekomen zijn. Niet weten waar ze naartoe moeten. Of uit huis gezet zijn. Of voor wat voor omstandigheden. Die hebben hele korte lijntjes. Ook met de gemeente en met andere organisaties hier in Apeldoorn. Om mensen weer op weg te helpen.
1: Ja.
2: Met hele praktische ondersteuning.
1: Ja. Want die street level bus is volgens mij een heel herkenbare bus. Want volgens mij staat het logo aan de zijkant.
0: Die gaan ook echt op zoek.
1: Ja, ja, volgens mij heb ik hem, volgens mij voor de mensen als ze hem wil zien. Hij staat volgens mij geregeld bij het Marktplein ook. Klopt. in de binnenstad.
2: Ja. Ja.
0: Op een gegeven moment weten zij gewoon waar mensen zitten.
1: Juist, precies.
0: En wat we natuurlijk ook in Apeldoorn hebben gehad, dat het slaaphuis dicht ging.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, dan kan je voorspellen wat er gaat gebeuren.
1: En natuurlijk sinds kort is ook de herberg aan de Deventerstraat is gesloten. Wat natuurlijk ook een opvangplek was.
0: Ja.
1: Hoe zit dat nu voor jullie dan? Want jullie willen die opvang ook natuurlijk bieden. Jullie willen mensen helpen een opvangplaats te vinden. Is dat hier in Apeldoorn nu ook lastiger geworden de laatste jaren? Want het daklozenprobleem in Apeldoorn is natuurlijk iets groter geworden.
2: Ja.
1: En dan misschien met iets onderstreep ik dat nog wel eigenlijk te weinig.
0: Ja.
1: Hoe helpen jullie daar als Leger des Heils, als afdeling mee?
2: We hebben geen opvang bij ons op onze locatie. Dat hebben wij niet. Maar dan hebben wij de contacten met degene die op de street level bus werken. Daar nemen wij de contact op. Of die komen dan naar ons gebouw toe. En wij brengen de mensen die de hulp vragen en de hulp verlenen, die brengen wij dan in contact met elkaar.
1: Juist.
0: Ja.
2: Dat is de weg om, want zij weten ook veel meer van alle wetten die er zijn, de regels die er zijn en de contacten die hun hebben.
1: Ja.
2: Dus hun kunnen daar heel goed op inspelen.
1: Ja.
2: Dus zo brengen wij dat.
0: We hebben het samen een keer wel gehad.

0: Wij kwamen elkaar tegen in de Hornbach, hè?
1: Oh ja, ja.
2: Ja? Ja.
0: Nou ja, maar omdat Frida dan... die had gewoon, eigenlijk je zou kunnen zeggen, haar werkte nu aan.
2: Ja.
0: En ze werd aangesproken. Ja. Maar onze normale lijn daarin is, dus wij helpen mensen voort, maar we geven nooit geld.
2: Nee, dat snap ik.
0: Dus we hadden, nou ja, in het verleden, deze heb ik niet paraat, maar dan gaan we een bonnetje bijvoorbeeld voor het slaaphuis.
2: Ja.
0: Nou ja, dan heb je er ook die gewoon weigeren, hoor. Want zo'n vraag is geld en misschien hebben ze al lang een bonnetje van een ander instituut, maar dat weten wij dan niet. Nee. Maar dat maakt ons ook niet veel uit.
2: Nee.
0: Dus in die zin hebben we geen drempel. Je kan bij ons terecht. Want dan krijg je een verwijzing. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En we kunnen eten aanbieden. We hebben altijd eten. Ik heb altijd eten in de koelkast of vriezer of wat dan ook.
0: Ja.
1: Wat ik warm kan maken. Ik heb brood, drinken. Maar net wat Jan zegt, geld, dat geven we niet.
2: Nee, dat is heel goed begrijpelijk.
0: Maar dat is de andere kant van jouw vraag naar financiering.
2: Ja, dat is heel goed dus inderdaad.
0: Kleding is er één.
1: Ja.
0: Nou, zelf ben ik ook in die zin ben ik hier de laatste 3 of 4 jaar wel geweest.
2: Ja.
0: Voor de landelijke collecte. Nou, dat geld wat we in dan eind november ophalen, dat is met name voor de maatschappelijke dienstverlening.
2: Juist.
0: Daar heb je een gebouw nodig, dat moet ook schoongemaakt worden. Er is eten, we hebben net iemand bij in vaste dienst die weer helemaal daarop gericht is. Want ja, je moet ook maar iemand hebben die, dat is een beetje wat Frida vertelt, die dat weer wil gaan doen. Want dat lukt niet. Dan heb je een heel groot vrijwilligerspotentieel nodig, wil je dat runnen.
2: Ja.
0: Om het zo maar te zeggen.
2: Ja.
0: He, want als er veel uitvallen, heb je ook weer aanvulling nodig. En je hebt continu. Het is in die zin haast een bedrijf.
2: Ja.
0: Je hebt een zekere continuïteit nodig.
1: Ja.
2: Klopt.
0: Dus daarvoor heb je dat collecteren. En ook de kledingwinkel. En de rest. Ja, subsidies altijd. We hebben 1 keer subsidie, dat weet ik nog wel. Dat was in coronatijd.
2: Oh, ja,
0: toen
2: tuurlijk.
0: Hebben we een deel van de streaming daardoor kunnen bekostigen.
2: Oh, ja.
0: We hebben een hele sobere installatie. Maar ja, er is toch nog wel een boel geld.
2: Ja, om dat helemaal inderdaad voor elkaar te krijgen. Ja. Dat heeft ICT nog wel redelijk wat vaardigheid nodig.
0: Ja, ja.
2: We gaan straks weer lekker verder praten. Maar ik denk dat het eerst nog weer tijd is om even weer te luisteren naar een muziekje.
0: Okay.

0: Ja. Eigenlijk kunnen we even na de muziek wel even heel mooi aansluiten waar we net over hadden. Voordat de muziek eigenlijk eindigde. We hadden het net even kort over vrijwilligers voordat de muziek al instartte. En net hadden jullie het over een heel mooi verhaal over zo'n vrijwilliger. Laten we allereerst eens kijken naar, is het voor jullie, want daar hadden we het straks ook al kort over. Jan, jij benoemde het al, dat vrijwilligers vinden al een lastig punt op zich was. Maar jullie hadden net een verhaal over een heel bijzondere vrijwilliger. Zouden jullie daar wat kort op kunnen zeggen?
1: Ja, omdat die komt eigenlijk via, je zou kunnen zeggen, via een andere as komt hij bij ons binnen.
0: Ja.
1: Dus die komt uit een situatie waarbij die geholpen wordt. Hij accepteert die hulp en groeit als het ware langs die as van die hulp naar die vrijwilliger, waardoor hij woont nou ook zelfstandig. En het is hem geholpen om een uitkering te hebben, al dat soort zaken. Maar hij heeft als het ware, je zou kunnen zeggen, de ritme gevonden of de trouw gevonden om gewoon bij ons op maandag, als de verbinding, die opvangplek open is, is hij er ook.
0: Ja.
1: En hij is ook op die andere momenten. En niet omdat ik het ben, maar dan kan ik, en Frida zeker, dan kan je het zo met hem vinden. Er is ook helemaal geen gedoe over als hij eens iets moet doen.
0: Nee.
1: Je moet alleen zijn verhaal aanhoren, ook al is er geen touw aan vast te knopen. Als je dat maar doet.
0: Ja.
1: En zo gauw je in de weerstand gaat, of je roept het is niet waar.
2: Moet je niet doen.
1: Net als jij de waarheid in pacht hebt. Nee. Maar goed,
0: precies.
1: Dat helpt helemaal niet.
0: Nee. Ja? Nee, ja, ik snap hem heel goed.
1: En hij is daar niet mee geholpen. Nou, kijk, die andere vrijwilligers, dat zijn de mensen die het, je zou zeggen, als ik zelf, vanuit de overtuiging doen.
0: Juist.
1: En Nederland is natuurlijk een groot vrijwilligersland. Dan word ik heel rationeel. Elke set handjes, die kan je maar één keer uitgeven. En als ze het niet bij ons doen, dan doen ze het ergens anders.
0: Ja.
1: Maar zo hebben we ook bij ons vrijwilligers, die komen van de kerk en die koken.
2: Ja.

0: niet koken. We hebben,
1: dus onze warme maaltijden die we uitserveren, die worden allemaal door de vrijwilligers van de kerk. Van de kerken. Want ja, Hofveld, de Hofstadkerk, hoe heet die andere kerk?
0: De
1: Samuelkerk. We hebben er maar drie in de buurt.
0: De Fontein.
1: Ja. Ja? Maar goed, die hebben ook allemaal gemeenten. Nou, af en toe hebben we ook eens een keer in ons koor meegezongen.
0: Ja,
1: we hebben dan een projectkoor richting de kerst. Maar daar hou je dan dat soort mensen aan over.
2: Ja. Maar dat zijn uiteindelijk, ja, want uiteindelijk doen jullie het allemaal met vanuit dezelfde waarde, vanuit dezelfde overtuiging.
0: Ja.
2: En natuurlijk ook vanuit hetzelfde maatschappelijk belang.
1: Ja. Ja, nou ja, kijk, als ik persoonlijk zou zeggen, als mensen willen helpen, zijn ze bij mij welkom.
2: Precies.
1: Ja. Ja? Juist. Dan kan je hele principiële of dogmatische discussies voeren. Maar daar zijn die mensen niet mee geholpen.
2: Nee.
1: Je moet altijd denken aan Jan Schever. Die zei dan, in gelul kan je niet wonen.
2: Nee, precies. Ja? Die ken ik ook nog.
1: Nou, die is van ons ook.
2: Ja.
1: Nee? Dus je moet echt iets doen met die mensen. En dan lukt het wel.
2: Ja.
1: Ja. Kijk, want zo halen we op dinsdag de restjes van de voedselbank.
2: Oh ja. Ja.
1: En bij ons heb je geen pasje nodig.
2: Nee. Nee,
0: die
2: precies.
0: Kunnen, nee, en dan hebben wij weer een grote groep mensen die op de woensdagochtend bij ons komen. Die de voedsel maken wij pakketten.
2: Ja.
0: En dan weten we ook, het is of één persoon of een ouder gezin of een echtpaar. En dan op dat kijken we naar de situatie en daar krijgen hun dan weer van ons.
2: Gewoon een portie gebaseerd op voedsel.
1: Ja, juist. Ja. Het was vol eten, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, precies. Ja?
0: En vanmorgen, dat is ook leuk om te weten, van de tuiniersvereniging in Apeldoorn. Die kwamen vanmorgen weer rabarber brengen.
2: Oh ja.
0: Dus we kunnen ook, want dit is de tijd van rabarber, kunnen we rabarber. In de winter boerenkool, hebben ze heel veel boerenkool. Komen ze boerenkool brengen, kunnen de mensen ook weer, kunnen we ze verse groenten mee geven. Want wij vinden het heel belangrijk ook dat mensen gezond eten kunnen.
2: Ja.
0: Eten.
1: Dus geen junkfood, behalve dan
0: de donuts.
1: Voor de vrije.
0: Ja, maar ook dat mensen dat ook.
2: Afwisseling, de variatie, maar vooral.
1: Nee, maar zo zie je hoe belangrijk zo'n netwerk is.
2: Ja.
1: Kijk, als je dat soort partijen achter je hebt en je weet, oh, dat komt dan en dat komt dan. Oh, met de aardappels heb ik het ook, geloof ik, wel eens gezien.
0: Ja.
1: Nou, dat.
2: Ja, dat moet volgens mij voor jullie ook echt wel wat doen. Dat je dat, al dat hulp kunt bieden, maar ook al dat hulp vanuit anderen krijgt.
1: Nee, maar omdat je gewoon kan zien dat je mensen daar. Ja, je zou haast zeggen, maak een keer een reportage live.
2: Ja.
1: Ga erbij staan of niet opvallend. En dan zie je het gewoon. Of je komt gewoon zelf een keer langs. Ja. Dat is ook verder geen punt. Nee. Kan je het gewoon zien gebeuren.
2: Ik denk dat ik nu op de aanbod zeker aanneem.
1: Ja?
0: Je bent van harte welkom.
2: Ja.
0: Echt.
2: Laten we allereerst nog even wel teruggaan. Want daar gaan we nu wel een beetje van afwijken. Is met die vrijwilligers.
1: Ja.
2: Hebben jullie wel, en dat is misschien een hele rare of een hele brede vraag. Want eigenlijk speelt het overal. Hebben jullie genoeg vrijwilligers?
1: Nee.
2: En hoe komen jullie voornamelijk aan jullie vrijwilligers?
1: Nou, daar moet je de straat op. Of, ik heb mijn eigen voorbeeld. Dat is, dus dan zijn er donateurs aan het Leger des Heils. En die benader ik ook dan bijvoorbeeld voor de landelijke collecte.
2: Ah ja, precies.
1: Ja, of medekerken bereid zijn om mij adressen te geven, zodat ik een brief kan sturen. Hoeft het geen donateurs te zijn. Maar dus het gaat dus om betrokken willen zijn. En of je in die week misschien een paar uur wil lopen of een hele week. Hè, we hebben alle soorten aan boord. Hè.
2: Ja.
1: En dat levert dat geld op. Waar we dus die maatschappelijke dienstverlening mee kunnen doen.
2: Ja.
1: Hey, de ervaring leert wel, als je van de socials gebruik maakt, dat levert geen moer op.
2: Nee?
1: Nee. Dus, maar dat groei kan je ook lezen bij politieke partijen. Hè? Dus als die proberen te werven via de Facebooks van deze wereld, dat is een kansloze missie.
2: Ja. Nou,
1: als je dat afzet tegen hoeveel energie je daarin moet steken en dat soort dingen.
2: Ja, zeker. Zeker. Want gebruiken jullie überhaupt als leger zelfs vaak social media? Of doen jullie het vooral via
1: traditionele
2: media, laat ik zo zeggen?
1: Ja, we hebben eigen website.
0: We hebben
1: een Facebookpagina. En ik heb nog net weer bevestigd voor. Dat is een Apeldoorn, een Apeldoornse gids.
2: Ja.
1: Dat is onze naam en adres nog weer kloppen.
2: Oké.
1: Okay. Ja, die checken tenminste nog netjes fatsoenlijk. Ja. Nou ja, kijk. Dus maar dan moeten mensen al heel gericht kunnen zoeken.
2: Ja, hè? Precies.
1: Kijk, en misschien is het belangrijk. Ja, eigenlijk waar je mee begon. Je hebt van naam en faam bekend.
2: Juist, dat wilde ik net
1: Dat mensen zich dat realiseren. En vanuit die vraag gaan zoeken. Kijk, en dan vind je ons gewoon.
2: Ja.
1: Dan kan je gewoon intikken op het internet. En dan krijg je de buurthuis.

0: Kamer, dan kan je nou, net als alle anderen dat doen. Zet je postcode erbij. En dan krijg je alles in een straal van, zeg maar.
1: Ja.
0: Alles wat hier binnen 15 kilometer beschikbaar is van het leger zelfs. Kan je op de kaart zien.
1: Ja,
0: en ons telefoonnummer staat erbij. Of kom gewoon langs aan het hofveld.
2: Ja. Ja. Of zoals ik ben altijd herkenbaar. Ik loop altijd in mijn werkkleding. En ja, mensen zien dat. En ja, dat is dan heel makkelijk om dan een gesprekje te krijgen met mensen.
1: Ja.
2: Dat,
1: ja, want er gebeurt dat vaak. Dat jullie, bijvoorbeeld, jij loopt dan bijvoorbeeld in werkkleding. Word je daar vaak op aangesproken?
2: Ja, mensen hebben altijd wel iets te zeggen of te vragen. Of te zeggen, oh ja, vroeger ging ik naar de kinderclub van het leger de zelfs.
1: Okay, ja.
2: Of ging naar de zondagschool van het leger de zelfs. Oh ja, mijn buurvrouw was ook bij het leger de zelfs. Of, er is altijd wel ergens een link dat mensen hebben wel iets met het leger.
1: Ja. Het laat zien dat hoe erg het al geworteld is in de samenleving.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: En dat
2: ja,
1: is ook wel iets waar je, nou, wat denk ik heel mooi, maar ook heel trots op kunt zijn als je daar onderdeel van bent.
0: Zo is het. Ja, ja, ja, ja, het is een hele hechte brand, hè?
1: Ja,
2: ja,
0: dat, om het zomaar te noemen.
1: Ja. Maar je zou dat schild. Ik ga vanuit. Je vertelde dat je inderdaad ook veel voor hebt opgegeven, natuurlijk, hè, verkocht en zo. Dan lijkt het me dat je door de jaren heen dat ding ook. Het schild wel met trots draagt.
2: Zeker, ja. Ja. Ja.
1: Zou je dat kort kunnen omschrijven?
2: Nou ja, ik ben gewoon dankbaar dat ik mijn roeping mag uiten. Dat ik mijn roeping mag doen. En dat dan binnen het leger de cels dat ik dat mag doen. Maar ja, het is natuurlijk de roepstem die ik gehoord heb van God. Van, hè, dat is eigenlijk het doel. En het middel is het leger de cels.
1: Ja.
2: En het leger de cels geeft zoveel mogelijkheden om dat te kunnen doen. En ook om je ook als mens te ontwikkelen. Om studies te volgen. Als je zoals ik graag naar het buitenland wou om te werken, dat ook mogelijk was. Ja. Dat je ook. Ik heb ook mogen werken anderhalf jaar op de Wallen in Amsterdam.
1: Okay.
2: Dat ik het vrouwenpastoraat daar deed. Nou, had ik als 18-jarige nooit kunnen bedenken.
1: Nee,
2: dat ik dat zou kunnen gaan doen.
1: Ja.
2: Zeg maar. Maar die mogelijkheden. Het leger heeft zoveel mogelijkheden waar je mag en kan werken en om met mensen in contact te komen. En ik denk dat het leger wel voor eigenlijk 99% voor deuren opent waarvoor soms voor anderen gesloten blijft. Omdat wij, denk ik toch, niet naar de omstandigheden kijken, maar we kijken naar de persoon, wie er voor je staat. Dat is waar het om gaat.
1: En voor die persoon creëer je natuurlijk een hele laagdrempelige manier om kennis te kunnen maken met het leger.
0: Ja, ja, absoluut.
2: Ik heb iets heel moois geleerd, als ik dat mag vertellen. Ja. Onze vorige commissioner, zij was ook psycholoog van beroep. En ik heb haar een keer mogen ontvangen. En ik werkte in Tsjechië in een heel oud gebouwtje. Heel oud, maar het was echt mijn gebouwtje. Ik hield van dat gebouwtje. En maar ik had het zo gemaakt naar mijn, dat het heel netjes en opgeruimd was en zo. En toen kwam ze, toen zei ze, wat heb je het hier netjes en opgeruimd? Ik zei, ja, ik zeg, dat zit ook een beetje in mij. Nou, zegt ze, weet je, zegt ze, de psychologie zegt ook, had ik nooit bij nagedacht hoor, dat was gewoon mijn eigen ding, zegt ze, want waarom zou je mensen die al psychisch niet helemaal, die echt ziek zijn en ja, veel in hun hoofd hebben, waarom zou je die in een onrustige omgeving ontvangen? In een rommelige omgeving. Je ontvangt ze al in een rustige omgeving, wat al rust gaat brengen bij hun. Had ik nooit zo kunnen bedenken. Maar het heeft wel diepe indruk op mij gemaakt toen zij mij dat vertelde.
1: Ja.
2: Toen dacht ik ook, ja, dat is ook zo. Want als het ergens heel onrustig is, dan word je zelf ook onrustig van.
1: Ja.
2: En ik denk helemaal voor mensen die heel veel onrust in hun leven hebben, die moet je eigenlijk in een rustige omgeving, als het mogelijk is, kunnen ontvangen. Nou, en ik denk, ja, dat zijn wel dingen die ik, ik leer nog steeds.
1: Juist.
2: Elke dag leer ik ook nog van hoe je met mensen om kan gaan, mag gaan. En ja, dat. Ja. Dus ja, het leven is een leerproces. Ja.
1: Ik vind dat een hele mooie zin om nog even kort nog even naar een muziekje te luisteren voordat we er dus dadelijk uitgaan.
2: Ja.
1: Dus onze technicus zet nog even een muziekje.

0: We hadden het even kort over, over inderdaad weer de basisprincipes van waaruit Leger des Heils is ontstaan. We moeten helaas het programma afronden. We hadden nog wel uren door kunnen praten, maar zo dadelijk de volgende presentator die staat er al voor het volgende uurtje.
1: Dus gaan ik we wil met hem verder.
0: Ja. Ja? Dan gaan we naar een heel andere soort muziek luisteren, weet ik wel. Ja. In ieder geval, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie komst. Om mee af te sluiten, ja. Mochten mensen nou geïnteresseerd zijn en contact met jullie willen opleggen of opnemen of willen een keer langskomen, waar kunnen ze heen? Waar kunnen ze contact opnemen?
2: Ja,
1: ze kunnen, nou,

0: Ze kunnen in ieder geval naar het Hofveld 21-23. Dat is in Apeldoorn-Zuid, vlakbij het Adelaarsplein. En we zijn dan de maandag, de woensdag, de donderdagochtenden sowieso zijn we open van 9:30 tot 12:00. Ook nog de vrijdagochtend, maar dan is alleen de kledingwinkel open. En ze kunnen altijd naar mij vragen, naar Frida Hannauer kunnen ze vragen, of naar Jolanda Nijland. Dat zijn de die kun je aanspreken, maar er lopen heel veel vrijwilligers. En als je Jolanda zegt of Frida, dan weten ze wie het is. Ja.
1: En je kan het natuurlijk op onze website vinden.
0: Ja, en de telefoon.
1: En het Facebook dingetje. En een misschien heel belangrijk 06-nummer, toch? Ja. Dat is 06-25-15-21-76. Dus nog een keer voor de goede luisteraars. 06-25-15-21-76.
2: Yes. Ah, super. Heel erg bedankt voor jullie komst. En ik vond het oprecht een hele mooie uitzending. Mocht u dus meer willen weten van het Leger des Heils, dan kunt u dus inderdaad op de site kijken of naar het zojuist genoemde telefoonnummer bellen. Dat was in ieder geval deze uitzending voor de vereniging. Mijn naam is Wes Zweverink. Voor de techniek wil ik graag Olaf Bos bedanken. En namens de redactie wil ik graag Hieke Goos bedanken. Nog een hele fijne avond en tot de volgende.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Asielzoekers die wachten

0: een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat het gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is het Apeldoorn.

0: U luistert naar het Apeldoorns Podium met Hieke Goos.
1: Goedenavond luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is vrijdagavond, 8 uur geweest inmiddels. En hoog tijd voor een nieuwe uitzending, Apeldoorns Podium. We zitten hier weer sinds lange tijd in onze eigen studio aan de Arnhemsweg. Het is allemaal weer een beetje van hoe was het ook allemaal weer. We hebben ook vanmiddag ineens kregen we gewoon een nieuwe meter en ging alle stroom eraf. Dus ja jongens, kom op. Maar daarover niet getreurd. We gaan er gewoon een hele mooie uitzending maken. Ik heb hier naast me zitten Frank Kleine Schaars.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond Frank. Ik ga jou even introduceren bij de luisteraars. Jij bent de singer-songwriter met een unieke mix van eigen liedjes en hartverwarmende Americana-covers. En jij neemt ons dus vanavond mee op een muzikale reis vol emoties en verhalen.
2: Ik ga mijn best daarvoor doen.
1: Eerlijk, oprecht, puur en zonder franje.
2: Alsjeblieft.
1: Nou, alle franjes zijn er inmiddels ook af.
2: Zijn er ook af, ja.
1: Voilà, gewoon alles wat je geïnstalleerd. En het is er allemaal weer af. Het is puur natuur nu.
2: Ja, precies.
1: Maar welkom.
2: Dankjewel.
1: Heel leuk fijn dat je hier bent. Ja. Weet je, het is natuurlijk een muziekprogramma. Mm-hmm. We gaan af en toe ook wat praten. Want ik wil natuurlijk een aantal dingen van je weten.
2: Helemaal goed.
1: Maar hoofdzakelijk zit je hier voor de muziek.
2: Ja.
1: Dus ik wil eigenlijk nu al aan je vragen van, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Om een eerste liedje in te zetten.
2: Ja.
1: En kondig hem dan zelf even aan.
2: Het eerste nummer is een nummer van een van mijn muzikale helden. Jason Isbell, Amerikaanse singer-songwriter. Ik weet niet of je knikt ja.
1: Nou ja, nee, ik heb er iets over gelezen.
2: Okay,
1: dus ja.
2: Nee.
1: Ik ga niet zo bij de hand te doen hoor. Nee.
2: Ja, dus daar zal ik wel een aantal nummers spelen ik daar van. Dat is echt een muzikale held, held van me. Schrijft fantastische teksten. Een aantal zal ik in ieder geval ook al wat introduceren. Het eerste nummer wat ik van hem speel is heet Tupelo.
1: Tupelo.
2: En weet jij toevallig...
1: Dat is toch een plaats in Amerika?
2: Dat is een plaats, inderdaad. Ja. En weet je ook wie daar geboren is?
1: Tupelo. Nee, heb ik even niet zo paraat. Jij?
3: Elvis.
1: Ik word gesouffreerd door Theo, want ik ben Theo vergeten te introduceren. Theo Whitlocks, hemzelf, staat in de techniek.
2: Theo kent zijn klassiekers.
1: Precies.
2: Ja. Goed. Tupelo, Jason Isbell.
1: Ga je gang.

0: Prachtig. Echt. Mooi begin van deze avond.
1: Dankjewel.
0: Ja, echt mooi. En je hebt een supermooie stem.
1: Dankjewel.
0: En ik heb gelezen op jouw website, want je hebt een hele uitvoerige staat van dienst, kan ik wel zeggen. Je zit al 30 jaar in de muziek. Ja. Of nog langer inmiddels?
1: Ja, inmiddels misschien wel iets langer. De website, dat schrijf je op een X-moment. En dan
0: precies.
1: Dat pas je niet elke keer aan. Ik denk dat ik vanaf begin dat ik ergens in de jaren 20 was, dat ik in bandjes ben begonnen.
0: Ja.
1: En dat heb ik eigenlijk bijna tot aan

0: Nou ja, dat past heel goed om dat alleen te doen.
1: Ja, het klinkt fantastisch, nogmaals. Jij bent echt een Americana.
0: Ja, liefhebber.
1: Ja, liefhebber,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, het is natuurlijk een heel breed begrip.
0: Dat
1: heel,
0: ja, ja. Dat schurkt soms ook tegen country. Schurkt het tegenaan. Ja. Dat soort elementen vind ik eigenlijk ook wel leuk. Ik ben niet, op zich niet van het line dansen, maar...
1: Nee, dat vind je eigenlijk best wel een type voor, joh. Ik zie dat helemaal
0: ik zeg het wel, maar ik heb het nooit gedaan. Nou, misschien dat ik het zou doen, misschien ben ik wel helemaal verkocht.
1: Maar goed, het is altijd leuk om daar toch eens ook een beetje aan te snuffelen. Vind
0: ja,
1: je niet?
0: Zeker, ja, zeker.
1: Dus wie weet wat het nog gaat worden in
0: ja,
1: de toekomst.
0: Het zou nog kunnen, ja. Ja. Maar volgens mij in Apeldoorn zit er wel een soort van country.
1: Ja,
0: scene,
1: er zitten hier een aantal country dance clubs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, dan moet ik misschien toch nog eens een keer hier op een zaterdagavond naartoe.
1: Je kan, ja, ik weet niet of dat per se op zaterdagavond is, maar je kan natuurlijk tijdens zo'n avond van zo'n vereniging kijken.
0: Dat zou kunnen.
1: En een beetje de smaak te pakken krijgen.
0: Ja, zeker.
1: Helemaal in jouw stijl natuurlijk. Ja. Leuk.
0: Ja.
1: Maar goed, daar gaan we verder nu maar niet over praten, vind je wel?
0: Nee, laten we dat niet doen.
1: Jij, Frank Kleinenschaars, jij woont niet in Apeldoorn. Jij komt uit Weijen.
0: Uit Weijen, ja.
1: Ja. Ja. Ben je daar ook geboren?
0: Ik ben daar ook geboren, wel in het buitengebied van Weijen. Ik ben naar, nu ligt het hier volgens mij bij Apeldoorn ook een plaatje wat... Nou, dat is Beemte-Broekland, volgens mij, hè?
1: Ja, Beemte-Broekland en Wenum-Wiesel.
0: En ik ben eigenlijk in de buurt van het plaatsje Broekland... Maar dat was gemeente Weijen, was dat.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk in de buurt van Broekland, in het buitengebied, ben ik opgegroeid.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik woon sinds 1990 in Weijen zelf. In,
1: ja.
0: Dus dat is nou ja, net zo lang als ik een beetje speel ongeveer. woon ik ook in Weijen zelf.
1: Is toch lekker?
0: Ja, zeker.
1: Goed wonen,
0: ja.
1: Goed toeven.
0: Zeker, ja. Ja. Ja.
1: Nou ja, ik wil nog veel meer van je weten. Maar nogmaals, je bent hier voor de muziek, hè?
0: Ja. Dat ben ik
1: dus
0: voor.
1: Laat gewoon dat tweede liedje maar aan ons horen.
0: Ja,
1: niet?
0: Dat is een... kleine introductie. Niet zozeer over dit nummer, maar wel in zijn algemeenheid. Ik speel vooral heel veel nummers die niemand kent.
1: Ja.
0: Dus
1: is daar een reden voor?
0: Nou, nee. Wat ik al zei, dat ik vooral nummers nu wil gaan doen die ik zelf leuk vind.
1: Ja.
0: Alleen dat is niet direct iets wat iedereen... Iedereen kent.
1: Nee.
0: Dus ik heb toch bedacht om af en toe in ieder geval ook een
1: beetje herkenbaar.
0: Een herkenbaar nummer ertussen door te doen.
1: Ja.
0: Soms in een net iets ander jasje.
1: Ja.
0: En volgende
1: en jou,
0: nummer,
1: Frank Kleinenschaars jasje.
0: In mijn Frank Kleinenschaars
1: jasje. Maar dat moet je altijd doen. Dat
0: ja,
1: vind ik
0: zeker.
1: Van de bandjes
0: ja.
1: ook. Die moeten er altijd hun eigen sausje overheen
0: ja.
1: gooien.
0: En dat is het volgende nummer. Ik ga hem niet introduceren, maar je hoort gelijk. Maar op het moment dat ik begin te zingen, dan kennen jullie het nummer.
1: Begin maar.

0: Zo, hé. Jongen. Denk als, ja, natuurlijk, man. CCR, ik ben een enorme fan van CCR. Al 10 jaar.
1: Ja, ja. Ze bestaan al een tijd. Ja, ze bestaan inmiddels al heel lang niet meer.
0: Nee, ze bestaan al heel lang niet meer. Nee. Echt maar die John Fogerty, die speelt nog steeds,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, klopt. Ik zag voorbij. Met zijn kinderen nu ook. Ik zag iets voorbij komen op social media van de week. Ja, ja.
0: Nou, hij speelt, ja. Hij timmert behoorlijk aan de weg nog steeds. Hij is toch op hoge leeftijd, kunnen we wel zeggen.
1: Een dijk van de stem, hè?
0: Ja, fantastisch, hè?
1: Hoog, man.
0: Maar met zijn eigen kinderen doet hij dat nu ook, hè? Een beetje. Ja. Dus ja, nee, bekend nummer. Ik hoop dat er nog meer van die bekende nummers voorbij komen.
1: Hier en daar. Ja, ja.
0: Maar inderdaad, wat je zei, heel belangrijk om daar een eigen sausje aan te geven.
1: Ja. Ja,
0: moet nooit identiek zijn aan het origineel.
1: Nee.
0: Vind ik niet leuk.
1: En het is soms ook wel eens grappig. Ik heb wel eens nummer dat soms speel ik dat al heel lang. En dan. Dan luister ik, hoor ik het nooit het origineel meer. En dan hoor ik een bepaald moment het origineel en denk, oh, dat is heel anders dan dat ik hem nu speel. En het verandert bij mij soms ook gaandeweg hoe ik een nummer speel. Het is,
0: misschien net hoe je stemming is dan op dat moment,
1: kan,
0: of zo.
1: Ja, ja. Ja. Dus, dat is wel het liefste zoals ik doe. Maar soms is het ook, net zoals bij dit nummer van Have You Ever Seen the Rain.
0: Hmm.
1: Dat is, ik zag een versie van. Onze oude drugs hippie.
0: Herman Brood?
1: Nee.
0: Hippie, vertel eens.
1: Amerikaan, oude man, paardengraaf.
0: Willie Nelson
1: samen met zijn dochter.
0: Ja.
1: Zong die dit nummer.
0: Hippie.
1: Ja,
0: dat is het ook.
1: Dat is het ook, ja. Ja. En die speelde me ook in een rustige uitvoering. En daar, dan word je soms daardoor geïnspireerd.
0: Geïnspireerd, ja. Mooi. Prachtig.
1: Ja.
0: Ik kan van alles gaan opnoemen wat er op jouw website staat. Mensen moeten gewoon daar zelf maar op kijken.
1: Zeker.
0: Sowieso, even wachten nog, want we zijn er nog tot 10 uur vanavond. Sowieso. Maar frankkleineschaars.nl, dat is jouw website.
1: Ja, heel eenvoudig.
0: Daar staat je biografie op en wat je allemaal gaat doen, gedaan hebt.
1: Ja. Ja, optredens inderdaad. Ja, ja. Er staat ook een link naar. Ik heb in 2024.
0: Ja, daar wou ik het straks over.
1: Oké. Er staat van alles op.
0: Niet op de zaken vooruitlopen, hè? We gaan gewoon nog even lekker naar een nummer luisteren voor jou.
1: Op de goede set, hè? Anders.
0: Nee, is goed.
1: Ja.
0: Prachtig.

0: We hebben hier geen publiek, maar ik zou wel heel hard willen klappen. Ja, prachtig. Echt.
1: Dankjewel.
0: Frank, je zit al meer dan 30 jaar in de muziek inmiddels. Ben je echt als klein jochie begonnen?
1: Nou, bij ons was muziek eigenlijk helemaal geen ding. Eigenlijk,
0: geen ding?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ook ik ben opgegroeid met 4 broers en zus. Ik ben de jongste. Niemand maakt verder muziek of zingt of doet. Maar ik was altijd wel al als klein kind al wel druk met. In die zin met muziek opnemen. Ik had een bandrecorder, zoals die vroeger had.
0: Ja, had je vroeger. Ja.
1: En op zich, als ik het nu terugdenk, was dat best wel vroeg. Want dat was in de jaren dat ook met MUT. En eind jaren 70. Maar goed, toen was ik ben geboren in 1970. Dus ik was een jaar of 8, 9 denk ik dat ik daarmee begon. Dus dat was op zich best
0: toen
1: wel...
0: Toen had het al je interesse.
1: Toen had het al mijn interesse, ja. Ja, en ook nooit muziekles gehad.
0: Nee, echt autodidact.
1: Ja. Ja.
0: Knap.
1: Ja, ik ben een hele eenvoudige gitarist. Ik kan mezelf begeleiden.
0: Zeggen eenvoudig een gitarist. Ik doe het je niet na.
1: Nee, maar ik heb ooit eens in een band gespeeld met een aantal echt fantastische muzikanten. En één echt een geweldige gitarist. En ik heb wel eens een keer op een avond ook in

0: een oefenruimte mijn gitaar meegenomen. Maar ik denk, dat doet afbreuk aan het geheel. Echt,
1: jij liet hem in de tas zitten. Hè?
0: Ik liet hem in de tas zitten, ja. Dat is het voordeel als je dan kunt zingen. Dan kun je in ieder geval ook nog in een band spelen met goede muzikanten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar goed, het is voldoende om mezelf te kunnen begeleiden. Dus
1: knap.
0: Dan is dat prima.
1: Ja. Volgens mij hoorde ik een raar bijgeluid. Maar dat maakt niet uit. De telefoons moeten op stil, hè? Jij hebt ook je telefoon stil?
0: Zeker.
1: Ja, nee, heel goed.
0: Ja.
1: Oké, mooi. Ja, je treedt natuurlijk hier en daar ook op, hè?
0: Ja.
1: Ik heb het ook wel gezien op jouw website.
0: Ja.
1: Een behoorlijke agenda gevuld.
0: Ja, redelijk. Ja, ja. Het begint redelijk te lopen.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ze kunnen je allemaal vinden. En als ze je eenmaal hebben gehoord, denk ik van... nou joh, die man willen we gewoon op ons feestje.
0: Ja, nou ja, het is op zich... Of een nadeel. Het is niet echt feestmuziek natuurlijk, hè?
1: Dus
0: nee. Het is wel...
1: Maar het is ook niet altijd hupketo-feest.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat is ook waar.
1: Je kan bij allerlei gelegenheden kun je uitgenodigd worden.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Afgelopen zaterdag zat ik bij een aspergediner als muzikaal behang.
1: Mocht je ook wel mee eten dan?
0: Dat mocht op zich wel, maar ik had nog gegeten. Maar ze hadden voor mij een aspergetompoes bewaard. Wat, dat was als toetje. Was dat?
1: Ik heb nog nooit van gehoord.
0: Nee. Maar dat was.
1: Aspergetompoes.
0: Ja, nou de combinatie denk je van: god, wat vreemd. Je trekt er ook zo'n gezicht bij.
1: Ja,
0: maar dat was echt.
1: Dat
0: zoetige met die. En dan ook met een soort van. Aspergemoes. Dat was.
1: Oké.
0: Okay. Was lekker.
1: Nou,
0: ja. Dus,
1: heel bijzonder. Voor het eerst dat ik dat gehoord heb.
0: Ja.
1: Heb jij? Nooit van gehoord, hè, Theo? Nee.
0: Nee.
1: Nou,
0: dus
1: ja.
0: Zo kom je op allerlei plekken.
1: Leuk toch?
0: Ja.
1: Dat houdt het spannend ook.
0: Zeker. Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Maar dat was een leuk feestje dus.
0: Dat was een, ja, nou ja, dat was een diner. Zo'n 5 of 6 gangen diner. Waar je dan de muziek, een soort achtergrondmuziek
1: prachtig.
0: Speelt. Ja.
1: Leuk. Nou, je bent hier nu gewoon live op de radio te horen bij RTV Apeldoorn. En ja, ik heb het al eerder gezegd, je bent hier voor de muziek. Dus ik wil gewoon jou vragen van, heb je nog wat in het vat zitten?
0: Zeker. Volgende nummer, dat is een nummer die ik, een van de eerste nummers die ik zelf heb geschreven.
1: Mm-hmm.
0: Dat is denk ik een jaar of... Inmiddels in 4 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: Is dat... mijn vader was net overleden. En ik zat in een vakantiehuisje. En ik had een gitaar mee. En dan zit je zo terug te denken aan... aan dingen die... van vroeger.
1: Yeah.
0: En... wat ik soms heb, en volgens mij hebben dat veel meer mensen... hebben dat op het moment dat je een geur ruikt...
1: Ja.
0: Dan kan je terugbrengen naar een bepaald iets of moment. Of,
1: ja.
0: En hetzelfde op het moment dat je muziek hoort... kan je ook dat brengen naar een vroeger
1: een
0: moment.
1: Gebeurtenis van
0: ja, gebeurtenis
1: weleer.
0: Vroeger. Ja.
1: Ja.
0: En dat heb ik heel sterk... Ik ben opgegroeid op een boerderij. En dat heb ik bijvoorbeeld heel sterk met... als ik de tijd van het jaar is weer... als ik vers gemaaid gras. Ruik... Dan ben ik weer terug thuis bij mijn ouders op de boerderij.
1: Ja.
0: Dus daar heb ik het volgende nummer over geschreven. Ook als, als een herinnering aan mijn vader.
1: Mooi.
0: Het nummer heet Right Here.
1: Oké. Okay.

0: Heel mooi. Prachtig.
1: Dank je wel.
0: Ja. Ja, mooi. Ik ga daar verder niks over zeggen. Hè? Nee, maar ik... Ja, mooi. Hoe vinden je de rest van de familie? Hoe hebben die op dit nummer gereageerd?
1: Nou ja, op zich prima. Leuk ook. Alleen, ja, wat ik al zei is...
0: Ze hebben er niet het gevoel bij wat jij hebt.
1: Nee. En dat hoeft ook natuurlijk niet. Hè? Want het
0: niemand is
1: ook,
0: gelijk.
1: Nee, precies. En het is ook wat bij mij wegkomt natuurlijk. Dus, maar ze vinden het wel mooi dat ik dat, dat ik het op die manier gedaan heb.
0: Dat ze dan mooi meegenomen.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Maar de rest van de familie is dus niet muzikaal. Je hebt eigenlijk ook geen les gehad. Je bent gewoon autodidact.
1: Ja.
0: Speel je nog elke dag?
1: Bijna wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En heb je ook geen zangles en zo? Nu ook niet?
1: Nee.
0: Niks?
1: Nee. Hoe meer ik zing, hoe makkelijker dat gaat.
0: Ja, maar ja, dat is... Weet je, stembanden moeten gewoon ook gesmeerd worden.
1: Ja.
0: Moeten gewoon lekker bezig blijven.
1: Ja.
0: Warm worden. Oh, er zit er een hier een
1: ja, dat is wel lekker. Maar dat is voor de stem niet zo
0: heel slecht. Drinken, nee. Water.
1: Ja, water. Ja, en geen koud water, inderdaad.
0: Nee.
1: Niet te koud.
0: Nee, niet te koud. Is nooit goed. Nee.
1: Nee.
0: Voor stemmen, met stemmen ook niet goed. Nee. Maar mooi.
1: Ja.
0: Jij vertelde dat je ook in een duo hebt gespeeld. Heb je daar ook gitaar?
1: Nee, dat was puur...
0: Alleen
1: zang. Was met orkestband. Gewoon zo'n tape act was dat.
0: Oh, ja. Was meer voor de entertainment, wat je al zei.
1: Puur voor de entertainment, ja. Ja, dan ook
0: En dan moet je je handen vrij hebben, wou je zeggen.
1: Moet je handen vrij hebben en ook een draadloze microfoon... zodat je ook kunt bewegen, zeg maar.
0: Ja.
1: Of de zaal ook in en dat soort ongein.
0: Ja.
1: Maar wel leuke ongein.
0: Leuk. Ja. Leuk om mee te maken, zoiets.
1: Ja,
0: toch?
1: Zeker, ja.
0: Ja.
1: Ja, en we hebben daar nog iets, want we hebben ook in die tijd allerlei singles opgenomen.
0: Ook nog, met dat duo?
1: Met dat duo ook, ja. En volgens mij een stuk of 10 of 12.
0: Zo, zijn die nog ergens te beluisteren?
1: Ze staan allemaal op Spotify. Alleen, laat maar zeggen dat er 10 zijn. Dan 9 ervan, die hebben helemaal niks gedaan. En eentje ervan, die is op een bepaald moment in een afspeellijst van Spotify terechtgekomen. En die is gaan vliegen. Die zit nu op iets van 15 miljoen streams. Ja.
0: Zo, joh.
1: En daar gaan we nog steeds 2 keer per jaar gaan we met z'n tweeën weg. Gaan we leuke dingen doen.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, dan gaan we.
0: En hoe heette dat duo?
1: Facelift.
0: Facelift.
1: Ja.
0: Je bent echt wel een beetje een feestneus ook, jij.
1: Nou, ja. Nou, dat is wel grappig. Want heel veel mensen die hadden dat van mijn, zeg maar, van mijn duo-partner wel... die zien dat wel in hem, maar in mij niet zozeer.
0: Nee.
1: Nee.
0: Een beetje het serieuze type.
1: Bijna wel, ja.
0: En ja, maar je moet altijd een tegenpool zijn van elkaar.
1: Ja, en dat is ook wel met de teksten die ik en met de nummers die ik schrijf. Je zou soms denken dat ik in een half uur depressie zit of zo. Maar ik ben eigenlijk een hele vrolijk iemand. Maar er komen wel van dat soort teksten. Dus dat zal, zielenroerselen.
0: Zielenroerselen. Man, wat een woord, zeg hé.
1: Ja, die hoor je niet vaak, hè? Weer.
0: Nee, niet meer. Nee. Vroeger wel.
1: Ja.
0: Nee, maar joh, laat je daar niet door beïnvloeden.
1: Nee, dat doe ik ook niet.
0: Gewoon je
1: zeker
0: ding
1: niet
0: blijven doen. Nee. Jij bent er blij mee.
1: En
0: het klinkt fantastisch. Ja. Echt waar, ik overdrijf het niet.
1: Nee.
0: Dus ja, gewoon blijven doen.
1: Ja, nou, dat ben ik ook zeker van plan.
0: En dit genre, Amerikanen, zei ik al, het is heel breed. Dus daar kun je echt
1: Je kunt alle kanten mee op.
0: Alle kanten mee op.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja, nu zeggen we gewoon dat het Amerikanen is en dan is het goed.
0: Maakt het uit.
1: Spelen we nu gewoon net iets langzamer of iets.
0: Zo is dat.
1: Dan wordt Have You Ever Seen The Rain wordt ook gewoon Americana.
0: Die mag je van mij best nog een keer doen, hoor. Heerlijk. Nee. Maar goed, je hebt zo'n enorme playlist. Want ik kreeg een playlist van jou met een aantal nummers.
1: Ja.
0: En je hebt er nog veel meer.
1: Ja. Ik heb er, ik heb er veel meer, ja. Ja. Nou, want ik moest op de... Of moest. Ik had het niet helemaal goed ingeschat. Maar met het Aspergie diner afgelopen zaterdag. Ik heb nog nooit zo lang gespeeld. Dat begon om 6 uur. En wel wat pauzes ertussen. Maar om 10:30 was ik klaar. Dus ik had 4,5 uur.
0: En had je toen die asperge tompoes al op?
1: Nee, toen had ik die asperge.
0: Dat was het toetje.
1: Tompoes was het daarna nog. Ja, precies. Ja. Dus dat was wel een heel lang optreden. Was dat.
0: Zo.
1: Maar in ieder geval voldoende repertoire om niet een keer hetzelfde te hoeven spelen. En dat vind ik ook het leukste om gewoon elke keer nieuwe nummers op te zoeken. En dat maakt het ook leuk.
0: Maar je arrangeert, een rot woord, natuurlijk ook wel voor jezelf.
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: Ja.
0: En je hebt nooit noten leren lezen.
1: Nee.
0: Dus je doet alles op je gehoor.
1: Nou, ja, goed. Je hebt tegenwoordig allemaal hele mooie sites waar de akkoorden op staan. En ik kan de akkoorden spelen. En dan, dan lukt het, dan lukt het prima.
0: Ik zou zeggen, doe nog even een liedje.
1: Ga ik doen.
0: Ja.
1: Dat is van een artiest waar ik verder eigenlijk geen nummer van ken. Is wel echt een Amerikaanse artiest. Charles Wesley Godwin.
0: Nooit van gehoord.
1: Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik heb er ook nooit wat meer van gehoord. Alleen ik vond het wel een... ik vond het wel een leuk nummer.
0: Dus, nou, en hoe heet dat nummer?
1: All Again.
0: All Again?
1: Ja.
0: Oké.

0: Ja, die Charles Wesley Goldwyn.
1: Ja.
0: Is inderdaad een echte Amerikaan.
1: Ja. Oh, je hebt me even opgezocht.
0: Ja. Ik kan dat nooit laten, hè. Maar dit nummer dat heeft hij zelf uitgebracht in 2023.
1: Oké, okay, dan vrij... het mooie van Spotify is soms, als je een playlist hebt, dan komt Spotify zelf met ook suggesties, hè.
0: Ja.
1: Dan ga ik zo een beetje verversen en dan denk ik, oh ja, dat is misschien wel leuk. En dan,
0: Nou, deze man is echt ook een gitarist-zanger.
1: Ja.
0: En hij is bekend geworden door het nummer Take Me Home, Country Rose.
1: Oh.
0: Ja, dat is gewoon...
1: Ik dacht dat iemand anders daar bekend mee was geworden.
0: Ja,
1: nee,
0: maar hij heeft dat gecoverd. Ja, okay. Natuurlijk. Ja. John Denver. Ja.
1: Ja.
0: Leuk. Zo leer je elkaar toch altijd weer wat, toch?
1: Precies, ja.
0: Maar mooi. Mooie vertolking.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Je weet niet hoe Charles het zelf heeft
0: Geen
1: gezongen.
0: Idee.
1: Natuurlijk.
0: Nee. Ben ik ook helemaal niet benieuwd naar op dit moment. We zijn hier voor jou. Dus helemaal gezellig.
1: Ja,
0: ja toch? Wat, je bent nu bij ons hier, het Apeldoorn.
1: Ja.
0: Wat staat er voor het eerst weer op stapel? Waar ga je naartoe?
1: Donderdagavond. Donderdagavond sta ik op de camping van Douwpop in Hellendoorn.
0: Douwpop?
1: Ja.
0: Ja. Leuk.
1: Ja. Dus dat heb ik vorig jaar ook gedaan. En dat is leuk, want donderdagmiddag komen de mensen en dan wordt de camping bezet. Want het festival is zelf op vrijdag en zaterdag. Zeg ik dat goed? Ja, vrijdag en zaterdag.
0: Ik weet het niet.
1: En op donderdagavond sta ik daar op de camping te spelen.
0: Op het podium?
1: Op een podium, ja.
0: Zingen, spelen?
1: Ja. En volgende week zondag is er iets van een cultuurachtig iets in Raalte. Raaltepop en een kunstroute. Dan sta ik op vier verschillende plekken. Moest heel snel crossen. Overal sta ik een half uurtje. Maar er zit ook elke keer maar een half uurtje tussen om tot de volgende locatie te komen. Dus,
0: dat wordt nog even een dingetje.
1: Ja, dat wordt nog even een dingetje. Begin juni sta ik nog een optreden bij ons in het dorp. Met Erwin Nijhoff. Ik weet niet, die is wel bekend volgens mij. Hè? Dus,
0: ja joh, leuk.
1: Dat is 6 juni. Ik speel nog bij Gluren bij de Buren. Dit concept is hier, veld me ook wel. In Apeldoorn is dat denk ik ook wel, hè?
0: Wie heet het Cultuur bij je Buur?
1: Oh, oké, okay. want Gluren bij de Buren is wel een landelijk
0: Deventer.
1: Concept.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: In Deventer hebben ze dat ook.
1: Ja.
0: En andere plaatsen ook.
1: Ja.
0: Gluren bij de Buren hebben ze volgens mij ook in Amersfoort.
1: Oh,
0: maar
1: ja.
0: Hier heet het Cultuur bij je Buur.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja.
0: Dat is nog hetzelfde concept.
1: Ja. In juni. Ik heb nog echt wel op een afscheidsfeest van iemand die met pensioen gaat gevraagd of ik daar wil spelen. Dat is ook in juni. In juli een aantal dingetjes in Ommen.
0: Daar ben je ook veel in Ommen.
1: Veel. Veel. Ja, toevallig in dat. Want daar is de Ommer Bissing. Is dat?
0: Ja, wat is dat?
1: Ja, dat is voor mij een soort.
0: Soort braderie of zo.
1: Achter zoiets. Ja.
0: Oh, ja.
1: Want Ommen is natuurlijk best wel een behoorlijk toeristisch dorpje in de.
0: Ja. Ommen.
1: Ja, in de zomer.
0: Ja, over Riesel.
1: En ik kreeg in één keer daar voor 3 data tegelijk door. Dus,
0: ik zie dus, het. Ja.
1: Ja.
0: 22 juli, 5 augustus en 19 augustus.
1: Ja.
0: En daartussenin zit 9 augustus.
1: Ja.
0: En dan kunnen de luisteraars hier jou in levende lijven zien en spelen en horen in de muziektent Oranjepark.
1: Alsjeblieft, ja.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Nou, je had jezelf netjes aangemeld.
1: Ik heb mezelf netjes aangemeld.
0: Ik kende jou helemaal niet, joh.
1: Nee, nou, ik had het eigenlijk via. Want ik had het een band waar ik in Vleding gespeeld heb. Die had vorig jaar opgetreden.
0: Oh, hoe heette ze?
1: Scrambled.
0: Joh. Ja, die ken ik. Goeie band ook.
1: En die,
0: heb jij daarin gespeeld?
1: Ja.
0: Ja. Maar niet vorig jaar dat je...
1: Nee. Daar was ik al eerder daarmee gestopt.
0: Goeie band, hoor.
1: En... die zei wel, misschien is dat ook wel leuk om te doen. Dus zodoende had ik me aangemeld voor deze jaar.
0: Wij gaan er ons er enorm op verheugen. Ja. Maar eerst hier nog maar eens eventjes een paar lekkere nummers spelen, vind je niet?
1: Dit is volgende nummer is een nummer van is een nummer van U2. Maar dan gewoon geamerikaniseerd, denk ik. Ik weet niet, het is niet een van de bekendere nummers, maar, misschien dat jullie hem kennen.
0: Nou, wie
1: Hij
0: weet.
1: Heet Running to Stand Still.
0: Oké. Okay.

0: U2 heeft het uitgebracht in 1987.
1: Ja, ja. Op de Joshua Tree album. Ja,
0: klopt. Een heleboel andere nummers staan er ook op.
1: Ja. Ja. Toen was ik groot fan van...
0: Ja, dit klinkt ook fantastisch. Mooi hoor, dit nummer. Luister eens, Frank.
1: Ja.
0: Want het, we hebben het heel gezellig. Je speelt fantastisch, je zingt nog wel, nog beter. Maar het programma, het eerste uur, zit er al bijna weer op.
1: Gaat snel.
0: En Theo die heeft bedacht om eruit te gaan... om het programma het eerste uur af te sluiten met een nummer van Elvis.
1: Ja.
0: Ik weet alleen niet welk nummer, dus dan weer een verrassing. Oh, wacht. I just can't help believing. Ken je ook, hè? Speel je dat ook toevallig?
1: Nee.
0: Wie weet. Ja. Voor een ander moment.
1: Ja, precies.
0: Maar we kunnen nog even, want we hebben nog een paar minuten. Dus je kan nog een liedje doen.
1: Ja?
0: Als je dat wil, hè?
1: Ja, ik kan even een stukje doen. Dan ga ik even een...
0: Neem gewoon de tijd. Want ik heb opgekregen dat we op 4.27 Elvis gaan instarten.
1: Op 4.27,
0: ja, we zitten nu op 7.58.
1: Oké, nou...

0: prachtig. Ja, Wake Me Up van Avicii.
1: Avicii, ja.
0: Ja, ja. Ja, mooi nummer. Heel mooi.
1: Goede timing?
0: Hele goede timing, ja. Want we hebben nu gewoon de intro van Elvis.
1: Nou,
0: en dan zien we elkaar. Wij zien en spreken elkaar gewoon straks weer in de tweede uur.
1: Helemaal goed.
0: Dus even luisteren naar Elvis.
1: Alsjeblieft.
0: En dan het nieuws en de boodschappen.
1: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig...

0: voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is het Apeldoorn.

0: Podium met Hieke Goos.
1: Ja, ik ben er weer. Nog steeds, kan ik zeggen. En Frank Kleineschaar zit hier gelukkig ook nog links van mij.
2: Zeker.
1: Met zijn gitaar en alles erop en eraan. Dus, en Theo staat nog steeds in de techniek. En verzorgt het geluid en alles wat erbij hoort. Fantastisch, toch, Frank?
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Je bent ook tevreden, hè?
2: Zeker, ja.
1: Het is gezellig, zei je net ook.
2: Ja, ook dat nog.
1: Nou ja, de break
2: mooi meegenomen, hè?
1: Ja, mooi meegenomen.
2: En de koffie is goed.
1: De koffie, nou, heerlijk. Het kan niet stuk, jongens. Hè? En we hebben leuke luisteraars. Dat weten we ook gewoon van tevoren altijd al. Ja, die zitten gewoon helemaal met open oren te luisteren naar jouw oorstrelende muziek. Americana repertoire.
2: Je legt de lat wel hoog nu in één keer.
1: Nee joh, hou eens op. Die lat heb je zelf al hoog gelegd. Want jij gaat voor kwaliteit.
2: Dat is waar.
1: Moet goed zijn. Ja, ja, ja. Toch?
2: Ja.
1: En maar weet je, je zei het daar straks al. Je speelt nu eigenlijk alleen nog maar dingen die je zelf leuk vindt.
2: Ja.
1: En dan gaat het ook allemaal gewoon wat makkelijker.
2: Ja.
1: En ja, gewoon.
2: Nee,
1: gewoon.
2: Dat
1: snap
2: klopt.
1: Je toch? Zeker, snap je wat ik bedoel?
2: En zeker ook in een band. Ik zong dan ook. Maar zeker met... Kijk, een nummer spelen waar je niet zoveel mee hebt... dat wil nog op zich nog wel. Maar nummer zingen waar je iets minder mee hebt... dat vind ik zelf alweer een stuk lastiger.
1: Ja,
2: dus,
1: klopt. Je moet het ook kunnen overbrengen.
2: Ja. Ja, en dat kan ik op het moment dat ik zelf iets heb met het nummer... lukt dat natuurlijk een stuk makkelijker dan dat ik niet zoveel met een nummer heb.
1: Precies.
2: Ja.
1: Want dat is ook iets wat in jouw biografie staat. Dat je het zo mooi weet te vertellen. En weet over te brengen.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Dus dat moet je dan wel gewoon ook aan blijven voldoen.
2: Ja. Ja.
1: Ik wil gewoon graag weer een liedje van je horen.
2: Oké. Nou, dit is ook weer een wat apartere uitvoering die ik tegenkwam. Gezongen eigenlijk zoals ik hem een beetje doe, is van Dave Fanley. Ook een volgens mij heeft hij aan The Voice America of zo meegedaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is eigenlijk een nummer van Lionel Richie.
1: Oh!
2: Nou, dat is een hele andere hoek, hè?
1: Ja.
2: Ja, misschien wel uit de Commodores tijdperk nog. Dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Maar,
1: dan gaan we wel heel ver terug.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja,
1: ja, maar
2: het
1: heet
2: Stuck on You.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ah, goed nummer.
2: Toen was hij al solo, hoor ik net.
1: Oh, dus, ja, er wordt gesouffleerd. Toen was hij al solo. Ah. Nou, sorry, maar oké, ga je gang.

0: I'm mighty glad you stay.
1: Prachtig. Ja, ik heb daar toch even nagekeken. Ik heb mijn hulplijn geraadpleegd. Ja. Ben je de boel aan het afbreken nu?
2: Ja, ik ben de boel een klein beetje aan het afbreken.
1: Lionel Richie, die heeft dit gemaakt in 1983.
2: 83, oké. Ja, dat was
1: die,
2: hij inderdaad
1: de
2: al
1: Commodores,
2: ja.
1: Die zijn gestopt in 82.
2: Oké. Okay. Ja. Dat is een van zijn eerste solo-nummers.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Ja, mooi nummer. Ja.
2: Oké. Okay. Maar ik moet zeggen dat ik hem, als ik hem in de alleen in de Lionel Richie-uitvoering had gehoord, was het bij mij nooit opgekomen om hem...
1: Om hem nu te gaan coveren?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, het komt door die andere uitvoering van Dave Fanley.
1: Ja. Die zal ik straks ook nog eens even opzoeken. Dave Fanley.
2: Ja.
1: Oké, goed. Nou, je hebt het in het eerste uur al een beetje een tipje van de sluier opgelicht.
2: Ja.
1: Je bent in 2004, je weet waar ik naartoe wil, hè? Naar die eerste eigen EP.
2: Ja, oh ja, ja.
1: Of inderdaad. Niet? Had je iets anders in gedachten?
2: Nee, want inderdaad, daar wou ik al voor de, in het eerste uur al iets te vroeg naartoe, hè?
1: Dat was het. We moeten altijd een soort opbouw hebben.
2: Ik schop een heel draaiboek in de war.
1: Ja. Maar goed, jij hebt dus gedacht van nou, na zoveel jaar wil ik gewoon een eigen solo-EP maken.
2: Ja.
1: Is gelukt in 2024.
2: Ja, klopt. In september uitgebracht.
1: Er staan 6 nummers op.
2: Ja.
1: 3 van jezelf. 3 eigen geschreven nummers en 3 covers.
2: Ja, klopt.
1: Van ook niet de minste. Even kijken, van Travis Meadows.
2: Ja,
1: moet het wel goed uitspreken, zeg.
2: Ja.
1: Jason Isbell.
2: Ja.
1: Ja, daar heb je hem alweer.
2: Ja, die kon niet missen.
1: En Matt Anderson.
2: Ja.
1: En 3 eigen nummers dan.
2: En 3 eigen nummers, ja.
1: En je hebt dat opgenomen in de studio, hè?
2: Ja.
1: De Hill Road Records studio.
2: Ja, precies. Ja, daarom heet het de EP ook de Hill Road Sessions.
1: Ja,
2: in Luttenberg.
1: Ja, leuk.
2: Ik had inderdaad een aantal eigen nummers had ik geschreven. En ik in eerste instantie had ik het idee om onze gewoon akoestisch op te nemen. En ik was bij hem in de studio. En die zei van, god, is het misschien niet leuk om toch in een bandsetting dat te doen.
1: Ja.
2: En dat was, ik denk, nou, dat is op zich wel een leuk idee. Dus ik heb wat

0: op Spotify.
1: Ja. Ja,
0: toch? Klopt, ja. Maar ik heb ook iets gezien op YouTube, toch? Niet?
1: Ja, nou ja, ik weet niet specifiek.
0: Geloof ik. Nee? Nou, weet ik ook niet.
1: Ja, er staan wel wat filmpjes op. Er staan wel wat filmpjes op YouTube. Ja.
0: Maar wel leuk. Spotify.
1: Ja, zeker, ja.
0: Hill Road. Nee, hoe heet het? The Hill Road Sessions.
1: Ja.
0: Dat is de titel van
1: dat
0: de plaat.
1: Ja. Ja.
0: Leuk.
1: En het leuke is, het ligt, nou ja... Het ligt gewoon voor de, nou ja, niet voor de eeuwigheid, is overdreven, maar het ligt,
0: het ligt wel voor heel lang.
1: Ja, nee, het ligt voor heel lang ligt het vast. En dat vond ik wel een leuke, een leuke manier om het vast te leggen.
0: Dat is nu alweer 2 jaar geleden, hè?
1: Ja, wat tijd voor het nieuws, hè?
0: Nou, ik wou het niet zeggen, maar ik denk misschien gaat het weer een beetje kriebelen. Kan toch?
1: Ja, ja, ja, is ook wel zo, ja.
0: Maar ja, moet je wel weer repertoire hebben natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat is op zich niet zo'n probleem. Alleen, er zit ook altijd een kostenaspect zit er ook aan.
0: Zeker.
1: Zit er ook aan. Ja. Ja. En dan, voor het weten, gaat er meer geld in zitten dan dat je van tevoren had bedacht. Ja. Maar goed.
0: Moet wel leuk blijven.
1: Ja, maar ja. Ja.
0: Want doe je dit voor je werk of is het echt allemaal hobby?
1: Het is allemaal hobby, ja. Nee, dat is wel een tijd geweest toen met dat feestduo dat het bijna half beroepsmatig bijna was. Toen traden we echt veel op in een carnavalsweekend. Voor 14 keer in een carnavalsweekend. Ja, dan begint het op werken te lijken, zeg maar.
0: Dan val je bijna om, joh.
1: Ja, en ik vind het juist leuk, want ik doe voor totaal iets anders. Ik vind juist eigenlijk... dit als tegenhanger in privé... vind
0: uitlaatklep.
1: Dat, ja, vind ik ontzettend leuk om te doen.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Houden zo.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Tijd voor een liedje, joh.
1: Ja, je noemde net al even de naam van Travis Meadows. Waar ik er een nummer van heb opgenomen. Dat is ook een, eigenlijk wel... die drie zijn wel Jason Isbell, Travis Meadows en ook Matt Anderson. Dat zijn, daar heb ik wel heel veel bewondering voor. Dus ik vond het... Ja. Die ook wel in ieder geval een nummer dan op de EP verdienen. Dus volgende nummer is ook een nummer van Travis Meadows. Heet Riser. Heel kleine introductie erbij. Want het wordt wel een kletsverhaal.
0: Nee, dat moet niet. We moeten muziek horen.
1: Oké. Okay,
0: maar introduceer hem maar eventjes nog.
1: Ja, nou, hij heeft heel veel ellende meegemaakt in zijn leven. Ik zal, hij heeft,
0: de details bespaar je me
1: maar. Ja, maar goed, hij is er. Eigenlijk bovenop opgekomen.
0: Gelukkig.
1: Het volgende nummer heet ook Riser.
0: Goed zo.

0: Ik heb even gekeken, die Travis is pas 61.
1: Ja.
0: En je zei al van hij heeft een heel bewogen leven achter de rug. Maar dat is ook wel te zien hoor.
1: Ja, die heeft echt een bewogen leven. Heeft die,
0: ja, maar wel mooie nummers gemaakt.
1: Hij gaat het,
0: wat ga je doen?
1: Nou, mijn dingetje doet.
0: Is er iets kapot? Zijn dingetje is het. Nou ja. Is er iets kapot?
1: Nou, hij,
0: is de batterij leeg?
1: Nee. hij zit op een of andere manier schrolt hij gek door de tekst.
0: Oh joh. Is hij, slaat hij op hol?
1: Ja.
0: Nou ja, nou, het is live, hè? Dat kan allemaal. Maar die Travis Davis, die is echt een... even kijken. Een Amerikaanse countryzanger en songwriter.
1: Ja.
0: Maar dat wist je natuurlijk al lang.
1: Ja, die heeft ook voor heel veel andere mensen... Heeft die,
0: ja, dat zie ik hier ook.
1: Ja,
0: heeft zelf die dingen geschreven. 4 albums uitgebracht.
1: Ja.
0: En een aantal nummers geschreven voor andere country-artiesten.
1: Ja. Ja.
0: Dus wel in die categorie.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, nee, het is echt heel... Ik zag het heel toevallig. Er is was een tijd terug, een aantal jaren terug, een programma van Ilse de Lange, Ilse's Porch. Daar ging die naar Amerika toe. Nam die ook volgens mij mensen mee.
0: Ja, dat is een heel mooi programma.
1: Toen was zij ging ook op bezoek bij hem.
0: Oh.
1: En op die manier heb ik hem eigenlijk leren kennen. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: En, nee.
1: Maar ook, ja...
0: Wat
1: prachtige
0: is niet de tijd dat jij met Ilse op stap gaat? Jullie komen allemaal uit de Achterhoek.
1: Ja, ik kom niet uit de Achterhoek, hè?
0: Oh, nee. Sorry.
1: Ilse trouwens ook niet.
0: Nee.
1: Twente.
0: Almelo. Ja, maar goed, het is allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja, sorry. Ja. Het is precies allemaal Neder-Saksies.
0: Ja, zo is dat. Praat je ook plat?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ik niet.
1: Ja,
0: waar kom je ook niet vandaan?
1: Ik ben tweetalig.
0: Je bent...
1: Nou, dan...
0: Goed. Ja. Je bent echt ook wel een comediant. Dat vind ik wel leuk. Komiek, moet ik zeggen.
1: Hè? Nou ja.
0: En dat houdt je jong, hoor. Weet
1: ja,
0: je dat?
1: Daarom.
0: Ja. Ja. Gewoon
1: ik
0: gezellig blijven.
1: Ik word ook een dagje ouder.
0: Oh ja?
1: Ja. Maar hij doet,
0: nou, volgens mij ben je een hartstikke piep. Haal je mij niet in. En Theo ook niet. Maar daar gaan we het nu niet over hebben.
1: Nee.
0: Volgende liedje. Lukt dat wel met die iPad?
1: Ja, hij heeft
0: kuren.
1: Hij heeft kuren, ja. Ik weet niet waarom.
0: Nee,
1: maar
0: het is wel een dat ik zeg van, er is uit en weer aan, zegt Theo op mijn oor.
1: Ja, dat doet hij niet. Maar,
0: nee.
1: Maar goed, we gaan het beste ervan
0: Tuurlijk,
1: maken.
0: Joh.
1: Volgende nummer is eigenlijk een jaren 80, is een jaren 80 nummer van de Waterboys.
0: De Waterboys, daar heb ik wel eens van gehoord, ja.
1: Ja, The Hole of the Moon. En die hoorde ik ook recent in een iemand akoestisch spelen. En denk, hey, dat is leuk.
0: Dat is één voor mij.
1: Dat is één voor
0: die
1: mij.
0: Die ga ik ook doen.
1: Pik in, het is winter.
0: Sorry.
1: Ja. Nou.

rainbow. You held it in your hands. I had flashes of

0: Ja, ik kende het niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ze was in de, ja, ik denk wel in de jaren 80 wel echt een,
0: ja.
1: Nou, echt een
0: dat,
1: hele grote...
0: Daar hadden ze ook, dat klopt, het staat hier ook.
1: Een grote hit.
0: Ja, ja, The Hole of the Moon. In 93 is die band gestopt.
1: Oké, okay. Nou, volgens mij treden ze weer op.
0: Precies.
1: Volgens mij zijn ze recent in Nederland ook geweest.
0: Nee, komen ze nog.
1: Oh, komen ze nog, oké. Okay.
0: Ja, even kijken, wanneer komen ze hier? Waar zag ik het? Oh, 10 september.
1: Oké. Okay.
0: 10 september, 26 in AFAS, live.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus. Doet hij het weer?
1: Nee, hij...
0: Wat een ellende toch eigenlijk?
1: Ja, dat is een ellende, ja.
0: Maar goed, ja, weet je, het mag de pret niet drukken. En nou, we laten ons ja, er niet door ontmoedigen, of wel?
1: Nou, loopt het ding niet goed door, de tekst niet goed door. Dat is het.
0: Oh.
1: Dat is het
0: Kunnen we er iets aan doen?
1: Nee, ja, ik heb geen idee. Dat doet hij anders nooit. Maar
0: nee.
1: Goed, het is wat het is.
0: Dat doet hij anders nooit. Ja.
1: Maak we gewoon een nummer iets korter, maar er spelen gewoon meer nummers. Dat kan ook.
0: Ik vind het leuk. Ja. Wil je nog iets prangends vertellen? Wil je nog, dat, moeten we iets nog weten van je?
1: Poeh, dat is wel... Mijn pinpas of zo.
0: Nee, jongen, nee. Nee, maar weet je, ja, ik wil eigenlijk de mensen gewoon nog weer eens attenderen op jouw website.
1: Ja.
0: Daar
1: ja.
0: staat echt alles op.
1: Ja, daar staat...
0: Je hele biografie, je hele agenda, hoe ze je moeten...

0: boeken. Ze kunnen ook liedjes luisteren. En ook...
1: Zeker, ja.
0: Ja.
1: Ja, de website is de handigste vertrekpunt, denk ik.
0: Frankkleineschaars.nl.
1: Ja. Ja, en wat ik wel leuk vind, want op zich, ik kom niet uit een muzikaal gezin. Maar ik heb wel weer, ik heb twee dochters. Waarvan,
0: en je hebt het wel overgebracht?
1: Ik heb het wel overgebracht, fijn. Ja. Met name de oudste dochter, die speelt op piano en die speelt ook gitaar en die zingt. En daar treed ik ook af en toe nog wel samen mee op. Dus dat is super, super leuk om te doen.
0: Ja joh, dat is weer iets, een hele andere tak van sport, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar leuk.
1: Ja, dat is echt, zodoende zetten we het een beetje voort.
0: Top.
1: Ja.
0: Ja. Heb je ze toch doorgegeven, diegene?
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Zeker.
0: Maar je hebt nog liedjes, zei je.
1: Ja, ja. Ik denk dat deze...
0: Nou?
1: Ik weet niet of die bekend is. Hij is van John Prine, is die volgens mij origineel.
0: John Prine.
1: Ja, dat is echt een grootheid in de Americana muziek.
0: Okay.
1: Hij is volgens mij afgelopen jaar is die overleden.
0: Er zijn een heleboel mensen overleden vorig jaar.
1: Ja.
0: Grootheden bedoel ik dan,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Nee, in de muziek.
1: Ja, dat klopt. Ja. En hij is met name volgens mij heeft... ik kom er niet op.
0: Misschien kom je er zo meteen op.
1: Hij is bekender van een cover van iemand dat zingt. Maar ook wel bijzonder, want hij begint ook de tekst. En hij is door een man geschreven, maar hij begint ook met de tekst... I am an old woman. Dus dat is op zich wel bijzonder. Dus ik hou dat maar gewoon in.
0: Nou ja, laat maar niks zeggen. Maar man, nee, ik snap
1: Angel from Montgomery.

0: Mooi. Ik kende John Prine niet.
1: Maar hij is overleden, toch?
0: Ja, maar in 2020 al.
1: Oh, 2020 ja. al. Oké.
0: Okay. Ja, als je dan deze foto ziet ook. En ja, dat zie je niet, de luisteraars ook niet. Maar dan ziet hij er echt heel erg ook ziekelijk uit.
1: Ja, ja.
0: Hij was echt heel ziek. Maar 2020 is hij overleden op een leeftijd van 73 jaar.
1: Oké. Okay.
0: En heeft ook echt heel veel betekend in de country. Ja. Americana scene.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Ja, mooi. Mooi liedje. Ja. 71 heeft hij dit gemaakt.
1: In 71.
0: Ja,
1: mijn
0: naam
1: ja. En hij is, ja, hij is gecoverd door. Ik ben. Misschien dat het er wel bij.
0: Nee,
1: een bekende. Een bekende. Nou, een bekendere. Ja? In ieder geval.
0: Nou ja. Ja, kan. Zoeken we op.
1: Ja.
0: Komen we een keer op terug. Hè?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou. Wat heb je nog meer voor
1: wat
0: jou?
1: Wat heb ik nog
0: voor
1: meer?
0: Ons?
1: Even ja. kijken. In,
0: dit is heerlijk, joh.
1: Oh ja. Dit is ook wel leuk. Vind nou. Ik. Ik doe toch wel hier en daar wat iets bekends, maar dan in een ander,
0: in een ander jasje.
1: In een ander jasje.
0: Het Frank Kleine Schaars jasje.
1: In een Frank Kleine Schaars jasje. Dit is Phil Collins.
0: Oh joh.
1: In the Air Tonight.
0: Nou.
1: Nou. Zonder drum fill in.
0: Ja,
1: zeg
0: nee,
1: maar,
0: hoeft
1: hè?
0: Niet. Nee. Ja. Phil is toch doof. Dus ja. Daar gaan we.

0: Ik heb die drum niet gemist.
1: Nee.
0: Echt niet. Fantastisch. Even een klapje. Ja, mooi. Goed gedaan. Fantastisch. Is toch ook alweer een nummer uit 1981?
1: Ja.
0: Ja. Lekker toch?
1: Zeker.
0: Mooie nummers. Ja. Nou, volgens mij heb je er nog een heleboel op je setlist staan.
1: Ja, ik heb volgende nummer. Ik had het net over mijn dochters.
0: Ja. Nou, daar zat ik toevallig net aan te denken. Van, ja. Speel je dan hetzelfde genre muziek? Of is het
1: nou,
0: toch wat...
1: Nou, een beetje met wat dingetjes aangevuld die zij ook leuk vindt.
0: Ja.
1: En sommige wat tweestemmige, dingetjes die we dan, doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb, een nummer ook voor mijn dochters geschreven.
0: Ja.
1: Ik ben even aan het zoeken waar, ja, die, zoek waar ik die heb neergezet.
0: Ja, je hebt een enorme playlist, hè?
1: Ja, dan zou die toch in moeten staan, zou je dan denken, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar misschien fiets je eroverheen.
1: Denk ik.
0: Zou kunnen. Ja. Mooi.
1: Ja, ik fiets eroverheen, op een of andere manier. Maar dan, ik ga toch een eigen nummer doen. Maar dan een andere. Vorig jaar ben ik 5 weken naar Italië geweest.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik een nummer geschreven. Dat grijpt eigenlijk terug naar bijna 40 jaar geleden. Toen zat ik in zo'n vriendengroep in Broekland. En een van de jongens die volledig onverwachts pleegde zelfmoord.
0: Ebba. Afschuwelijk.
1: Ja, en we zijn inmiddels bijna 40 jaar verder. En ik heb daar ik heb een nummer over hem geschreven.
0: Maar dat heb je onlangs gedaan?
1: Ja.
0: Of al wat langer geleden?
1: Nee, dat heb ik vorig jaar november heb ik dat geschreven.
0: Ja,
1: dus,
0: maar het is een verschrikkelijke gebeurtenis natuurlijk, hè? Die hakt erin. Dat blijf je ook altijd bij,
1: ja,
0: denk ik dan
1: ja,
0: maar zo.
1: Ja, zeker. Ja, ja. En op een of andere manier kwam dat na bijna 40 jaar...
0: Ja.
1: Moest dat
0: eruit?
1: Moest dat eruit,
0: nou,
1: denk ik. Ja.
0: Laat het ons horen.
1: Ja.
0: Ja.

0: Mooi. Ja.
1: Ja.
0: Ik vind dat dan wel knap, hoor, dat je zoiets dan op papier kunt zetten.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik teksten wel lastiger vind dan de muziek. Dan muziek. Want,
0: oh ja?
1: Ja, ik wil niet een... Nou, ik ben bang om snel in een soort van cliché taal of teksten te verzanden.
0: Mm-hmm.
1: En dat wil ik niet. Dus dan, dus met teksten ben ik langer mee aan het vreubelen dan...
0: Oh, maar dat geeft toch ook niet?
1: Nee.
0: Nee. Dan, en dit is natuurlijk een hele speciale tekst.
1: Ja.
0: Hè? Johnny.
1: Ja.
0: Die zelfmoord heeft gepleegd.
1: Ja.
0: Ja, dat is een heel beladen onderwerp natuurlijk ook. Hè?
1: Ja.
0: Heel emotioneel ook.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, en toen was ik goed. Ik was jong. Ik was 16.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik weet ook niet helemaal of de impact toen zo was als dat hij eigenlijk later misschien wel inzonk of zo. Het was, ja,
0: goed. Je bedoelt dat toen met die groep jongeren dat het wat minder
1: ja,
0: minder
1: het was natuurlijk wel heel heftig. Ja, het was natuurlijk, maar goed, iedereen is jong en ja, een beetje...
0: Een beetje onbevangen.
1: Ja,
0: een beetje,
1: wat onbevangener nog. Ja, ja. Beetje, ook een beetje... Het was wel een vriendengroep, maar gelijk een... het was meer een kameradengroep dan een vriendengroep eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Vooral met uitgaan en een biertje doen. En dus daar was op zich ook, denk ik, niet zo heel veel ruimte voor echte emotie, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is later eigenlijk.
0: Op dat moment waren jullie nog allemaal een beetje oppervlakkiger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ik heb het nummer over mijn dochters gevonden.
0: Nou, wat goed.
1: Goed,
0: hoe heten je dochters? Wil je dat met ons delen?
1: Jawel, ja, ja. Jet, de oudste, en Noor.
0: Ja. Jet en Noor.
1: Jet
0: leuk.
1: En Noor, korte
0: leuk.
1: Namen.
0: Ja, leuke
1: ja.
0: Namen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi. En het liedje, dat heb je speciaal dus voor je dochter geschreven.
1: Ja. Ja.
0: Nou,
1: nu, hoe ouder dat ze worden, hoe meer trekken van mezelf ik terugzie in hun. Dus,
0: gewoon in het hele doen en laten.
1: Ja,
0: en ook in
1: gedrag
0: muziek.
1: Soms of in dingetjes. Ja. Ik zie, mijn oudste is daar nog meer sterker in dan de jongste.
0: Ja.
1: Ik kan zelf behoorlijk... eigenwijs zijn. En ja. En dat zie ik bij haar ook heel sterk terug. En denk, oh ja.
0: Ja,
1: ook niet zo gek dat ze dat heeft.
0: De appel is niet ver van de boom gevallen. Nee. Nou, als ze de muzikaliteit ook van vader heeft, dan zit het helemaal
1: dus,
0: goed.
1: Dus daarom heet het nummer ook Like a Mirror. Hè?
0: Nou.
1: Dus alsof je soms in de spiegel kijkt.
0: Dat is jouw eigen nummer, ja.
1: Ja.
0: Like a Mirror, oké. Okay.

0: Mooi. Hoe vindt ze het zelf?
1: Ja, vinden ze mooi.
0: Ja, vinden ze mooi?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. En goed gedaan.
1: Ja. Ja, en met de auto ook al een keer samen dit nummer gezongen. Dus dan wordt het wel op zich wel heel speciaal.
0: En zien ze dan tweede stem?
1: Ja, ja.
0: Ook nog?
1: Ja.
0: Knap. Ook geen muziekles gehad nog? Tot
1: ja,
0: nu toe?
1: Ze heeft pianoles gehad.
0: Oh, pianoles.
1: Ja, hebben ze allebei hebben ze dat gehad. En het grappige is dat de oudste heeft wat meer met muziek. Maar de jongste die gaf, die vroeg me 2 of 3 weken geleden van... God, zou je me... Ik wil eigenlijk wel gitaar leren spelen.
0: Nou. Dus die... Kijk eens aan, die gaan helemaal in de voetsporen van papa lopen. Ja. Ja, leuk. Mooi. Ja, weet je, we hebben het zo fijn met elkaar hier. En je speelt fantastisch, je zingt geweldig.
1: Ja.
0: We gaan alweer naar de klok van 10 uur, hè?
1: Ja.
0: Zo snel kan het gaan.
1: Ja, gaat snel, hè?
0: Maar we hebben nog even tijd,
1: ja.
0: Hè? Maar ik moet er wel om 4:49 moet ik eruit.
1: Oké.
0: Okay. Zegt Theo. Heeft hij op mijn oor gezet. Ik hou toch scherp in de gaten.
1: Theo is streng, hè?
0: Nee, ja, maar, en rechtvaardig.
1: Juist.
0: Ja, laten we dat even vooropstellen.
1: Streng, toch rechtvaardig. Ja.
0: Dat moet gewoon leiding zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Want als je mij laat gaan, dan zit ik hier gewoon morgenavond nog. Nee, wel flauwekul. Ik hou me er strikt aan. Maar speel nog even lekker wat. Ja, toch?
1: Ja, dat is Traveling Alone van Jason Isbell.
0: Oké.
1: Okay. Staat voor mij ook op de EP, denk ik. Als ik het zo goed heb...

0: mooie gitaar heb je eigenlijk. Nou, dat wilde ik al steeds zeggen.
1: Dat is grappig.
0: Heb je er al die veel gesleten?
1: Nee, sterker nog, die is gloedje nieuw. Die heb ik. Ik heb gisteren twee gitaren ingeruild voor deze en die heb ik vanmorgen opgehaald.
0: Nou, daarom ging die zo dus mooi.
1: Ja, dit is de eerste keer eigenlijk dat ik er.
0: En bevalt het goed nu?
1: Ja, zeker. Ik neem hem gelijk mee. Ik kan hem gelijk inspelen.
0: Ja. Top.
1: Ja.
0: Dan moeten we ermee stoppen.
1: Ja.
0: Nou, ontzettend bedankt dat je
1: hier graag gedaan. Leuk dat ik hier mocht zijn.
0: Echt genoten. En de luisteraars, daar ga ik vanuit ook.
1: Daar hopen we.
0: We gaan het volgende week gewoon herhalen. Deze hele uitzending.
1: Oké, leuk.
0: Dus kun je zelf thuis ook bij de radio gaan zitten. Dankjewel. Succes met alles wat je nog gaat doen.
1: Ja, jullie succes.
0: En ik heb het al eerder gezegd, 9 augustus kom jij ook in de muziek in het Oranjepark.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza, dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens hun detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld.

Al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee. Met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En in de Siciliaanse stad Palermo is protest ontstaan tegen de bruiloft van zangeres Dua Lipa. Bewoners vinden dat delen van de stad te veel worden afgesloten voor het driedaagse feest. Op posters en spandoeken staat onder meer de tekst: Palermo is niet te huur. Actievoerders zeggen dat de stad er ook voor inwoners moet blijven. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.

Llantos, no más penas. Hoy renazco, hoy soy nueva.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging @rtv-apeldoorn.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.
1: Tell me, said the elephant.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.